0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
1: NS houdt in Amersfoort een proef met een gratis treinabonnement voor inwoners met een laag inkomen. Er zijn 1000 passen beschikbaar en mensen moeten zich aanmelden. Als er meer aanmeldingen zijn, wordt er geloot. De proef in Amersfoort duurt van 1 juli tot eind dit jaar. Als die slaagt, wordt het in heel het land ingevoerd. Er zijn al 94 passagiers van het cruiseschip Hondius opgehaald op Tenerife. Daar ligt het schip voor anker na de uitbraak van het Hanta-virus. Vandaag vertrekt er nog een vliegtuig naar Australië en er zou nog een vliegtuig uit Nederland komen. Iedereen moet bij thuiskomst in quarantaine, maar hoe lang, dat verschilt per land. De artiesten die dit jaar meedoen aan het Songfestival willen niet ingaan op vragen over landen die zich hebben afgemeld. Maar ze missen die landen wel. Meerdere landen, waaronder Nederland, trokken zich terug omdat Israël mag meedoen. Bij het ontvangst in Wenen bleef het netjes, ook toen Israël arriveerde. En oud-premier Shinawatra van Thailand is vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis. Hij werd in september veroordeeld tot een jaar cel voor corruptie en machtsmisbruik. Voor de rest van zijn straf krijgt hij huisarrest. Hij moet een enkelband dragen. Shinawatra werd 20 jaar geleden afgezet door het leger. Hij heeft nog steeds veel invloed. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is vrijwel overal droog, alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De dag begint nog droog bij maximaal 13 graden. 's Middags buien en de temperatuur zakt dan ook naar 10 graden.

Op een Amerikaanse repatriëringsvlucht met hondenpassagiers heeft iemand mild positief getest op het hantavirus. Iemand anders heeft lichte symptomen. Zij worden bij andere mensen op het vliegtuig uit de buurt gehouden. Er zitten 17 Amerikaanse cruisepassagiers in het vliegtuig. Bij aankomst in Amerika wordt iedereen nog een keer getest. Er dreigen hoge boetes voor mensen die geen digitale stroommeter willen, schrijft het AD. Volgens de nieuwe energiewet moet dat, maar voor mensen met zonnepanelen zou dat nadelig zijn. Die houden liever hun oude draaischijfmeter, want de schijf draait letterlijk de meterstand terug als stroom wordt teruggegeven aan het net. Doden bij een ongeluk op een spoorwegovergang zijn steeds vaker jongeren. Dat aantal is in 5 jaar tijd verdubbeld, zegt ProRail. In 1 op de 3 gevallen was een slachtoffer tussen de 10 en 29 jaar. Haast en ongeduld worden als belangrijkste reden genoemd, maar jongeren zijn ook vaker afgeleid door hun telefoon. En president Trump gaat op staatsbezoek bij de Chinese president Xi Jinping. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het bezoek bevestigd. Trump en Xi ontmoeten elkaar deze week in Peking. Ze gaan het onder andere hebben over de tarievenoorlog. Er wordt ook gesproken over de oorlog in het Midden-Oosten. Het Radio 10 weer door Weer Online. De dag begint droog bij 11 tot 13 graden. Later komen er buien aan en de temperatuur gaat dan ook omlaag. Vanmiddag op meer plaatsen regen en een stevige noordwestenwind.

0: Beek met Koren en Vrouwtje aan het begin van je dag. En Michael Jackson en Johnny H. Jazz zometeen. Maar eerst het nieuws, Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen, een Amerikaanse passagier van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het Hanta-virus. Een andere Amerikaan heeft lichte klachten. De twee zitten op een vliegtuig terug naar huis met nog 15 andere Amerikaanse cruisepassagiers. Bij aankomst wordt iedereen nog een keer getest. Amerika zei eerder dat mensen niet in quarantaine hoeven. Een schilderij dat door de nazi's werd gestolen tijdens de Tweede Wereldoorlog hangt nog steeds aan de muur bij familie van de Nederlandse SS-commandant. Volgens de Telegraaf wisten de erfgenamen niet dat het ging om roofkunst. Nu ze dat wel weten, zouden ze het willen teruggeven. Juridische stappen om dat af te dwingen zouden lastig zijn. En de eredivisiewedstrijd tussen NAC en Heerenveen wordt vanmiddag om 14:30 uitgespeeld. En dat gebeurt zonder publiek en in Heerenveen. Het mocht niet in Breda vanwege de veiligheid. Gisteren werd de wedstrijd gestaakt nadat er vuurwerk op het veld was gegooid. Er waren toen nog 8 minuten te spelen en het stond 2-0 voor NAC. En dan het radioteam weer. Eerst droog, maar tegen het eind van de ochtend buien. Vanmiddag op meer plaatsen regen en het gaat ook flink waaien. En het wordt 10 tot 15 graden.
2: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.

0: voel zodra je wekker gaat dat je je klok wil terugdraaien en jezelf nog een keer omdraaien. Turn back the clock, Johnny Hates Jazz.
1: Nou, ik stond vanochtend voor de spiegel en dacht ik, nou, kon ik die klok weer terugdraaien?
0: Ja, toch?
1: Godverdomme.
0: Ja, joh, dat is

0: natuurlijk, het was moederdag afgelopen weekend. En het is wel grappig, Emma gisteren. Gisteren inderdaad. Emma die wordt binnenkort 18. Dus dit was de laatste moederdag dat zij kind was.
1: Oh.
0: Dat vond ik ook wel bijzonder. Ja. Dus als je dan hebt over de tijd te terugdraaien. Ja. Ze had een hele collage gemaakt met allemaal foto's van ons samen. Van de afgelopen jaren. Heel lief. En dan kijk je daarnaar en dan denk je, wat is de tijd snel gegaan. En dat klinkt heel cliché, maar dat is echt wel, dat denk je dan echt wel hoor. En ineens is ze volwassen.
1: Ja, ja, ja.
0: En is ze nu eindexamen aan het doen. En,
1: heeft ze een vriendje.
0: Heeft ze een vriendje en een hele eigen leven.
2: Is dadelijk zelf moeder.
0: Nou, hallo. Ja, ja. Rustig.
2: Dat gaat natuurlijk
0: gebeuren. Ze is 17.
1: Oma de bot.
0: Oh my god, dit vind ik te snel gaan.
2: Okay,
0: jij hebt ook iets bijzonders gedaan met moederdag.
1: Ja, dat doe ik altijd. En het was wel weer heel grappig, want ik had afgesproken met mijn broer. En, en die had dan achter het graf had hij een zak klaarstaan met schoonmaakmiddelen. En dan maken we altijd even het graf schoon. Maar die begraafplaats is heel mooi trouwens, Noorderbegraafplaats. En die hebben altijd iets heel leuks.
0: Dat is in Amsterdam, hè?
1: Ja, Amsterdam-Noord. En die krijg je een bloemetje als je binnenkomt en een mooi gedicht. Dus dat is elk jaar heel leuk geregeld. Maar mijn broer, die is nogal niet zo heel goed in het vinden van de weg. En ik was er dus al, maar die begraafplaats is onmogelijk te bereiken. Dus hij heeft een hele zware stem. Ja, hoe ben jij dan gekomen? Ik zeg, nou ja, schat, je moet helemaal via de golf, waar ik aan me uitleggen. Ja, daar heb ik allemaal geen zin in. Is hij over de voetbalvelden, de sportvelden gereden met zijn auto?
0: Nee!
1: En het was natuurlijk geen sporten of wat dan ook.
0: Het kan alleen maar een heukenrot doen.
1: Ja, alleen maar een heukenrot. Ik heb daar zo hard om moeten lachen, sorry. Het is heel azo. Ik zeg maar, dan is dat. Dat veld, daar zitten dus nu wielen in dat veld.
2: Ja,
1: om de ploeg.
0: Ja, nou en.
1: Dus mochten jullie wakker worden bij Sportpark Ozaan.
0: Dat was jouw broer. Maar ik vond het wel heel mooi wat jij doet. Want jij gaat dus elk jaar naar het graf van je moeder. Ja. En dan neem je een tompoes mee. En dat komt omdat zij dus helemaal gek was van tompoesen.
1: Dol op tompoesen. Ook bij de uitvaart hadden we 200 tompoesen geregeld. En iedereen kreeg een tompoes.
0: Ja, wat een mooie traditie.
1: Ja,
0: en dan eet je met je broer.
1: Ik nam één hapje, want je weet, ik ben op dieet.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Hij was wel heel lekker trouwens. Ja. En die andere leggen we dan zo neer.
0: Ja.
1: Die worden dan door de konijnen opgevreten.
2: Ja. Die laat je dus liggen.
0: Ja, supermooie traditie, absoluut. Hey, zometeen feit of fabel aan de beurt, Hannelore. Waar gaat jouw verhaal over?
3: Over een hele slechte route met de auto.
0: Net zo slecht als die van de broer van...
3: Nog slechter.
0: Nog slechter. Dat zometeen.
1: Oh, en ik ben naar Michael geweest.
2: Die film?
1: Ja.
2: Vond je het leuk?
1: Een beetje tegenvallen, hoor.
2: Oh. Ja, maar goed, dat is mijn mening.
1: Oh, ja. De muziek blijft goed natuurlijk. Wel goede muziek.
2: Remember the time bij Radio 10. Do you remember?

0: Ooit waren Chris Norman en Suzy Quattro de eerste in de jaren 70. En 3 jaar geleden kwam Cyril met deze versie. Stumbling in bij 10.
1: Feit of fabel?
2: Ik heb hem nooit lekker vinderij hoor, die Suzy Quattro.
0: Nee, niet jouw auto.
2: Hey, elke dag dus een feit of fabel. Vanochtend doen we een lekkere rustige opstart met iemand die de weg kwijt is regelmatig.
3: Zeker.
2: Dat is Hannelore. Het gaat over een foute route.
3: Ja,
2: een
3: hele slechte route met de auto. We hebben straks een bijeenkomst voor de Alpe d'Huez. In Lagevuurse is dat. Voor de pers.
4: Moet ik me zorgen gaan maken of je wel aankomt?
3: Nou ja, onder andere. Want ik moest toen denken aan die ene keer dat het echt helemaal misging met mij, een auto, mijn man en in Lagevuurse. We wilden een nieuwe wandelplek gaan ontdekken. En zoals altijd, als je dan een nieuw gebied komt, dan ga je dus puur rijden op de navigatie. Dus wij reden op een heel smal weggetje zo door de bossen van Lagevuurse. Oh, het was zo mooi. We keken om ons heen. Oh, kijk, natuur, natuur. En dat smalle weggetje werd steeds smaller. En uiteindelijk werd dat smalle weggetje een soort zandpad. Toen dacht ik, oh, wat...
2: Hij gaat me hier begraven.
3: Nee, ja, nee. Ik dacht, goh, wat een alternatieve route van onze navigatie. En we reden door en we reden door. En de weg werd steeds slechter. Er waren uiteindelijk enorme kuilen waar ook echt water in stond. Er stonden grote bomen op de route.
2: Nou ja.
3: Ik moest er echt omheen slalommen. Tot op een gegeven moment mijn man naast me zegt, schat, volgens mij zitten we nu op het paardenpad. Dus wij reden dus dwars door dat bos over dat paardenpad heen. Ondertussen een beetje slalommend om bomen heen, om kuilen heen. En ik dacht, ja, ik kan maar één ding doen nu. En dat is doorrijden. Want op het moment dat je natuurlijk midden in zo'n bos strandt, in een kuil of op een boom, ja no way, dat ze je daar nog krijgen weggetakeld natuurlijk. Ik denk, hoe moet dit? Dus mijn man riep ook, nou, rijden, schat. Dus ik ben echt zo hard mogelijk met die auto al slingerend over dat paardenpad. Minutenlang duurde dat, dwars door dat bos gegaan.
0: Je wilt gewoon nog harder gaan rijden.
3: Maar echt, ja, maar het enige wat ik kon doen was vaart maken. Want ja, op het moment dat je stopt op zo'n zanderige weg met van die natte kuilen, ja, dan ben je gewoon echt de Sjaak.
2: Ja.
3: Dus wij echt minutenlang, nou echt, het zweet stond in mijn onderbroek.
2: En toen had je nog je oude gewicht ook, hè?
3: Ja, ook. En we reden in een Volkswagen Beetle. Van een zware auto ook nog eens een keer. En uiteindelijk was er echt licht aan het eind van de tunnel, zeg maar. Wij komen zo dat pad uit. Daar stond serieus iemand op een paard. Die stond te wachten totdat wij daar dat bos uitgereden kwamen. En het waren toch wel hele angstige minuten.
0: Okay. Nou. In de bossen van Lagevuurse.
3: Ja.
2: In de bossen van Lagevuurse.
1: Fabel.
4: Is dit een verhaal van Hannelore? Ja. Feiten van fabel?
2: Ja.
4: Ja, denk met ons mee. Stuur een berichtje via de app van Radio 10 of bel 0909 310 10 en win die Radio 10 dopper.

0: De jaren 60. Easy Rider.
1: Je weet het nog goed.
0: Je weet het nog goed. Ik was
1: 60.
0: Nog mooi jong.
2: Feit.
0: Maar wel een stoere film met wat gaat over je weg vinden en over de weg heen rijden en dergelijke. Nou, daar ging het verhaal van Hannelore ook over.
1: Hannelore in de wildernis.
3: Ja, maar echt.
1: Ja. Ja, je vertelde net een verhaal over off-road rijden in de Laagvuurse.
3: Ja, is dit verhaal? Lang moest ik ploeteren over een paardenpad in de hoop om niet vast te komen zitten.
0: Paardenpad.
1: Ja, uiteindelijk is het gelukkig goed afgelopen, maar het zweet stond in je onderbroek, zoals je het zelf zei. Gordon, wat denk jij?
2: Ja, zonder maar een paar te noemen. Ik ken die bossen bij Lagevuurse best wel goed eigenlijk. En zo'n paardenpad, dat is best wel heftig. Dat is heel drassig, vooral als het regent. En in een beetle, een kever. En met jouw oude ik. Ja. Nou, schat.
1: Ja.
2: Nee, ik geloof het niet.
0: Die gelooft het niet?
2: Nee. Okay. Nee, ik geloof het niet.
0: Ja, ik geloof het om die redenen juist wel. Ja, dat kan gewoon. Dit klinkt zo suf. Dit kan alleen maar jij meemaken.
3: Ja, jij denkt vrouw achter het stuur.
0: Ja,
1: nou,
0: met
1: name achter het stuur. Jij reed zelf.
3: Ik reed, ja.
1: Reed.
3: Nee, die had nog niet eens een rijbewijs toen.
1: Oh, oké.
3: Ja.
2: Waar ben je dan in godsnaam op gevallen?
0: Vrouwtje, wat denk jij?
1: Dat zou je nooit weten, Gordon. Ja, ik denk dat het niet waar is. En dat komt omdat ik weet van jou. Ik haakte al af bij wandelen. Ik dacht, ja, ga jij wandelen? Wandelen in het weekend met je man.
2: Ze moeten al enthousiast doen. Ze hebben geen stap gelopen.
1: Nee, daarom. Elke keer heeft je het over wandelen. Ja, nee, ik wandel nooit. Ja,
3: met de hond, hè?
1: Ja, snap ik. Maar goed. Ja, ik denk dat het een fabel is.
2: Oké, aan de telefoon Gilbert of Gilbert? Hoe mogen we je noemen?
4: Nou, ik heet officieel Gilbert.
2: Gilbert!
4: Ja!
2: Wat een mooie naam.
4: Hey, ja, dankjewel.
2: Ben jij ook iemand die wel eens de weg kwijtraakt in het bos?
4: Nou, niet in het bos.
1: Gewoon in het leven.
4: Ik ben wel diverse keren de weg kwijtgeraakt. Ik ben niet zo'n goede navigator met de auto.
2: Ja, hey, en wat denk je van het verhaal van Hannelore?
4: Ik denk dat het waar is.
2: Dat het waar is, oké.
4: Ja.
2: Nou, we gaan het horen van Hannelore.
3: Ik ben zo benieuwd, waarom denk je dat het waar is, Gilbert?
4: Nou, je vertelt wel vaker verhalen en die zijn meestal waar. Dus ik denk dat dit...
1: Oh, ja, maar je gewoon af, jullie gewoon gedurfd.
2: Ja, maar Gilbert, dat heet het nieuws, hè? Dat weet je.
4: Oh, is dat het?
3: Nou, het verhaal dat ik vertelde, dat ik minutenlang angstige ogenblikken had op een paardenpad met mijn auto, waar ik heel hard moest rijden tussen alle bomen en kuilen door, is een feit.
4: Ja,
1: goed hoor. Ja, Gordon en ik hadden het fout.
2: Volledig verkeerd ingeschat. Gilbert, we gaan jou blij maken met de Radio 10 Dopper drinkfles.
4: Oh, ja. Die heb ik niet.
2: Nou, die heb je sowieso lekker verdiend. En bedankt voor het meespelen.
4: Hey, dankjewel. Kun je misschien je handtekening erop zetten?
2: Oh, ja, of je handtekening op wil zetten.
1: Tuurlijk.
2: Ja.
0: Nou, jullie allemaal, toch?
1: Het gaat gebeuren.
2: Ah, we tekenen hem allemaal wel voor je.
4: Oh, gaaf.
2: Ja, dat is wel €50 voor het goede doel. Nee, komt goed.
1: Doei,
0: dankjewel.
2: Straks het nieuws met al die ware verhalen van Hannelore.
3: Ja, dit is allemaal echt waar. Ik heb onder andere een gouden tip voor je om niet meer te trappen in nep-webshops.

0: 10. Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij premie.

0: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis.
1: Oh.
0: Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Odido. Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar €1,49.
12: Dat is een zonnig prijsje.
11: Ja, zo goedkoop. Aldi.
13: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
14: Goedemorgen, Radio 10 met deze week elke ochtend. Kans op tickets van 10 voor Gordon en Replay op 9 oktober. In Ahoy Rotterdam hoor je de nieuwe single Me Lobby You voorbij komen. Stuur dan het woordje tickets door via de app van Radio 10. Ja, dat wordt wel een feest van herkenning volgens mij daar, ja, in oktober, dat toch? Leuk. Mooi, mooi zeg. Ja. Maar diezelfde Gordon hoor je nu met het weer.
15: Ja, daar is hij weer. Vanochtend eerst droog met een mix van wolken en zon. Later kans op een buitje. Het waait hard en de temperatuur ligt tussen de 11 en 13 graden.
16: Zo koud, jongens.
17: Ja, het is echt ineens een omslag.
16: Gewoon.
17: Die winterjas ga ik weer van zolder pakken. Want ja. Koud.
15: Is er al verkeer?
17: Ja, het Radio 10 verkeer. Er zijn 11 vertragingen al. Dit zijn de 3 grootste. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 10 minuten. De A7 Hoornzaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend 24 minuten. En de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Ouddijk en Duiven 10 minuten.
14: Inmiddels 3 minuten over 6:30. Gordon en Frankje zijn bij je, ook als je in de file staat. En Hannelore, die hoor je met het nieuws.
18: Bij een gebouw in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil gaan opvangen, is een explosie geweest. Er is glasschade. De afgelopen tijd waren al vaker protesten tegen de komst van de vluchtelingenopvang. De naam Air France KLM verdwijnt. Nu de Scandinavische maatschappij SAS waarschijnlijk ook bij de groep komt, heeft topman Ben Smith definitief besloten tot een naamswijziging. Dat zeggen ingewijden tegen de Telegraaf. De hoge managers binnen KLM zouden al zijn geïnformeerd.
15: Ja, ik vind het best wel heftig, dit nieuws. Omdat ik ben natuurlijk een luchtvaartgek, dat weet je. TAP Air zijn ze ook mee bezig om over te nemen. En toen dacht ik, nou, dan heb je de letter S, de letter T, de R, A van Air France en KLM. Dan heb je natuurlijk SCAT.
17: Skat.
15: Ja.
17: Wow. Jij zit al een beetje voor te sorteren op een nieuwe naam.
15: Nou ja, het wordt meer de naam van de hogere. Want KLM gaat natuurlijk altijd blijven. Maar het wordt niet natuurlijk dat die maatschappijen hun identiteit verliezen.
17: Nee,
15: het gaat
17: precies
15: meer over het algemeen.
17: Dus we hoeven niet bang te zijn dat het hele blauwe gevoel, het KLM-gevoel, nee, wat we allemaal een beetje hebben, dat dat helemaal weggaat.
15: Nou, het enige wat ze bang voor zijn, dat die Fransen zijn natuurlijk heel erg hebberig. En en heel erg hun punt drukken. Het zijn ook de grootste, hè, met de grootste winstmarges. Dat zij wel echt iets gaan verzinnen van Le Bleu of
17: iets Frans erin zet.
15: Dus,
17: En op welke termijn gaan we dat horen?
15: Ja, korte termijn.
17: Oké.
15: Okay. Ja, gaat vliegensvlug.
18: Nou, er komt vast wat vertraging. En een
17: mooi allemaal.
18: Een dreigend faillissement, ja, dat is wel erg genoeg natuurlijk. Maar nu proberen oplichters er ook nog een slaatje uit te slaan. Het gaat om woonwebwinkel Vonk. Via advertenties op TikTok en Instagram worden koopjesjagers met hoge kortingen naar een nep-website gelokt. Zelfs met een nep-keurmerk en alles. Op vonkofficialstore.com proberen cybercriminelen via phishing in te breken en je betaalgegevens te stelen. Maar de fraude helpdesk heeft een gouden tip om een nep-shop snel te ontmaskeren. Controleer altijd of dat webwinkelkeurmerk aanklikbaar is.
15: Oh.
18: Dat moet het blijkbaar zijn, wist ik niet.
17: Oké, ik ben het hele weekend hier nog mee bezig geweest. Want ik heb een nieuwe tuinset besteld.
15: En dan krijg je een mini-setje thuis, een demo.
18: Niet bij de Vonk Official Store.
17: Nee, niet bij de Vonk Official Store. Maar dan zit je wel de hele tijd te denken, oh, dit is een goede deal. Fantastisch. Maar dan moet je dus wel even goed kijken naar de reviews. En dan zie je ineens, nou, dit moet je nooit bij bestellen. Dit is belachelijk. En dan denk je echt van, ja, je moet daar echt goed op. Vooruitkijken, want dit soort nepbedrijven die schieten als paddenstoelen uit de grond.
15: Ik dacht dat het Vonk failliet was.
18: Ja, het dreigt dus het faillissement. Misschien komt er nog een doorstart op een of andere manier. Dat zijn ze nu druk aan het bekijken, maar het hangt echt aan een zijdedraadje.
15: Okay, dus de Vonk moet nog overvliegen.
18: Ja.
17: Zometeen hoor je wat je gisteravond hebt gemist op tv. Met daarin antwoord op de vraag, is het hantavirus net zo besmettelijk en zeldzaam als het coronavirus?
14: Nou, hoort zo eerst Taylor Dane bij Radio 10. Tell it to my heart. Gordon and

0: 10 ochtendshow met Gordon en Vrouwtje. En Bluff, dichterbij dan ooit. Ja, wat hebben we allemaal gemist gisteravond op televisie? Jij weet het.
1: Ik weet wel wat je gemist had moeten hebben. Dat was de staatsloterijshow en dat nieuwe programma van RTL 4 over dat verstoppertje spelen.
0: Oh,
1: nou, dat was zo
2: slecht. Ik heb daar ook een stukje van gezien. Ik snapte er niks van.
1: Maar de staatsloterijshow ook. Dat was gewoon, had niets meer te maken met die oude Mark Klein-Essing. Die show met heel gek.
2: Oké, nou misschien hebben we daar nog een andere keer over.
3: Ja, het Hanta-virus. Veel mensen maken zich daar zorgen over. Wat zijn de grootste zorgen hierover? Nou, het is veel minder besmettelijk dan corona. Dat is goed nieuws. Maar bij RTL Tonight vertelde arts Helene Snijders dat het virus wel heel zeldzaam is en dat er nog een ander groot verschil is met corona.
4: Anders dan bijvoorbeeld bij COVID, waar je 3 tot 5 dagen nodig hebt voor dat virus om te incuberen, dus dat het zich deelt in je, is bij dit virus wel 6 weken lang voordat je symptomen kan krijgen. Dus dat is eigenlijk met name de lengte van het virus, de onzekerheid erover en het feit dat er dus echt wel mensen heel ziek zijn geworden. Dat maakt het dat we zoveel optuigen ervoor.
2: Ja, dat moet ook heftig zijn geweest voor die mensen op dat schip, hè? Want die wisten dus niet of ze het wel of niet hadden. Want het kan ook nog zijn dat het pas na weken.
3: Ja, ze kunnen het nu ook hebben en het nog niet weten.
2: Nog steeds.
3: Ja, daarom doen ze ook al die test.
1: En die moeten ook 6 weken in quarantaine, las ik ergens gewoon.
3: Ja, Amerika heeft gezegd dat dat niet hoeft. Maar ik zou bij twijfel toch in quarantaine gaan, denk ik.
1: Het lijkt dat echt dat je daar weer doorheen moet.
2: Ja.
1: Och, verschrikkelijk. Ja. Maar goed.
3: In de SBS6-talkshow De Oranje Zondag vertelde de altijd kritische en niet wat cynische Victor Vlam dat hij van jongs af aan al heel goed is in debatteren. Zijn kritische gedrag van nu is te verklaren, want luister even naar dit verhaal over zijn jeugd.
5: Mijn ouders hadden jarenlang een goed huwelijk, maar op een gegeven moment was het een minder goed huwelijk. En ik was altijd heel goed in het beslechten van ruzies tussen mijn ouders. Dus ik was 14 of 15 jaar. Mijn ouders hebben mij uit bed gehaald op een gegeven moment om dan vervolgens te gaan bemiddelen in een ruzie. En ik ga dan gewoon letterlijk heel ver zitten van, nou, jij hebt hier gelijk, jij hebt daar gelijk. Dat vonden mijn ouders grappig genoeg altijd wel fantastisch.
2: Ja.
5: Ik denk grappig genoeg, het is een beetje gek natuurlijk, het is niet normaal, maar het is wel iets wat mij heeft gegeven dat ik op een hele goede manier met conflicten om kan gaan.
2: Wat een goed verhaal. Ik vind het wel heel logisch klinken zo.
1: Ik vind juist dat tegenovergestelde. Hij vindt zichzelf zo geweldig dat hij heel goed is in conflicten beslechten. Dat zeg je toch niet over jezelf?
2: Ik vind het juist wel een heel logisch verhaal. Want als jij op deze manier op bent gegroeid en je bent gewend om voor je ouders dus, nou ja, jij hebt wel gelijk. Het is natuurlijk ook een beetje een overlevingsmechanisme. Want je moet wel om de sfeer een beetje goed te houden.
0: Nou, lijkt me ook heel heftig als je dan.
2: Ja, het is ook heftig. Zeker. Maar ik vind het wel goed dat hij het wel. Nee, dat is het ook niet. Dat zeg ik ook niet. Maar het is meer dat ik wel knap vind dat hij dat dus ziet. Dat hij dat hierdoor.
1: Nou, we weten waar dat cynisme en dat valsigheid vandaan komt.
2: En jij bent niet echt heel top, hè, met hem.
1: Ja, het is bij hem een kunstje gewoon. Hij roept om het roepen en dan kijkt hij tot hoe ver hij kan gaan.
3: Hmm. En afgelopen zaterdagavond is in de satirische talkshow even tot hier Donald Pols flink aangepakt. De milieuactivist is namelijk overgestapt van Milieudefensie naar het grootste vervuilende bedrijf van het land, Tata Steel. Samen met een kinderkoor hebben Jeroen Woe en Niels van der Laan er dit over gezongen.

0: Vooral ook gezongen door die kinderen. Ja. Dat is wel sterk.
1: Ik rolde van de bank echt. Ik vond het zo goed gedaan.
2: Ja, ja, briljant gevonden weer.
3: Zometeen gaan we op zoek naar de voorspeller van deze week. Maar je zou je Billy Ocean.

0: straks een fonkelnieuwe editie van de Voorspeller van de Week. Met daarin jouw kans op een bordspellenpakket als je juist voorspelt hoe het nieuws van de week gaat verlopen. Maar eerst nog even terugblikken op de afgelopen week. Hoe hebben wij het voorspeld? En nog belangrijker, welke luisteraar heeft via radio10.nl/voorspel het allerbeste gedaan? Nou, ja. Dat is...
1: Ja, dat is Elisabeth van der Bos. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, mevrouw van der Bos.
1: Heeft u een glazen bol?
2: Nee.
1: Nou, van harte gefeliciteerd, want ondanks dat u geen glazen bol heeft, bent u wel voorspeller van de week geworden. En u wint een bordspellenpakket van 999 Games met onder andere Catan.
2: Okay.
1: Ja. Van harte gefeliciteerd. Zullen we nog heel even door de vragen gaan, mevrouw van der Bos?
2: Ja, dat is goed.
0: Ja, we vroegen namelijk in welke stad wordt een bevrijdingsfestival afgesloten vanwege drukte. Het antwoord, onder andere Haarlem en Utrecht. En daar zat u bij met Haarlem. Dus dat had u helemaal goed. Vrouwtje en ik zeiden Amsterdam.
1: Ja.
0: Wat wordt de uitslag van AZ?
1: Ja, wat de
0: Feyenoord AZ.
1: Feyenoord AZ, zondagmiddag was dat. Ging om de tweede plek in de Eredivisie. En dat antwoord is 1-1.
2: Ja.
1: Ja, deze had u helaas wel fout. U had gezet 3-0 voor Feyenoord. Gordon zei 0-1 en ik zei 2-0. Dat was de enige foutje, mevrouw van der Bos.
0: Ja.
2: Oké.
0: Nou, en voor die andere had u geen glazen bol nodig, want dat zag je van een kilometer ver aankomen. Is de uitspraak van Ali B hoger of lager of gelijk uitgevallen? En het antwoord was hoger en dat had u helemaal goed.
1: Ja.
0: Helemaal goed, dus heel erg gefeliciteerd met het prachtige bordspellenpakket.
1: Ja, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Ja. Dankjewel.
1: Zometeen drie nieuwe vragen, maar erin jouw kans. Op

beste ondernemers. Het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers. Praxis.
1: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV. En krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
8: Bekijk nu de collectie van Casemit tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemit.nl.
7: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
9: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de keiharde actiefilm Roadhouse. Natuurlijk bij Veronica.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Ik wil als dino.
12: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
15: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
16: Tango?
15: Huh?
16: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
17: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
18: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
19: Gordon en vrouwtje op 10 met ook jouw kans op tickets van 10 voor Gordon en Replay in Ahoy Rotterdam. Hoor je de nieuwe single Me Love You? App dan tickets via de app van 10. Nu het nieuws van 7 uur. Hannelore, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Mensen met een laag inkomen in Amersfoort kunnen binnenkort gratis met de trein. Het is een proef van een half jaar van de NS en er komen 1000 passen beschikbaar. Het moet mensen met weinig geld meer vrijheid geven om te kunnen reizen, zegt de NS. Wordt de gratis reispas een succes, dan wordt hij in meer gemeenten ingevoerd. Bij dodelijke ongelukken op spoorovergangen zijn steeds vaker jongeren het slachtoffer. Dat heeft ProRail uitgezocht. En dat zou wel eens kunnen komen doordat ze zijn afgeleid door hun telefoon. Maar ook onderschatten mensen de snelheid van een aanstormende trein en denken ze dat ze nog wel even door de slagbomen heen kunnen piepen. En Frenkie de Jong is met Barcelona kampioen van Spanje geworden. In eigen stadion werd met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid gewonnen. In de Spaanse competitie staan nog een paar wedstrijden op het programma, maar Barça is niet meer in te halen. Het is voor Frenkie de Jong de derde keer dat hij met Barcelona de landstitel wint. En dan het Radio 10 weer. Eerst droog, maar tegen het eind van de ochtend buien. Vanmiddag op meer plaatsen regen. Het gaat flink waaien. Een groot deel van Nederland geldt code geel vanavond. Dus kijk uit. En het wordt 10 tot 15 graden.
6: En we horen van vrouwtje of het een drukke ochtendspits gaat worden.
11: Ja, het Radio 10 verkeer. Er zijn 21 vertragingen op dit moment. Dit zijn de drie grootste. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Weert-Noord en Budel 15 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel 20 minuten. En de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk-Oost en Rottepolderplein 27 minuten.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésauzen, tot 320 milliliter, voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
22: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
23: Hey, bedankt.
24: Merci.
22: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
21: Nu tot wel 600 euro extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
25: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
26: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.

0: echt alsof de tijd heeft stilgestaan. Hoe zijn de reacties tot nu toe?
1: Ongelooflijk leuk. Hartverwarmend. Maar wat ik wel frappant vind, is dat hoe... Kijk, ik ben er al natuurlijk al een hele tijd uit het uitbrengen van platen en singeltjes. Maar als ik zie hoe die jongens daar nog mee omgaan... Want die hebben dus pas geleden nog een hit gehad met Tino Martin, hè?
0: Ja.
1: En het gaat me boven mijn pet.
0: Dus hoe bedoel je? Want nou, zijn de tijden veranderd?
1: De tijden zijn gewoon veranderd. Kijk, vroeger moest je dus gewoon echt langs de radiostations. We hebben ook wel een rondje gemaakt afgelopen vrijdag. Wat heel leuk was. Maar nu speelt het zich vooral af op TikTok en op social media. Dus dat moet je gewoon niet onderschatten. En ik krijg dus continu berichten van die jongens. Hey, je moet ons bijdrage maken. Je moet dit, je moet zussen, je moet zo. En moet...
0: Ja, je hebt ook bijvoorbeeld een nieuwe videoclip hebben jullie gemaakt.
1: Ja, die komt als het goed is vandaag uit. En die, dat hoeft eigenlijk tegenwoordig hoeft dat niet meer. Maar hij is zo ontzettend. Hij is volledig AI. Dus we hebben in een green screen studio gestaan. Dus,
2: oh ja?
1: Dat betekent dus dat je in een studio staat met alleen maar groen. Dus een beetje Radio 10. Maar, en dan geprojecteerd op een strand ergens in de Caribbean. En het is gewoon net of je...
0: Maar er is geen strand aan het echt gekomen.
1: Nee, maar het is echt net echt.
0: Geweldig. En dat worden dan allemaal korte stukjes waar dan reels van gemaakt worden. Want daar kijken mensen natuurlijk
1: naar. Nou goed, je hebt nog bij sterren.nl heb je zo'n programma op zaterdagochtend... waar alle clips van Nederlandstalige artiesten worden getoond. En daar heb je het dan wel voor nodig.
0: Ja.
1: Maar goed, wij vinden het gewoon leuk. Als we het doen, moeten we het goed doen.
0: Tuurlijk, een clip, alles compleet. Deze week maak je hier in de ochtendshow Gordon en Vrouwtje kans op 2 tickets... voor Replay en Friends, zoals Gordon dus, in Ahoy Rotterdam. Hoor jij de nieuwe single van Replay en Gordon? Hoor je hem dan, hoor je hem helemaal? App dan tickets naar de studio met de Radio 10 app. Dan kom je live in de uitzending en dan win jij 2 tickets voor Gordon en Replay op vrijdag 9 oktober in Ahoy Rotterdam. Leuk.
1: Leuk.
2: Ah, zeker.
0: Ja.
1: En over winnen gesproken.
3: De voorspeller van de week.
1: Ja, het nieuws voorspellen is niet alleen leuk. Het kan je ook nog eens een leuk bordspellenpakket opleveren. Dat hoorde je zojuist toen we het aan mevrouw van der Bos overhaalden. Mevrouw van der Bos bleek...
0: Die bleek heel jong te zijn.
1: Nee, van 1987 te komen.
0: Hij met u, mevrouw.
1: Ja, heel respectvol. Maar goed, ze klonk als 110. Maar goed, doe mee met de voorspellen van de week.
0: Kan je niet zeggen.
1: Gaat ze goed mogelijk... Geef ze goed mogelijk antwoord op 3 vragen. Over het nieuws van deze week. Sorry, mevrouw van der Bos. Komende weken wordt voorspellen van de week. Hannelore, wat zijn de vragen deze
4: eerste
1: week?
4: Vraag. Welke land wint het Eurovisie Songfestival? Wat denken jullie?
1: Ik heb al een aantal liedjes gehoord. Ja. Voor mij steekt er één met kop en schouders bovenuit. En dat is de inzending van Italië.
0: Ja, dat is wel een heel leuk liedje. Wat oudere man, tenminste wat oudere man.
1: 7
0: jouw leeftijd.
1: Ja, dus er is nog hoop.
0: Maar echt inderdaad een ontzettend leuk liedje. Ik denk Finland. Daar wordt ook natuurlijk heel veel op gespeculeerd.
1: Ja.
0: Populair liedje.
4: Oké, nou genoteerd. Ja, ja. De Radio 10 Alpe d'Huez veiling voor het billboard langs de A20 in Rotterdam... staat nu op 1200 euro. Hoeveel brengt dit veiling-item uiteindelijk op, denken jullie?
0: Nou, mag toch wel hopen. In ieder geval 1500, 1600?
1: Nee, dat moet veel meer hoor. 2000? Zo'n billboard langs de weg kost gewoon minimaal 5.000 à 10.000 euro. Voor 2 weken lang sta je daar met je advertentie op.
4: Hoeveel denk jij?
1: Ik hoop dat hij 5.000 euro op gaat leveren.
4: 5.000, oké. Okay. Ja, en de centrale eindexamens zijn in volle gang. Hè. Over welk vak wordt er deze week het meest geklaagd?
0: Nou, ik weet welk vak dat bij mij thuis is in ieder geval. En dat is geschiedenis.
4: Ja, geschiedenis HAVO, denk
0: ik. Ja, geschiedenis HAVO.
1: Het leukste wat er was, geschiedenis.
0: Ja. Nou, mijn dochter vindt het vreselijk.
1: Echt waar?
0: Ja, dus daar klaagt zij het meest over. Maar goed, het gaat natuurlijk om over welk examenvak achteraf het meest geklaagd wordt.
4: Ja.
1: Oh, ik vond geschiedenis, ik hing aan die mensen hun lippen altijd, die verhalen. Maar ik vond het meest verschrikkelijk wiskunde.
4: Wiskunde, en dan denk je wiskunde voor VWO, VMBO, HAVO?
1: Nee, VWO. Ik bedoel, ik heb zelf MAVO gehad, maar op D-niveau wel.
4: Ja, volgens mij is woensdag wiskunde B. Ga je daarvoor?
1: Nou, jij bent naar een C gegaan, schat.
0: Oké. Okay. Goed, voorspel mee en maak kans op een bordspellenpakket van 999 Games... met onder andere Catan daarin. Radio10.nl/voorspel.
3: De

0: al zeggen, de zomerrit van...
1: Nick Kershaw.
0: Nick Kershaw. Wat zei ik? Zei ik niet
1: Nick Kershaw.
0: Nick Kershaw. Nee, nee.
1: Eddie Kershaw.
0: Ja, daarvoor toch wel de zomerrit van dit jaar. Kunnen we dat wel een beetje stellen?
2: Nou, dan kan je wel langzaam een beetje bewegen. Dat wil die kant op, hoor.
0: Toch?
2: Ja, zeker weten. Deze hele week maak je kans om bij het jubileumconcert van Replay te zijn. Met niemand minder dan Gordon natuurlijk als speciale gast. 30 jaar Replay en special guests. Op 9 oktober in Rotterdam, Ahoy. Hoor je de nieuwe single van Gordon en Replay, Me Love You. App dan tickets en maak kans om erbij te zijn.
1: Ja, we gaan iemand terugbellen die het woord tickets heeft gestuurd. En kijken of ze...
0: We gaan gewoon even live bellen.
1: Ja, we gaan
0: kijken, kijken of ze opneemt.
1: Ja, dat zou leuk zijn. Oh, laten we het hopen. Ja.
3: Goedemorgen.
1: Dag, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Goedemorgen, Foutje naar Gordon.
1: Met wie spreek ik?
3: Met Carmen Chita.
1: Carmen Chita, wat een leuke naam. Jij komt uit Rotterdam. Ik hoor dat je uit Rotterdam komt.
3: Nou, nee hoor.
1: En jij hoorde de nieuwe plaat, wat vind je ervan?
3: Ja, ik vind hem superleuk en het is hier zo gegund.
1: Oh, echt waar, meen ik echt. Dankjewel, schat, dankjewel. Nou, we gaan je blij maken, want jij gaat samen met degene die je lief hebt, waar jij tegen Me Love You zegt, naar het concert op 9 oktober in Rotterdam. Hoi! Yes,
3: dankjewel. Ja. Dankjewel, superleuk.
1: Dankjewel.
3: Ga ik ook een meet and greet met jullie?
1: Ja. Nee.
3: Dat is dan weer heel
1: mooi. Jawel, schat. Ja.
3: Lijkt me superleuk.
1: Dankjewel.
3: Dankjewel, fijne dag.
2: Doei, Carmesita.
3: Hoi.
1: Oh, dat zei ik nou nee.
2: Je kunt dus nog doneren, hè, voor Alpe d'Huez, radio10.nl/doneer.

0: En je hoorde Carmencita, mooie naam trouwens. Die twee tickets heeft gewonnen voor Gordon Replay op 9 oktober in Rotterdam Ahoy. En deze hele week op Hemelvaartsdag na maak je daar kans op. Hoor je de nieuwe single Me Love You voorbij komen? Reageer dan snel met het woordje tickets via de app van Radio 10.
1: En zo meteen het nieuws met Hannelore. Wat viel jou op?
2: Heb jij na een operatie ook wel eens het gevoel gehad dat er iets fout is gegaan? Nou, bij een vrouw was het inderdaad goed mis. Wat? Dat hoor je zo.

0: is nog springlevend. Op Hemelvaartsdag hoor je de hits van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn in de Stars in Heaven Top 150.
1: De Stars in Heaven Top 150.
2: Ik ken ze één voor één.
0: Komende donderdag op Radio 10.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost, Autotaalglas.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
10: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
9: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
11: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
12: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
13: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
14: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.

0: Ondernemers, opgelet! Nu
1: big deals bij Keukenconcurrent.
0: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of drechtafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach. Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar

0: 9 op 6.
1: Goedemorgen, het is Radio 10 met de grootste hits aller tijden. Je hoort dadelijk Robbie Williams en ook Earth, Wind & Fire komt eraan. En met welk weer hebben we dat allemaal, Gordon?
2: Nou, het is vrij windig. Winderig. Vanochtend eerst droog met een mix van wolk en zon. Later kans op een buitje en het waait hard. En de temperatuur ligt tussen de 11 en 13 graden. In de noordelijke kustprovincies geldt vanavond code geel vanwege dus de harde storm. En er is verkeersinformatie.
3: Ik vind het maar koud. Het Radio 10 verkeer. Er zijn 29 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Weert-Noord en Wildenberg 16 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel 19 minuten. Het komt door een auto met pech. En de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Plaspoelpolder en Zoeterwoudendorp 20 minuten.
1: Precies, 19:30. Het zijn Cor en Frankje in de ochtend van Radio 10. Mijn naam is Jean-Paul en Hannelore. Hoor je met het nieuws?
4: Mensen met weinig geld moeten makkelijk de trein kunnen pakken. Daarom komt de NS met een gratis treinpas in Amersfoort. Het gaat om een proef van een half jaar en je moet je er wel voor aanmelden.
3: Fantastisch, vind ik.
2: Ik vind het heel goed.
3: Het is toch geweldig?
2: Ik zou sowieso, wij zijn zo'n belachelijk rijk land. Waarom maken wij het OV gewoon niet überhaupt
3: gratis? Ja. Ja, je zou denken, waarom niet, hè?
4: Ja, maar
2: zo'n rijk land.
4: Dat moet voor iedereen gratis. En dan gaan ze dat weer op een andere manier natuurlijk verhalen.
2: Ja, maar goed.
3: Dan moet wel geld verdiend worden.
2: Heel veel, ja. Maar dan doen ze genoeg, kan ik je vertellen.
4: Ja. Er dreigen hoge boetes voor mensen die geen digitale stroommeter willen. Dat schrijft het AD. Volgens de nieuwe energiewet moet dat. Maar voor mensen met zonnepanelen zou dat nadelig zijn. Die houden liever hun oude draaischijfmeter. Want die schijf die draait letterlijk de meterstand terug als stroom wordt teruggegeven aan het net.
2: Oh.
4: Ja. En dat kan niet meer met zo'n digitale stroommeter.
3: Nee, dan kan je niks veranderen.
2: Het doet mij denken, het is eigenlijk een heel slecht verhaal, maar mijn ouders, mijn vader, die stak vroeger een breinaald in de meter.
1: Dat meen je niet.
2: Ja, ik zweer het je. Om die meter tegen te houden. Ja. En dat heeft dus geresulteerd in een totale huisbrand.
3: Oh.
2: Helemaal afgebrand.
1: Oh, dat meen je?
2: Ja.
3: Oh, dat meen je niet. Ja,
1: dat zag ik niet aankomen.
2: Ja,
3: ik dacht ook, hij is opgepakt. Of ik veel zoiets.
1: Geld geschild.
2: Maar
3: zo,
2: dat is heel
3: veel. Je zou het niet adviseren aan mensen om dat te doen.
2: Zeker niet.
4: Ja, dat zal je maar gebeuren. Je bent geopend. Geopereerd in een kliniek, alles lijkt goed te zijn gegaan, en eenmaal thuis krijg je enorme buikpijn. Dat gebeurde een Italiaanse vrouw en na een paar maanden ging ze toch maar naar de huisarts. Onder andere omdat ze was flauwgevallen door de pijn. Ze kreeg een CT-scan en wat bleek? Er was na de operatie een schaar van 15 centimeter achtergebleven in een onderhuidse laag van haar buik. Ze wordt vandaag weer geopereerd, maar wel in een andere kliniek, heeft ze gezegd. Oh. En ze heeft de chirurg al aangeklaagd.
3: Oh, nou, dat lijkt mij het minste, ja.
2: Wat heftig dat je dat dan ineens voelt ook. Hè? Nou, een vriendin van mij, die dacht dat ze nierstenen had. En dat werd dus een wolk van een niersteen, want die was gewoon zwanger. Ook had ze totaal niet door. Dus
4: dat
2: doen we daar een beetje aan denken.
4: Bizar. Dus die kreeg weeën en die ging bevallen.
2: Ja, ze ging met pijn. Ze dacht niersteen. Dan ging ze naar de dokter en ze kwam met een wolk van een niersteen. hij heeft hem ook Niertje genoemd.
3: Ja. Niertje, maar Niertje. Oh my god.
2: Flauwigheid allemaal.
1: Een bijzondere uitvinding waar we zo meteen even over gaan bellen.
3: Ja.
1: Ja, hoor je zo meteen wat het is. Eerst Robbie.

0: Radio 10, Earth, Wind & Fire, hoorde je. Let's groove.
1: Het is wat ons betreft een van de beste uitvindingen van het jaar. In de Telegraaf staat een artikel over Job. Hij heeft een rolstoel uitgevonden waarbij je naast iemand duwt in plaats van erachter. Gordon, waarom vind jij dit zo belangrijk?
2: Nou, ik zag het gisteren staan in de krant en toen dacht ik, ja, dit is inderdaad waar de schoen wringt. Ik bedoel, als je, ik heb pas geleden die reis met Tineke de Nooy naar Zuid-Afrika gemaakt, een rolstoel meegenomen. En ja, dan duw je iemand, maar je mist wel zeg maar het contact face-to-face. Of dat je iemand aan kan kijken.
1: Ja.
2: En ja, nou, hoe hij op het idee is gekomen, dat hoor je zo meteen van hemzelf. Maar het is echt fantastisch.
1: Ja.

0: de allereerste Nederlandse groep die op nummer 1 terecht kwam in de Amerikaanse hitlijsten. Wat een succes was dit. Maar, Frankje, ik hoorde jou zeggen, je geeft toch voorkeur aan die nieuwere versie.
1: Ja, die nieuwere versie van Bananarama.
0: Ja, vind je leuker.
1: Ja, die jaren 80. Ja, dat was een hit toen. Geweldig. Hey, het is voor veel mensen de uitvinding van de eeuw. Een rolstoel waarmee je iemand kan aankijken. Want ja, normaal gesproken loop je altijd achter de rolstoel natuurlijk. En dan kun je veel minder makkelijk oogcontact maken. En is het ook lastiger om gesprekken te voeren.
2: Ja, en daar heeft Job Sessink iets voor verzonnen. Hij heeft een slim opzetstuk bedacht. En ja, ik moet bij opzetstuk altijd een heel andere dingen denken.
1: Oh, waar dan aan?
2: Aan Lana Gould bijvoorbeeld. Zodat je een voortaan naast de ander kunt lopen. Zonder extra moeite met sturen of duwen. Job, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen Gordon.
2: Ja, ik zag dat bericht gisteren in de krant en dacht ik, wat een briljant idee. Hoe zijn jullie daarop gekomen?
3: Ja, dankjewel. Ja, het idee is eigenlijk ontstaan vanuit een gezin waarvan de dochter in een rolstoel zit.
2: Ja.
3: En die dochter die heeft meerdere beperkingen. En een daarvan is bijvoorbeeld ook dat ze niet kan praten. Dus ze kan wel communiceren non-verbaal, maar niet door te spreken. En zij merkte als gezin, als we gezellig gaan wandelen, dan staat er een iemand achter haar. Ja. En die kan dan totaal niet meer met haar communiceren. Dus zij wilde eigenlijk supergraag naast elkaar gaan wandelen. Want als je allebei werkende benen hebt, dan wil je ook naast elkaar wandelen. Dus, dus dat wilde zij ook heel graag. Dus dat is eigenlijk hoe het probleem of het ding initieel bij ons beland is.
2: Ja, waar ik zelf dan al aan denk, ik bedoel, met kinderwagens heb je ook tegenwoordig al dingen die je andersom kan zetten, dat je naar je kind kan kijken. Had dat niet zo gekund met een rolstoel? Of is dat dan weer te, dan heeft degene die in de rolstoel zit geen uitzicht op zeg maar de weg?
3: Nou, precies, want dat hebben ze ook geprobeerd om de rolstoel zeg maar echt als een kinderwagen om te draaien.
2: Ja.
3: Maar het probleem is dan word je achteruit gerold. en dat kan eigenlijk ook soms best beangstigend zijn.
2: Daar wordt niemand blij van.
1: Weet je niet waar je...
2: Ja. Hey, en, waarom was het maken ervan dan toch lastiger dan jullie eerst dachten? Want even voor de beeldvorm, voor de luisteraars. Je hebt een rolstoel en aan de kant van de rolstoel zit dan zeg maar een soort step.
3: Ja, zo ziet het eigenlijk inderdaad een beetje uit.
2: Ja.
3: Zodat je dus echt naast elkaar zij aan zij kan wandelen. En het probleem is eigenlijk als je alleen bijvoorbeeld een stok aan een rolstoel zou plakken en je gaat duwen. Dan wil die rolstoel eigenlijk blijven staan en die stok vooruit is, dan gaat de rolstoel een soort van rondje draaien.
2: Ja.
3: Een beetje alsof je een theekopje tegen zijn oortje aanduwt. Dus dat was eigenlijk het technische probleem wat we moesten oplossen. Dus toen zijn we vanuit de TU Delft daarmee aan de slag gegaan. Om te kijken van hoe kunnen we op een passieve manier, dus zonder motoren en zo, op een simpele manier ervoor zorgen dat je hem wel van de zijkant kan duwen, maar dat het niet veel zwaarder wordt. En dat is uiteindelijk gelukt.
1: Hey, en wat merken jullie nu in de praktijk? Want jullie hebben dit vast ook uitgetest met mensen. Wat doet het met het contact tussen mensen tijdens zo'n wandeling?
3: Ja, het maakt echt een heel erg groot verschil. Zeker bij bijvoorbeeld als het inderdaad gaat om bijvoorbeeld ouderen met zeg dementie ook. Die vergeten namelijk soms wel wie er dan achter ze staat en wie ze aan het duwen is. Dus op het moment dat dan misschien zelfs een partner of een kind gezellig met ze gaat wandelen, dan kan het een heel angstige situatie zijn als die gewoon erachter staan en duwen. En als die ernaast staan, dan geeft dat een stukje veiligheid en geborgenheid terug. Waardoor ze gewoon weer gezellig op pad kunnen. Dus je ziet dat het naast dat het een beetje gelijkwaardigheid en gezelligheid terugbrengt, dat het ook ervoor zorgt dat mensen met iets complexere ziektebeelden gewoon er echt weer gezellig op uit kunnen.
1: Ik vind het een fantastisch idee, Job. Hebben jullie nog meer bijzondere ideeën? Want dit smaakt eigenlijk naar meer.
2: Ja.
3: dat is een goede vraag. We hebben wel een aantal dingetjes waarvan we denken, want we werken superveel samen met ook de zorgorganisaties, ook in de ontwikkeling. Dus daar zijn wel een aantal dingetjes voorbij gekomen. Maar voor nu hebben we toch echt de hoofdfocus hierop liggen om dit uit te rollen. Dus daarin hebben we toch een prioriteit moeten kiezen.
1: En is die al te koop, de rolstoel?
3: Ja, het is dus een opzetstuk voor bestaande rolstoelen. Dus je kan het gewoon op je eigen rolstoel zetten. We hebben ze sinds november zijn we ze aan het verkopen. En er rollen er nu een stuk of 45 rond in Nederland.
2: Wat ontzettend leuk. Hey, Job, onwijs bedankt voor je uitleg. Ik vind het echt een top idee. Ja. Heel goed gedaan.
3: Ja, dankjewel.
2: Alles loopt op rolletjes voor de rest. Hè. Dankjewel voor je tijd.
3: Ja, hey, you.

0: Radio 10 en de grootste hits alle tijden bij Joel. En Uptown Girl hoorde je Gordon en vrouwtje. In de ochtend van 10 jaar Radio 10 support Alpe d'Huez. We zetten ons in voor het goede doel, de strijd tegen kanker. En dat doen we onder andere met een veiling. En dan vind je hele bijzondere en unieke items waar je op kan bieden. Onder andere dus dat enorme billboard. Hè?
1: Ja, geweldig. Langs de A20.
2: Ja, ik ben aan het twijfelen of ik niet zelf ga bieden, hoor.
0: Dus wat wil je dan opzetten dan?
1: Wat ga je dan doen?
0: Wat ga je erop zetten?
2: Nou, misschien heel groot. Wat een kutdag.
0: Nou ja, het komt er wel op neer. Je mag er alles op zetten wat je wil, 2 weken lang. Het staat nu op 1200 euro. Dat kan hoger, volgens mij.
1: Veel
0: dat
1: hoger.
2: Is meer waard. Hey, heel groot me love you.
0: Nou, ja, kijk, dat is wel positiever. Ja. Bieden kan op radio10.nl/doneer. En zometeen gaan we een nieuw item toevoegen aan die veiling. En dat gaat een hele bekende Nederlander doen. Je hoort het zo.

0: 10.
1: Bijmaat is occasion maat bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
3: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
4: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
3: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
4: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
1: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
6: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
9: Dat is een zonnig prijsje.
8: Ja, zo goedkoop.
10: Dan gaan we vieren.
8: Aldi.
11: Nog een keer! Papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3.
10: Dan gaan we vieren.

0: Daar heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor €99. Hubo helpt.
3: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
10: Bied mee op de veiling voor Alpe d'Huez via radio10.nl/doneer. Alles voor het goede doel. Zometeen gaat een bekende Nederlander een bijzonder nieuw item toevoegen. Maar eerst het nieuws van 8 uur. Hannelore, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Om mensen met weinig geld makkelijker de trein te laten nemen, komt de NS met een gratis treinpas. Er is eerst een proef in Amersfoort. En als dat een succes wordt, dan wordt het idee naar meer gemeenten uitgerold. Volgens NS is reizen vrijheid en voelen mensen met een laag inkomen zich vaak geremd om ergens naartoe te gaan. Het komt meer en meer voor dat jongeren om het leven komen door een ongeluk bij een spoorwegovergang. In bijna 1 op de 3 gevallen was het slachtoffer de afgelopen jaren tussen de 10 en 29 jaar. Haast en ongeduld zijn belangrijke oorzaken. En er komt dan ook nog afleiding door de telefoon bij. En de belangrijkste Britse tv-prijzen zijn weer uitgereikt. De BAFTA's en Adolescence is de grote winnaar. De Netflix-serie won 4 prijzen, onder andere voor de 16-jarige acteur die de belangrijkste bijrol had. En ook hoofdrolspeler en bedenker Stephen Graham won. Bijzonder aan Adolescence is dat elke aflevering in 1 take is opgenomen. En dan aan de Radio 10 weer. Eerst droog, maar tegen het eind van de ochtend buien. Vanmiddag op meer plaatsen regen en het gaat flink waaien. Vanavond geldt daarom code geel in de provincies Noord-Holland, Flevoland, Friesland en Groningen. En het wordt 10 tot 15 graden.
12: En er is inmiddels al flink wat verkeer op de Nederlandse wegen.
13: Jazeker, er zijn 44 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Weert-Noord en Leende 24 minuten. De A8 Zaandam-Amsterdam tussen Westzaan en Brug over de Zaan 31 minuten door een auto met pech. En de A50 Os-Eindhoven tussen Sint-Oederode en Eckersweijer 37 minuten.
14: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Op zoek naar een DJ voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: meer dan 3 weken, dan gaan meer dan 5000 Nederlanders de Franse berg de Alp op.
1: Radio 10 support de Alp U6.
0: Ja, dit om geld op te halen voor belangrijk onderzoek naar kanker. Met Radio 10 steunen wij en volgen wij het team Yvette. Dit team bestaat onder andere uit Paul en zijn 2 kinderen van 8 en 12, Twan en Anouk. En hun moeder, Yvette, is vorig jaar overleden, dus aan die vreselijke ziekte. Dit is de motivatie voor hun om mee te doen met de Alp de Suez. Vrouwtje is bij Paul langs geweest en blikt met hem vast vooruit op die 4e juni.
2: Wat denk jij, Paul, wat Yvette zou zeggen tegen jullie als jullie straks met z'n allen, met die hele grote groep, met de kinderen, met jullie vrienden, met iedereen zo gezamenlijk die eindstreep halen?
3: Ja, toch een lastig moment. Maar ja, ik denk dat ze gewoon heel trots zou zijn. Ja. En dat ze heel blij is dat we dit met elkaar doen. Dat we ook die week zo met elkaar beleven en dat we daar met vrienden en familie allemaal zijn, jaar na dato. En dat ze gewoon fucking trots zou zijn dat we gewoon heel veel geld bij elkaar hebben gestameld. Ja. Ja. Ja.
2: Ik weet wel zeker dat ze dat is.
0: Ja, support, net zoals ons team, met Paul van, het team van Paul en Alp de Yvette, is dat voor de gelegenheid genoemd. Help mee om geld in te zamelen voor belangrijk en levensreddend onderzoek naar kanker. Ga naar radioteam.nl/doneer en daar vind je onze speciale veiling met al die geweldige items die je nergens anders kunt kopen. En de opbrengst gaat dus volledig naar de Alp de Suez.
4: Ja, Alp, items die er op dit moment op staan zijn bijvoorbeeld een tramrit met hapjes en drankjes door Amsterdam, bestuurd door onze eigen Erik de Zwart.
0: Enig.
4: Ja, een groot billboard langs de A20 bij Rotterdam met daarop jouw boodschap of reclame.
0: Leuk, vandaag ook een nieuw filing item. Want het is, wordt zo meteen bekendgemaakt door niemand minder dan onze eigen Wilfred Gené. Hij kon Gené zeggen, zei Hanne Loren.
4: Hij zegt Gené. Ja,
0: we gaan hem zo verbellen en dan ga je horen wat hij precies beschikbaar is.

0: Mars en Mark Ronson, Updown Funk bij 10.
1: Ja, Hannelore, praat ons even bij over het laatste shownieuws.
2: Ja, ik begin met gênant nieuws weer over het Britse koningshuis. Sarah Ferguson, de ex-vrouw van Prins Andrew, heeft jarenlang een geheime relatie gehad met rapper P. Diddy. Die vorig jaar nog werd veroordeeld in een zedenzaak. Ze waren friends with benefits. Dat staat in een nieuwe biografie over het Britse koningshuis. Sarah Ferguson noemt het verhaal volledig verzonnen. Maar ja, de schrijver van de biografie zegt dat zijn bewijsmateriaal van meerdere mensen afkomstig is en dat hij geen enkele twijfel heeft over zijn.
1: Het is echt the gift that keeps on giving.
2: Friends with benefits. Wat zijn dat eigenlijk?
1: Nou, ja, hoe werkt dat? Ja, vertel eens, Gordon. Wat ja, is dat, een friends with benefits?
3: Ja, nou ja, ik heb zo iemand. En dat is hartstikke leuk. Dan heb je geen verplichtingen. Ja, ik bedoelde niet Patrick, hè, want die vermoordt me. Pat en ik zijn gewoon friends. Maar ik heb wel iemand waar ik de afspraak van mee heb. Dat we gewoon dat alleen heerlijk.
2: Dus heb je geen officiële relatie, maar
3: nee,
2: af en toe deel je wel bed.
3: Intimiteit, maar gewoon heerlijk. En dan hoef je ook niet echt van die one night stands te doen. Ja. Dat lijkt me heel veel. Maar even over die Sarah Ferguson terug te komen. Het blijkt dus dat ze die dochters ook heeft meegenomen naar die feesten. Haar 16-jarige dochter.
1: En dan heb je het over de Epstein-feesten.
3: Nee.
1: Of naar de P. Diddy-feesten.
3: P. Diddy-feesten.
1: Oh, oké. Okay.
3: Ja, daar kwam je niet zomaar binnen. Had je een flesje babyolie nodig?
1: Verschrikkelijk. Moeten we misschien even uitleggen. P. Diddy is inderdaad vorig jaar veroordeeld. En niet zomaar voor een kleine zedenzaak. Nee, die schijnt echt dozijnen aan vrouwen te hebben misbruikt. En niet alleen hij, maar ook andere mensen. Tijdens de befaamde P. Diddy-feesten.
3: En mannen. Beruchten. Mannen ook.
1: En mannen.
3: En hij komt deze maand vrij, trouwens, die P. Diddy.
1: Hij heeft dus wel echt gezeten.
3: Ja, ik weet
1: echt
3: niet waarop.
1: In de gevangenis gezeten. Of wie niet?
2: Ja, maar dit is natuurlijk een ontzettend gênant verhaal.
3: Ja, ja, ik denk dat zij het kan vergeten nu. Dit is in alle toonaarden gewoon klaar.
2: Ja. Een opmerkelijke waarschuwing bij het Eurovisie Songfestival. De Noorse delegatie is officieel gewaarschuwd dat het optreden van zanger Jonas Lof tijdens de eerste repetities te sexy was. Het was te uitdagend en niet familievriendelijk. Ja, wat er zich precies heeft afgespeeld, ik kan het niet vinden op YouTube. Ja. Maar er wordt natuurlijk al volop gerepeteerd nu. Het schijnt iets te zijn met een bloot bovenlijf, een leren broek en allerlei gebaren.
1: Nou goed, iedereen is toch heel bloot daar gekleed.
3: Het schijnt dat hij dus een nogal groot geschapen is en dat je dat hele apparaat op links ziet hangen in het leer. En ja, serieus. Vrouwtje zit
1: maar. Waar kunnen we dat? Je gaat meteen op de... Ja, maar sorry hoor, maar je ziet die vrouwen toch ook allemaal met borsten die er bijna uithangen. En dan zien we een keer een apparaat en dan wordt er ineens moord en brand geschreeuwd.
3: Ja, maar het hele Songfestival is op dit jaar gewoon echt niet zo heel erg leuk.
2: Het is niet de eerste officiële waarschuwing trouwens.
3: Nee, Israël.
2: Israël is ook al gewaarschuwd, want die zouden via social media mensen hebben opgeroepen om te stemmen in allerlei talen.
3: Wat ze dus gewoon dus verboden is om te doen en ze doen het dus toch. Maar
2: En Christina Curry krijgt een eigen reality-serie bij RTL. De serie volgt Christina en haar vriend Kevin. Maar dat zijn niet de enige personen die te zien zullen zijn, vertelde Bart Ettenkoven eerder in het shownieuws.
4: Adam en zijn vrouw maken ook onderdeel uit van de serie. Patrice heeft natuurlijk nog een zus, Yvonne, en een dochter. Ook die worden gevolgd voor de Real Life serie. Dus dan heb je uiteindelijk best wel een compleet plaatje met leuke mensen die je kunt

0: gaan volgen.
1: Ja, ook Patricia Pai dus. Adam Curry zullen allemaal te zien zijn. De opnames die zijn al gestart. Het is niet bekend wanneer het op tv komt.
2: Het is wel een opmerkelijke keuze, Christina Curry. Want het is toch niet een hele... Nou ja, iemand die heel veel in het nieuws is. Het is meer haar moeder natuurlijk en haar ouders.
3: Ik vind gewoon wel dit weer een ongelooflijke dikke middelvinger... naar dat verhaal van de week. Want ik heb heel goed contact met Patricia. Kijk, het gaat gezondheidsmatig inderdaad niet zo heel goed met haar. Maar dat ze seniel is en demonterend en zo. Dat is absolute bullshit. Ja,
1: hoe gaat het echt met haar, Gordon?
3: Nou, het gaat niet zo heel goed. Zij heeft ze is twee keer van de trap gelazerd natuurlijk. En ook één keer terwijl ze al geopereerd was. En die vrouw is kreupel.
1: Mm.
3: En dat is voor haar zo vreselijk pijnlijk. Als je weet dat ze altijd op zoek een hakker heeft gelopen. En altijd. Het is echt.
2: Ik denk ook even terug aan de jaren 90. Want die soap van de Currys, dus Patricia en Adam. Nou, dat was toch de talk of the town.
3: Weet over
2: we
3: apparaat dat nog? Gesproken.
2: Ja, dan zag je inderdaad het geslachtsdeel van Adam Curry in de spiegel. Met zijn badjas open. En zij was natuurlijk echt de eerste diva van de lage landen. Ik bedoel, zij kwam daar in Amerika als een soort ster met jurken. En we vonden er allemaal wat van. Dat was de serie, de reality-serie uit de 90s.
3: Ja.
2: Smullen gebouwd.
3: Ja, ik vind het heel leuk dat ze dit krijgen. En ik ga zeker kijken.
2: Ik ben heel benieuwd.
3: Ja, en elke avond...

0: Radio 10 en de grootste hits aller tijden. Natuurlijk ABBA, Dancing Queen. Zometeen maak je kans op een mooi geldbedrag.
1: Ranking de hits.
2: Oh, dat kan je wel zeggen. Ja, €250 namelijk. Vandaag hebben we een hele leuke hit uitgekozen die te maken heeft met een nieuwsfeitje. Er geldt namelijk vanaf vandaag een fatbike-verbod in het Vondelpark. En jij moet raden, dat deze hit heeft daarmee te maken, of deze hit voor of na een bepaald jaartal komt. Namelijk voor of na 1991.
3: Wie dat mij waard, wie dat mij waard, wie dat mij waard vandaag. Ik heb de band voor mijn vins, die heb jij niks te klagen.
2: Oh, wat was dit een hit, hè? Ja. Niet normaal.
4: Geen idee wat die zong.
2: Wie doet me wat, geloof ik. Was dit een hit voor of na 1991? Stuur het in via de app van Radio 10.
4: Ja, en onze zoetgevoiste nieuwslezer als Hannelore gaat jou vertellen wat er hoogtepunt is van vandaag.
5: Nou. In het nieuws zometeen. 200.000 scholieren hebben een dikke stress vanwege de eindexamens. Wat kun je doen om jouw kind te helpen? Straks 3 goede tips.
1: Dit jaar gaat Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
6: Samen naar de top.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
10: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met Shoptegoed.
12: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
13: Dat is een zonnig prijsje.
12: Ja, zo goedkoop.
14: Dan gaan we vieren.
12: Aldi.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
16: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
17: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar

0: half negen op zes.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
5: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20%. Korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
9: Radio 10 met komende donderdag Hemelvaartsdag. De Stars in Heaven Top 150. Dat is een hele bijzondere lijst. We eren de overleden muzikale grootheden. Nou, wie er allemaal in staat, dat hoor je donderdag. Bruce Springsteen, gelukkig nog niet. Die hoor je dadelijk met Dancing in the Dark. En Gordon staat er gelukkig ook niet in. Die hoor je nu met het weer.
10: Zijn
9: we er blij mee? Ja.
10: Sam Hechtteam, heel mooi. Vanochtend is droog met een mix van wolken en zon. Laat de kans op een buitje. Het waait hard en de temperatuur ligt tussen de 11 en 13 graden. In de noordelijke kustprovincies geldt vanavond code geel vanwege de harde wind. De verkeersinformatie, vrouwtje.
11: Het gaat alle kanten op. Ja, het Radio 10 verkeer. Er zijn 33 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A2 Utrecht Den Bosch tussen Geldermalsen en Waardenburg 24 minuten. De A50 Os Arnhem tussen de Takietesbrug en Heteren 20 minuten. En de A50 Os Eindhoven tussen Eerde en de Koppenbergbrug 32 minuten.
9: Sterkte als je erin staat, 5 minuten over 8:30. Gordon en vrouwtje in de ochtendshow van Radio 10. En Hanne Loren met het nieuws.
12: De afgelopen jaren kwamen steeds vaker jonge mensen om het leven door ongelukken bij spoorwegovergangen. 1 op de 3 is tussen de 10 en 29. Ze hebben vaak geen geduld om te wachten of ze zijn te veel met hun telefoon bezig.
11: Ik schrik hier echt heel erg van. Ik vind dat zo'n heftig bericht.
13: Vreselijk.
12: Een schilderij dat door de nazi's werd gestolen tijdens de Tweede Wereldoorlog hangt nog steeds aan de muur bij familie van een Nederlandse SS-commandant. Het gaat om Portret van een jong meisje van Toon Kelder. Ooit onderdeel van de beroemde collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Volgens de Telegraaf wisten de erfgenamen niet dat het ging om roofkunst. Ze zouden het nu misschien willen teruggeven.
13: Nou, misschien.
12: Ja, de eigenares die denkt erover om het terug te geven, zeggen ze.
11: Ja, ja. En waar wordt het dan aan teruggegeven?
12: Nou ja, aan de familie van Goudsticker.
11: Aan die familie, ja. En niet aan een museum? Of,
12: nee, volgens mij, dat weet ik niet precies hoe dat zit. Maar ja, die enorme collectie is wel beroemd natuurlijk.
13: De familie is dus van een Nederlandse SS'er?
12: Ja.
13: Oké. Nou, dat is ook niet chic.
12: Nee. Nee, maar ja.
11: Het zou ze sieren als ze dat zouden doen natuurlijk.
13: Maar goed, zeker. Prins Bernhard was ook een nazi. Dus.
12: Nou, dat we nou weer helemaal...
13: Nou ja, dat is toch ook... Ja, laten we eerlijk wezen. Ja.
12: Oké, we gaan snel verder.
11: Goed.
12: Zo'n 200.000 huishoudens staan nu in het teken van de eindexamens. Maar hoe blijven jij en je kind de examenstress de baas? Nou, in het AD geeft een psycholoog tips. Dit zijn de drie belangrijkste. Alles begint met goed eten, dus haal lekkere dingen in huis. Dan geef je onbewust ook het teken. Ik denk aan je, ik heb vertrouwen in je. Kinderen kopiëren vaak jouw gedrag, dus ga zelf ook op tijd naar bed om het goede voorbeeld te geven. Want ja, genoeg slaap is erg belangrijk. En blijf zelf ook zo rustig mogelijk, hè? En tot slot, tip nummer 3. Geef bij problemen geen commentaar of jouw oplossing. Maar wat geef je wel? Gewoon een knuffel.
9: Oké.
12: Ja.
13: Nou,
11: Nou ja, maar
12: ben je het hier mee eens, vrouwtje?
11: Ja, ik ben het wel mee eens. En ik denk dat dat is vaak wat we doen, hè? Ja, je moet dit doen. Of ik weet nog goed, toen ik jong was, toen deed ik altijd dit. Ja, onbewust geef je gewoon de boodschap.
12: Jij doet het niet goed.
10: Hoe was jouw examen? Heb jij überhaupt een examen?
11: Dat is een 100, zeker, ja. Ik heb ik weet het nog heel goed. Ik heb VWO gedaan. Ik ben 1 jaar blijven zitten, omdat ik van school ben gewisseld. Ik weet nog heel erg goed hoe zenuwachtig ik was. En hoe... Ja. Ja, ik was echt heel gespannen. Dat is het enige ook nog wat ik me herinner. En inderdaad, dat je dan met z'n allen in die grote gymzaal zat, dat ik dat heel imponerend vond ook.
10: Ik vond het
11: juist... Het is ook hele sfeer wat er omheen hangt.
10: Ik vond het juist heel leuk. En ik was, was tamelijk goed in leren. Dus ik vond het leuk, dat examen.
11: Ja. Oh, je ging er vol vertrouwen in.
10: Ja. Ik heb er eigenlijk nooit stress van gehad.
11: Heb het gehaald.
10: Ja. Ja. Ik vond afkijken ook al heel leuk.
11: Ja. Is met examen een beetje lastig als je zo ver uit elkaar zit.
10: Ik had een team voor spieken.
11: Hey, zometeen bellen we even met Wilfred Gené. Die heeft een heel leuk filing item wat hij gaat toevoegen.
10: Oh, dat is leuk.
0: Ja, heel goed.

0: met Bruce, The Boss, Springsteen, Dancing in the Dark.
1: Alpdu 6, Veiling.
2: Ja, straks gooi je dus een nieuwe editie van Ranking the Hits. Maar eerst moet er nog een waanzinnig veiling-item worden aangekondigd via radioteam.nl/doneer. Koop je namelijk items of uitjes die je nergens anders kan kopen.
3: De opbrengst gaat volledig naar belangrijk en levensreddend onderzoek naar kanker. Op de vakantieveilingenpagina van Radio 10 vind je onder andere een tramrit met hapjes en drankjes door Amsterdam, bestuurd door Erik de Zwart. Een all-inclusive feest voor 50 personen met Tino Martin. En een groot billboard langs de A20 bij Rotterdam met daarop jouw boodschap of reclame.
2: Ja, en er komt vanaf heden ochtend een te gek item bij. Een VIP-avond bij de best bekeken talkshow van Nederland, Vandaag Inside. Het is voor 4 personen, inclusief drankjes, en ik ken ze, die drankjes, en ook die hapjes daar, maar misschien mag je zelfs ook even van de snor van Johan Derksen trekken. Wilfred Gené, goedemorgen.
4: Toch altijd grappig, omdat het zit jouw mond door, Gordon. Ja, dat klopt inderdaad. Dat is allemaal mogelijk.
2: Mijn vrienden van de VI. Ja. Nou, dat zijn we wel, hè. Hey, wat maakt deze VIP-avond anders bij VI dan normaal bezoek in de studio?
4: Ja, kijk, we hebben een behoorlijke wachtlijst over het algemeen voor ons programma. Ja. En het komt vaak genoeg voor dat mensen zeggen, oh, ik wil er een keer naartoe, maar dat lukt me niet. Ja. Het is inderdaad zo dat je gewoon natuurlijk tussen de mensen uiteindelijk terechtkomt, maar voor die tijd en ook na die tijd, je krijgt de rondleiding achter de schermen, je krijgt te zien hoe wij al die uitzendingen maken. Mm-hmm. We gaan op de foto natuurlijk met de man, en wat je zegt, de snor is meestal niet helemaal gewassen, maar als die mensen daar geen probleem mee hebben, dan mag jij toch nog even aan de snor. Mag er nog even aan de snor getrokken worden natuurlijk. Ja, nee, dat is absoluut mogelijk. Dat doet Johan voor het goede doel natuurlijk. Ja. En verder krijg je een beetje de indruk van hoe wij dat programma maken. Nou, dat weet je ook. We doen maar wat.
2: Ja.
4: En,
3: dat kun je dan met eigen ogen zien. Ja.
4: Dat kun je dan eindelijk zien. Ja.
3: Hey Wilfred, waarom draag jij deze actie een warm hart toe?
4: Nou ja, kijk, alles wat. Kijk, Alpdu 6 is al een hele tijd natuurlijk bezig om mensen met kanker op wat voor manier dan ook te helpen. En elk steentje dat je kan bijdragen. Ja, dit zijn de absolute open deuren en de clichés die je in me kan stellen. Maar in dit geval kun je daar geen grap over maken. Dit is namelijk een hele serieuze zaak. En 1 op de 3 mensen wordt door kanker getroffen in Nederland, heb ik begrepen inmiddels. Ja. Dus als je dat weet, dat soort cijfers, dan moet je alles, maar ook werkelijk alles wat je kan doen, daaraan bijdragen volgens mij.
3: En vanavond om 9:30 natuurlijk een nieuwe Vandaag Inside. Kunnen we bij deze afspreken dat jij vanavond een oproepje doet voor dit veiling-item?
4: Je weet, ik doe ook maar wat. Als een van jullie mij even vlak voor de uitzending appt, dan vind ik dat prima.
3: Nou, dat is bij deze afgesproken.
2: Ja, dat doe ik meestal daarna als jullie me weer beledigd hebben. Maar ik maak een uitzondering.
4: Nou, laten we het toch best gezellig.
3: Hey, wat vind je van de nieuwe single van Gordon eigenlijk?
4: Ja, ik vind het best goed, heel gezegd. Kijk, ik bedoel, dat heb ik ook tegen Gordon zelf gezegd. Je moest even op gang komen bij Eva, had ik het idee.
2: Ja.
4: Maar daarna was het volgens mij prima. Ik vind het een lekker nummer.
2: Even een informatief. Zijn de koffers al gepakt voor Curaçao? Want jullie zijn er vanaf volgende week uit. Weet je eigenlijk ook waarom jullie daar vandaan komen?
4: Jawel. Nou, ik ga even kort uitleggen. Ja. Het idee was ooit, dat heb ik ooit met Atelaik Oesloe besproken, dat het heel leuk zou zijn om het kleinste stukje Nederland, het dichtste bij Amerika, tijdens het WK, daar het programma vandaan te laten komen. Dan zit je in dezelfde tijdzone. Bovendien kon je dan vanuit Curaçao kon je naar de wedstrijden vliegen heel makkelijk.
2: Ja.
4: Dus dat was het oorspronkelijke idee, om er een WK-programma vanaf het eiland van te maken. Ook omdat daar enorm veel Nederlanders dan zitten die met allemaal schermen over het hele eiland naar die wedstrijd zitten kijken. Dat is echt een ervaring. Echt fantastisch.
2: Ja.
4: Zo was het ooit bedacht. Dus toen hadden we dat neergelegd. En toen zei John, nou, best een goed idee, maar Johan wil niet, dus dat moeten we niet doen. Toen is het dus zo bedacht dat we dan in de aanloop naar het WK, want ze zouden het toch wel heel leuk vinden daar op het eiland. Ze waren er helemaal klaar voor. En toen zou Helene het doen, maar Helene kon niet alles doen. Toen nam ik een gedeelte over. Toen zei René, toen hij dat hoorde, oh, maar dan wil ik ook mee. En toen hoorde Johan dat. Die dacht, ja, die kijkcijfers, je weet het nooit. Dus toen ging Johan opeens ook mee. Dus het is eigenlijk een opwarmen voor het WK. Om de mensen in deze moeilijke tijden, hoe stom het ook klinkt, een beetje positiviteit mee te geven. En dat we niet altijd in het negatieve moeten gaan zitten, maar juist in het positieve. Dus ik las ook dat Nederlanders nog steeds graag op vakantie willen. En dat we dat moeten een beetje inspireren. Dat we ondanks deze lastige tijden moeten proberen toch nog leuke dingen te zien.
3: Nou zeg Wilfred, wat een mooie positieve boodschap. Hoor ik hier toch allemaal.
4: Zo ken je mij toch wel.
3: Ja, absoluut. Ja.
2: Wilfred, is de muziek al geregeld? Want dan komen wij.
4: Ik ben er nog steeds mee bezig. Maar je weet niet wie je dat
3: hoort. Natuurlijk.

0: Oeh, daar kan ze niet tegen. Kippenvel.
1: Ranking the hits.
2: Ja, Noor is helemaal allergisch voor fluiten vandaag.
3: Nu is de fluitje. Vroeg was het met mijn muziek.
2: Aan de telefoon Louis uit Gouda. Goedemorgen, Louis.
4: Goedemorgen, Foutje.
2: Ja, we gaan vandaag met jou Ranking the Hits spelen. Jij bent keukenverkoper en nou ben ik zo benieuwd, hè? Want het schijnt dat mensen heel veel ruzie hebben met het kopen van een keuken samen.
3: Is dat zo?
2: Ja. Ja, maak jij dat wel eens mee?
4: Niet echt ruzie, maar wel oneenigheid.
2: Ja, hè? Ja, want wat is het grootste verschil tussen mannen en vrouwen? Of tussen partners zo, bij jou in de winkel?
4: Wij hebben redelijk stereotype klanten. En het is een beetje gemeen, want misschien luisteren we natuurlijk klanten.
3: Ja,
4: maar...
3: ja. Houd het bescheiden.
4: Mannen pakken vaak donker, vrouwen vaak licht. Heren zijn toch stereotyp vaak met geld bezig. De dames meer met de kleur. Ik vind het wel interessant om te zien dat zelfs mensen die zeggen van... we denken dat we al weten wat we willen. Dat ze dan toch erachter komen van verrek, we zijn toch twee aparte individuen.
2: Ja, precies. Ja. Maar mannen hebben dus de hand op de knip en vrouwen die gaan lekker creatief los.
3: Ja.
4: Niet altijd, maar dat is toch wel een beetje stereotype beeld, ja.
2: En jij speelt altijd de Ranking Hits mee op de radio. Ik ben benieuwd hoe je het er vanaf gaat brengen vandaag. Je hoorde net dit liedje.

0: van Skik, was dit een hit voor of na 1991?
1: Ja.
2: Dat was na 1991. In 97, als het goed is.
3: Oh, heel goed.
1: Helemaal goed. Was dat Drents? Ja, Drents is
0: ja,
1: het toch?
0: Ja, Skik kwam uit Drenthe.
1: Skik kwam uit Drenthe, ja.
0: Ja. Eerste €50 heb je al in de pocket. In totaal kans op €250. Moet je alle vragen goed beantwoorden. Als je een foutje maakt tussendoor, ja, dan houdt het spel helemaal op. Dan krijg je de Radio 10 dopper drinkfles sowieso. Dus ja, dat is al sowieso al lekker.
1: Ja, wie dat je wat.
0: Wie dat je wat.
2: Ja.
0: Goed.
2: De hoogheid, de moeilijkheid van de opgave.
0: Loei, voor €100 was dit een hit voor of na 1997? Oh, I'm an alien. I'm a legal alien.
1: I'm an Englishman in New York. Ja, mijn naamgenoot, hè, Gordon.
2: Of ja, Gordon Sumner. En ja, die was voor 1997.
1: Kijk, hier spreekt de muziekkenner. 1988 was het heel goed. Englishman in New York. €100.
2: Heerlijk nog op gedanst, ja.
1: Ja, mooi hè. 100 euro, stop of doorgaan?
2: We gaan door.
1: Oké.
0: Okay. Voor €150 dan, Louis. Was dit een hit voor of na 1988? Lekker zwijmelnummer was dit altijd. Heerlijk.
2: Dat zal toch wel ervoor zijn, zeker?
1: Jij zegt het zo met volle overtuiging. Dat is goed.
2: Ja.
1: Ja, 1982 hoor. Foreigner met Waiting for a Girl Like You.
2: Komen we toch in een moeilijke periode.
1: Ja, dat vind ik wel. Je hebt €150 nu in je portemonnee zitten. Dat is zeg maar één keukendeurkastje.
2: Ja.
1: Wil je stoppen?
0: Ben je uitgekozen?
1: Stoppen of doorgaan?
2: Nou, omdat de jaartallen ertussen kleiner worden en ik ben dan bang dat dat 84 wordt of zo, of 78, is het voor mij verstandiger om nu te stoppen. Nou. Normaal ga ik voor full monty, maar ik ben bang voor die laatste. En daar gaan ook mensen toch de bout een beetje mee in. Dus.
0: Het is toch ook een hartstikke lekker
1: bedrag. Lekker bedrag.
2: Ja, dat wel, hoor. Maar je moet ook tevreden zijn, maar weer.
1: Maar het gekke was, jij zei 1978 en dat was dus het volgende fragment.
0: Ja, je gelooft het niet.
1: De

0: laatste. Ja, kom dan.
1: Dat waren de glazen.
0: Goed, mocht je niks te doen hebben vandaag, voorspel het nieuws en word de voorspeller van de week. Ga naar radio10.nl/voorspel en geef antwoord op deze drie vragen. Welk land wint het Eurovisie Songfestival? De Radio 10 Alp du 6 veiling voor het billboard langs de A20 in Rotterdam staat nu op €1200. Hoeveel brengt dit veiling-item uiteindelijk op? Dat is dus de tweede vraag. En de derde vraag. De centrale eindexamens zijn in volle gang. Over welk vak wordt deze week het meest geklaagd? En als je deze vragen goed beantwoordt, dan win je het bordspellenpakket.
2: Zometeen Martijn Kolkman met de Guilty Pleasure Party. Dit zit erin.
3: Zometeen op Radio 10.

0: En wij zijn er morgen weer.
1: Tot morgen.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008. Of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
3: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smit.nl.
7: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, Ahatros tomaten per 500 gram voor 49 cent. Nescafé potten 100 of 200 gram, 40% korting. En een midweek of weekendweg bij Sumio Parks vanaf €229. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de keiharde actiefilm Roadhouse. Natuurlijk bij Veronica.
11: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
14: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
15: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
14: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
13: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
16: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Oh. Goedemorgen allemaal! Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
16: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
18: Ja, goedemorgen, 1 minuut over 9. Zometeen een nummer over een vervoersmiddel waar 1,1 miljoen Nederlanders elke dag gebruik van maken. Maar eerst is ze hier tussen je oren, het nieuws met Hannelore. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. ProRail komt met een campagne om jongeren bewust te maken van de gevaren van spoorwegovergangen. 1 op de 3 slachtoffers van dodelijke ongelukken daar is tussen de 10 en 29. De campagne The Unsent Message slaat op het laatste appje dat je wilde versturen voor een ongeluk. Telefoons zijn een belangrijke oorzaak dat jongeren niet opletten. In Rotterdam is vanmorgen een man op straat neergestoken en daarvoor is een vrouw opgepakt. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij kon nog wel een woning binnenkomen. Wat de aanleiding was voor de ruzie en de steekpartij is niet duidelijk. Wie in Amersfoort woont en niet veel verdient, kan meedoen aan een proef van de NS om een half jaar gratis met de trein te reizen. Er zijn 1000 passen beschikbaar. Mensen krijgen vrijheid als ze kunnen reizen, zegt de NS. Slaagt de proef, die in juli begint, dan gaat hij naar meer gemeenten. En vanaf vandaag mag je op je fatbike niet meer het Amsterdamse Vondelpark in. De komende 2 weken krijg je nog een waarschuwing, daarna een boete. Bij succes gaat Amsterdam op meerdere drukke plekken in de stad de fatbike verbieden. Eerder verbood Enschede al fatbikes in het centrum en andere gemeenten denken daarover na. En dan het Radio 10 weer. Eerst nog droog met een mix van wolken en zon. Het wordt 11 tot lokaal 13 graden. Later buien en dan wordt het nog frisser. En dat komt ook door een stevige wind. En bij de noordelijke kustprovincies is het vanavond code geel. Dus kijk uit.
18: Ja, inderdaad. Haal de tuinspullen binnen, zou ik zeggen.
19: Ja.
18: 23 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. De A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord voor Aken-Kruisdonk 21 minuten. De A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 29. En de A79 Heerlen richting Maastricht voor Kruisdonk een vertraging van 13 minuten.
0: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs. 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
14: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Martijn Kolkman. The Guilty Pleasure Party.
18: Zometeen Michel Depeche, maar eerst...
2: Hi, I'm Kylie Minogue and I'm going down under with Martin Kolkman.
18: Goedemorgen.

Dan krijg je gelijk zin in wijn en je ziet de uitgestrekte lavendelvelden voor je en de glooiende heuvels. En dan ruik je dat vers gebakken brood van de boulangerie al. Och, Frankrijk, zo lekker. Nog even volhouden, 54 dagen en dan krijgt de regio Noord schoolvakantie. En de regio's daarna zijn Zuid en Midden. En dan kunnen we lekker met de sleurhut naar het zuiden reizen. Het is maandagmorgen, 11 minuten over 9. Een heerlijk begin voor deze maandag met alleen maar meezingers elke dag op Radio 10. En mocht je een paar potten en pannen in de buurt hebben, pak ze erbij. Zometeen wordt het namelijk trommelen met het Savory Duo en Play the Life. En ook de trams komen eraan in de Guilty Pleasure Party. Maar eerst een liedje over een vervoersmiddel wat dagelijks gebruikt wordt door 1,1 miljoen Nederlanders. Inderdaad, het is tijd om in te checken met een van de grootste hits van Guus Meeuwis. Per spoor, nu in de Guilty Pleasure Party op 10.

0: beste guilty pleasures.
1: Martijn, lekker nummertje!
0: In de Radio 10 Guilty Pleasure Party.
2: Martijn Koopman, Radio 10.

0: Wat een fijn nummer, schrijft Michel via de app van Radio 10. Nou, inderdaad, de Tramps met Shout. Ja, en schreeuwen, dat moet je natuurlijk over het algemeen niet te vaak doen. Zeker niet op het sportveld. Nee, dat is heel irritant of in de huiselijke sfeer. Of, nou, zo kunnen we wel even doorgaan. Maar studies wijzen uit dat af en toe lekker een potje schreeuwen goed is voor je gezondheid. Schreeuwen kan emotioneel opluchten en stress verminderen. Want bij het hard schreeuwen gaat de hartslag omhoog. En dat wordt dan weer gezien als een korte fysieke training. Kies trouwens wel een goede plek uit om te gaan schreeuwen. Bijvoorbeeld ergens midden in een weiland. Dat kan natuurlijk wel. Of in je auto met de raampjes dicht. Maar zometeen de vergadering van 9:30 zou ik niet doen. Alhoewel, er zijn mensen die gewoon op het eigen moment doen. Bijvoorbeeld Walter uit BNB voor Liefde met zijn retraite in Frankrijk.
1: Ja, dan denk ik van, hè. Ah, nu komt het eruit.
2: Kan iedereen aanbevelen.
3: Goed gedaan.
2: Ja, hebben wij goed gedaan.
0: Ja, helemaal koekoek.

0: Nou, Martijn, dan moet ik wel super gezond zijn, want ik ben fan van Ajax. En er valt genoeg te schreeuwen het afgelopen jaar.
1: Steven, dankjewel voor het sturen van je voicebericht via de F van Radio 10. We schreeuwen het uit. Inderdaad, Olivia Newton-John en Ilo met Xanadu op deze maandagmorgen. Met zometeen voor de Dolly Dots en ook Helene Fischer.
2: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
3: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: nog last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu. De Burger King cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar €1,50. Bij Burger King.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
15: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
17: Zoveel money!
16: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
19: De Dolly Dots en Elder Bart, zo meteen voor je op Radio 10. Het weer van vandaag. Vanuit het westen trekken de komende uren buien over het land met koudere lucht. Vanmiddag nog maar maximaal 10 graden en door de stevige wind voelt het nog kouder aan. Heb je niet gehoord? Flitsmeister, 5 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dus dit zijn de 3 langste. A2 richting Maastricht-Noord voor Kruisdonk, 8 minuten. De A20 Gouden Hoop van Holland voor Krooswijk, 16. En de A58 Tilburg-Eindhoven voor het Wilhelminekanaal, de brug erover. Een vertraging van 14 minuten.

0: 10 met de Dolly Dots en Radio.
1: Radio 10 support de Alpe d'Huez.
0: 4 juni, we klimmen duizenden deelnemers fietsend, hardlopend of wandelend de Alpe d'Huez om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker en voor de verbetering van de kwaliteit van leven met mensen met kanker. En Radio 10 is daarbij en er is een online veiling waarop jij kunt bieden voor dat goede doel. Radio10.nl/doneer. En je kan onder andere momenteel bieden op een privéfeest voor 50 personen met Tino Martin. Staat momenteel op €10.500. Is misschien wat veel. Er is ook nog een enorm billboard. Je eigen billboard langs de A20 voor €1200. Een culinaire tramrit door Amsterdam met Erik de Zwart en Jeroen Nieuwenhuizen voor €50. Buitenkantje zou ik zeggen. En vanmorgen is daar een VIP-avond bijgekomen bij VI voor 4 personen. En dat staat momenteel op €66. Ik zou zeggen, daar kan natuurlijk altijd een beetje bij. Denk je bij jezelf, ik wil één van deze items hebben? Ga dan naar radio10.nl/doneer. En alles gaat dus naar het goede doel.

Station op Radio 10. En vandaag vieren wij het feestje van 42.613 Nederlanders. Want zoveel mensen zijn er namelijk jarig vandaag. Mocht je jarig zijn, van harte gefeliciteerd. Ik lust wel een stukje taart met een kopje koffie. De meeste mensen in Nederland zijn trouwens jarig op 30 september. De verklaring daarvoor is eigenlijk heel simpel. Reken even 9 maanden terug, dan is het kerst inderdaad. En dan wordt er flink wat actie tussen de lakens verricht, om het zo maar te zeggen. En deze man heeft denk ik één keer kerst gevierd. Want hij heeft namelijk maar 1 officieel kind. Kan wel het meeste natuurlijk. Tom Jones en Season Lady, nu voor je op Radio 10.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
0: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
5: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio, levenzonderbril.nl.
7: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
8: Tango?
7: Huh?
8: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
11: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de keiharde actiefilm Roadhouse. Natuurlijk bij Veronica.
12: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
13: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
14: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Odido. Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma-tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
17: Dat is een zonnig prijsje.
16: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we weer. Aldi.
18: Je complete zak geld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
2: Het is de pittige maandagmorgen met zometeen voor je 2 nummers die precies hetzelfde betekenen achter elkaar. Maar eerst het Radio 10 nieuws. Nicola Ruijs, een hele goedemorgen.
3: Goedemorgen. Een Franse vrouw die op het cruiseschip Hondius zat is besmet met het Hantavirus. Ze is positief getest en het gaat steeds slechter met haar, zeggen de autoriteiten. Eerder werd al bekend dat een Amerikaanse cruisepassagier positief testte. Mild positief, zeggen de autoriteiten, zonder verder iets uit te leggen. Ondernemers zijn veel pessimistischer geworden over de economie, heeft het CBS uitgezocht. Het vertrouwen is in jaren niet zo hard gedaald sinds 2022. Dat was tijdens de coronalockdown. Vooral ondernemers in de bouw zijn negatiever, net als die in de landbouw, bosbouw en visserij. In Den Bosch onderzoekt de politie een explosie bij een gebouw waar vluchtelingen moeten komen. Een raam is beschadigd en er liggen resten van vuurwerk op straat. In het oude politiekantoor moeten tientallen minderjarige asielzoekers komen. Na eerdere protesten heeft Den Bosch een definitieve beslissing over de opvang uitgesteld. En campers zijn steeds iets minder populair. Volgens het AD worden ze minder verkocht en mensen willen er zelfs vanaf. En dat komt door de wegenbelasting, die sinds 1 januari is verdubbeld. Afhankelijk van de grootte van de camper kan het je 1000 tot 1500 euro per jaar extra kosten. Ja, en dan vooral 65-plussers met een klein pensioen kunnen dat niet meer betalen en moeten dus helaas van hun camper af. Radio 10 weer. Van het westen uit trekken de komende uren buien over het land met koudere lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 10 graden en door een stevige wind voelt het gewoon nog kouder aan.
2: Flitsmeister, met 4 vertragingen op de A-wegen. Dit zijn de 3 langste. A28 Amersfoort-Zwolle voor Zwolle-Zuid. Een auto met pech daar, vertraging een kwartier. A28 Hoogeveen-Zwolle tussen de wijk en in dit geval Stapvoetshorst. Een ongeluk, vertraging 8 minuten. En de A59 Zonzeel-Os voor Hooipolder. Een vertraging van 7 minuten.
4: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Nu tot wel 600 euro extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
5: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf 365 euro per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Moet je kijken daar, leuke gast.
8: I know.
7: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
8: Is ook echt jouw type.
7: Ja, toch?
8: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
7: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
6: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Je voelt je thuis, waar je thuis.

nummers achter elkaar die precies hetzelfde betekenen. Laat zien wie je bent en vooral wat je wil. Say What You Want van Texas en daarvoor Express Yourself Madonna op Radio 10. Maandagmorgen, 12 minuten over 10, Martijn hier. En het weekend is alweer afgelopen. Wat ging het snel, hè? Wat is de maandag toch weer snel tevoorschijn gekomen? Eén ding, we kunnen er niks aan doen. Maar toch iets moois van maken vandaag. Bijvoorbeeld met de veiling voor de Alpe d'Huez, radio10.nl/doneer. Je kunt bieden op prachtige belevenissen. Denk je bij jezelf, nou, daar heb ik wel zin in. Bijvoorbeeld een culinaire tramrit door Amsterdam met Erik de Zwart en Jeroen Nieuwenhuizen. Of een meet and greet met Gordon en Replay. Ga dan naar radio10.nl/doneer. En het geld dat binnenkomt gaat allemaal naar het onderzoek tegen kanker. Dus nog één keer radio10.nl/doneer. Zometeen voor je een paar stoeipoezen. Kan niet wachten. Maar eerst Queen, dit is You Are My Best Friend op 10.

George Michael over het geloof. En het geloof is iets waar je heel veel krachten uit kunt putten. Maar geloof komt ook in alle vormen, zo ook het bijgeloof. Over de hele wereld heb je maniertjes die ervoor kunnen zorgen dat je het extra gelukt jouw kant op rolt. Bijvoorbeeld in Duitsland, daar zouden ze slapen met een stuk brood onder het kussen. Het zou voorspoed geven en boze geesten verwarren. Duitsers, hè? Sommige vissers in IJsland dragen altijd een gedroogde viskop met zich mee voor geluk. En in de Balkan begraven mensen een muntje onder de voordeur van een nieuwe huis, zodat het geld altijd terugkeert naar het huis. Maar die munt moet dan wel eerst door alle familieleden in de mond worden gehouden. Kan niet dat er een virusje rondgaat. Dat zou niet handig zijn natuurlijk. Nou, proberen kan geen kwaad. Ik zou zeggen, laat me vooral weten of het gelukt is. Elke dag de grootste hits aller tijden op jouw Radio 10. En dit is Midland.

0: is nog springlevend. Op Hemelvaartsdag hoor je de hits van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn in de Stars in Heaven Top 150.
1: De Stars in Heaven Top 150.
2: Ik ken ze één voor één.
0: Komende donderdag op Radio 10.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Keukenkopers, opgelet! Nu
10: big deals bij Keukenconcurrent.
9: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
11: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Radio 10.

0: Mosslife.nl.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost, autotaalglas.
6: Ik wil als dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Als je niet kan kiezen tussen Gladys Knight en de Pips en Diana Ross en de Supremes, dan zit je hier goed, want die krijgen ze gewoon allebei. Maar eerst Prince met Raspberry Beret.

0: Leona Lewis op Radio 10 met Bleeding Love. En zometeen hoor je Phil Collins met Studio. Hij zingt dat veel beter dan wat ik dat doe. En jarenlang hebben we gedacht dat het helemaal niks betekende. Maar er is eindelijk uitleg van Phil Collins zelf. Hij legt jezelf uit waar het nummer over gaat.
1: Studio has no meaning at all. It was just a word that I invented. Because it worked with the rhythm and the melody of the song. Now, okay, if it's going to be that, what does that mean? And then I arrived at maybe it could be a girl's name.
0: Studio is dus eigenlijk gewoon een meisjesnaam geworden. Overigens, in Nederland is het nooit aangeslagen. Hier zijn 0 Studio's geboren over de jaren. Je hoort hem zo meteen aan Gladys Knight en de Bips. Dit is Baby Don't Change Your Mind.

0: Benson Boone met In The Stars.
1: Radio 10 support de Alpe du 6.
0: 4 juni de Alpe du 6. Geld wordt er opgehaald voor onderzoek tegen kanker. En jij kunt je steentje bijdragen dit jaar door mee te doen met de veiling op radio10.nl/doneer. Nicola Ruijs, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
0: Wat leuk, dat jasje staat je heel goed als veilingmeester. Goed, want we gaan even kijken naar de items voor de
3: veiling.
0: Precies. Waar kun je momenteel op bieden?
2: Nou, er is best veel hoor. Bijvoorbeeld het nieuwste item, dat is een VIP-avond bij Vandaag en Site. Die staat op €75, kan nog best wel wat bij.
0: Oh, die is vanmorgen begonnen, dus daar gaan we inderdaad wel bij. Johan Derksen in het echt zien.
2: Ja, Steven Kazan, die was hier afgelopen vrijdag bij Gijs. Je kan een meet and greet en tickets voor zijn show, €111, valt ook nog wel mee.
0: Ja, een beetje ontgoocheld bedrag nog dit, hè?
2: Zeker,
0: ja.
2: Je kan ook met een Hocus Pilatus pas betalen.
0: Goed te weten.
2: Goed, een culinaire tramrit door Amsterdam. Trambestuurder Erik de Zwart, die zit gewoon aan boord. Daar moet je nu nog maar €50 voor betalen. En Jeroen Nieuwenhuizen, die knipt de kaartjes. Dat is ook leuk, kan je ook in het echt zien.
0: En nog eentje?
2: De allermooiste, het all-inclusive feest voor 50 personen... inclusief hapjes, drankje en Tino Martin. Wil een dure 10.500, maar je bent voor altijd legendarisch... bij je familie en vrienden als jij dat ding koopt en het feest geeft.
0: Kijk, vorige week kwam er nog een berichtje binnen. Kan ik hem ook krijgen zonder Tino Martin... Want die schrijft namelijk alles op. Toch goed. Kan natuurlijk altijd, hè?
4: Elke dag.
2: Kan niet, hè?
4: Het laatste.
0: Is wat ik binnenkrijg.
4: Met Nicola op
0: Radio10.nl/doneer. Nico, zo meteen het laatste nieuws. Wat heb je voor de hele natie in petto?
2: Nou, ik wil graag een lans breken voor de stadsduif.
0: Oh, echt waar?
2: Ja. Nou. Die zijn veel minder slecht dan we denken.
0: Zometeen hoor je net van Nico en het laatste nieuws op Radio 10. Maar eerst Reflections, Diana Ross en de Supremes.

0: ingaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
1: Hey, bedankt.
2: Merci.
0: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
7: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
8: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
7: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroe.nl.
12: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
13: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
14: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
15: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar

0: Moneymakers. Vanavond om 8:30 op 6.
1: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Zometeen gaan we in 4x1 samen naar een heerlijk eiland. Waar Bluff komt eraan en Irene Cara met Flashdance. Maar eerst het Radio 10 Nieuws. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
6: Goedemorgen. Er zijn 2 nieuwe besmettingen met het Hanta-virus gemeld. Een Franse passagier van het Nederlandse cruiseschip is positief getest. Ze kreeg onderweg naar huis in het vliegtuig klachten en haar gezondheid gaat achteruit. Eerder bleek dat een Amerikaanse passagier ook het virus heeft, maar die heeft geen klachten. Het geld dat we meer betalen voor benzine en diesel verdwijnt niet in de zakken van de pomphouders. Volgens de autoriteit Consument en Markt profiteren vooral de olieproducenten, de overheid en de raffinaderijen van de hogere olieprijzen, die het gevolg zijn van de oorlog in Iran. De raffinaderijen maken nu vooral veel winst op diesel en kerosine. Politie en justitie steken geen werk meer in de zaak van Tanja Groen, de studente die 33 jaar geleden spoorloos verdween. Alles is onderzocht, zegt justitie, en ondanks een miljoen euro tipgeld zit er geen schot meer in de zaak. Tanja verdween na een studentenfeest in Maastricht en ook haar fiets en spullen zijn nooit teruggevonden. Ja, en duiven. Voor veel mensen zijn duiven namelijk vooral vliegende ratten die overal poepen en herrie maken. Ja, je hoort ze al op de achtergrond. Maar volgens wetenschappers klopt dat slechte imago totaal niet. En moeten ze gerehabiliteerd worden. Want duiven die herkennen gezichten. Ze onthouden routes. En ze zijn veel slimmer dan vaak wordt gedacht. Tijdens oorlogen bijvoorbeeld werden ze gebruikt om berichten over te brengen. En daarmee levens te redden. En om maar te aan te geven dat ze echt slim waren. Sommige duiven kregen er later zelfs een onderscheiding voor. Dus volgende keer dat je een duif ziet, groet hem eventjes en zeg: goed bezig, duif.
5: Goed dat je niet op mijn hoofd hebt gescheten. Dat heb ik al gehad.
6: Maar dat brengt geluk, hè?
5: Ja, maar het is zo smerig, joh. Ja. Oh, bah.
6: Nou, volgende keer als het gebeurt, stuur even een selfie. Vinden we mooi. Ja. Het radioteam weer. Van het westen uittrekken de komende uren buien over het land. Is fijn als je net op je hoofd bent gepoept door een duif. Het is wel kouder dan. Vanmiddag wordt het een graad of 10 maximaal. Door een stevige wind voelt het alleen nog kouder aan.
5: Flitsmeister met 1 vertraging staat op de A4 richting Amsterdam. Vanuit Den Haag voor de Schipholtunnel staat een te hoog voertuig. Vertraging 7 minuten.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
8: Voor de makers. Praxis.
9: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
10: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: Radio 10 met Bluff en Wat zou je doen? Elke morgen, 11 minuten over 11, krijg je 4 nummer 1 hits achter elkaar in 4x1. En heel vaak krijg ik de vraag, Martijn, is het niet leuk om een hele week bijvoorbeeld nummer 1 hits te draaien? Dus ik ben daarmee bezig geweest. Het mooie is, het gaat gebeuren. Volgende week, vanaf maandagmorgen 9 uur, hoor je de nummer 1 hits top 500 op Radio 10. En vanmorgen gewoon ja, die 4 nummer 1 hits achter elkaar. Met zometeen een muurtje wat we steen voor steen gaan opbouwen. Maar eerst de Benga Boys. En die nemen je mee naar een plek waar de zon langzaam in de turquoise zee zakt. Ondertussen kun je genieten van de geur van pijnbomen en zoute zeelucht. En elke avond is er pure romantiek. Een eiland vol verborgen baaien, witte dorpjes en eindeloze sterrennachten. Inderdaad, Terschelling. Nee, Ibiza, nummer 1 van de Benga Boys uit 1999.
1: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

Elke ervaring die je opdoet in het leven levert een steen op. Elke steen is anders, maar uiteindelijk krijg je een muur waar je jezelf achter kunt verschuilen. En zo zag Roger Waters het leven en hij zette die theorie om in muziek. En het leverde een nummer 1 hit op in 1979. Another Brick in the Wall van Pink Floyd was vandaag de tweede in 4x1 met 4 nummer 1 hits achter elkaar. Zometeen een track die vorig jaar voor de eerste keer in de top 4000 stond, omdat het daarvoor simpelweg gewoon nog niet bestond. Maar eerst de nummer 1 hit tot 88, Tiffany, I Think We're Alone Now.

0: Alex Warren en Ordinary was vandaag de laatste in 4x1. En over een half uurtje begint de lunch vandaag met Robert Veller en Alles Mag een Maandag. En hij is op zoek naar jouw favoriete muziek. Wat wil jij horen? Pak de app van Radio 10 erbij, typ het in of spreek het in. En heb je nou een liedje waar je echt heel vrolijk van wordt met heel veel pit? Lekker vlot nummertje. Geef dat dan op als Bammerammer. En als je die aanvraagt, maak je kans op de Bammerammer broodtrommel.
1: Dit jaar gaat Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
2: Samen naar de top. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar.

0: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
6: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
7: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
6: Voor pallets van 100 kilo?
7: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.

0: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
1: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar

0: half negen op zes.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Martijn Koopman.
8: Ja, nog een klein half uurtje en dan hebben we de maandagmorgen samen overleefd. Wat een heerlijk gevoel. Met zometeen Barry White, maar eerst Walk of Life van de Dire Straits.

0: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Jeroen is ziek helaas, maar gelukkig ben jij gekomen. Je hebt alle afspraken afgezegd.
0: Ja, dan is het toch een voordeel dat je zo of een nadeel dat je zo dicht bij het werk woont.
1: Ja, dan word je als eerste gebeld natuurlijk.
0: Dan gaat de telefoon als eerste.
1: Ja, gelukkig.
0: Ik heb er heel veel zin in. Zometeen tussen 12 en 1 bepaal jij natuurlijk wat ik ga draaien. Alles mag op maandag. Leuke liedjes, een beetje vrolijke liedjes. Maar als je zegt, nee, ik heb jou zo'n hele mooie ballad in gedachten. Die heb ik al zo lang niet gehoord. Wil ik een keertje horen? Mag ook, want alles mag. Alleen om 12 uur, dan beginnen wij met de Bammerammer. En dat is geen ballad, dat is altijd een liedje met net iets meer pit. Dus vraag ook die aan via de gratis Radio 10-app. En dan win jij
1: de Bammerammer broodrommel.
0: Hoppakee.
1: Je kunt het intoetsen met je vingers, maar je kan het ook inspreken. Dan hoort iedereen je stem. Doe dat en laat Robert weten wat hij zal dan kan opzetten. Muzikaal gebied na 12 uur in Alles Mag.

0: dit was op zich een hartstikke leuke bammerammer geweest, Robert. 1, 2, 3, Gloria Estefan en Miami Sound Machine. Maar die kan natuurlijk niet meer. Daar kan natuurlijk van alles nog bij. Maar je hebt heel veel liedjes die binnenkomen. Hele mooie pareltjes. Maar een echte knaller zat er nog niet tussen tot dusver.
1: Ja, en er wordt nog over vergaderd.
0: Over vergaderd. Dus ik zou zeggen, mocht je denken, nou, ik weet een hele leuke bammerammer. Geef het nu nog snel door voor Alles Mag op maandag. Een lekkere knaller om zo meteen de lunch mee te beginnen. Om 12 uur op Radio 10. En doe dat via de app van Radio 10 natuurlijk. Dit is Dreamer van Supertramp.

0: Breakfast in Heaven, top 150.
1: Ik ken ze één voor één. Komende donderdag op Radio 10.
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Bioderma, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de keiharde actiefilm Roadhouse. Natuurlijk bij Veronica.
5: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
6: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
7: Dat is een zonnig prijsje.
6: Ja, zo goedkoop.
8: Dan gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Schuren, afplakken, lakken.
10: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
11: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow.
14: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: Op zoek naar een goochelaar voor je borrel? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
17: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
18: Oh, wat betekent dat voor mij?
17: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
18: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
17: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
18: En moet ik verder nog ergens op letten?
17: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
19: Een hele goede middag. Hij is gekozen, de Bammerammer. En hij is lekker. Zometeen even meezingen. Gaat gebeuren. Eerste nieuws van 12 uur. Nicola Ruijs, goedemiddag.
20: Goedemiddag. Drie grote vakbonden zijn er klaar mee. Het kabinet krijgt nog 2 weken om bezuinigingen in de sociale zekerheid te schrappen. Anders komen er acties. En die stakingen gaan veel mensen raken, dreigen onder meer FNV en CNV. De bonden zijn tegen het verhogen van de pensioenleeftijd en de bezuinigingen op WW en WIA. Het aantal automobilisten dat zonder te betalen wegrijdt na het tanken is flink gestegen. Vooral in april gebeurde dat enorm veel, bijna 50% meer dan een jaar eerder. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de toestand in het Midden-Oosten. Daardoor zijn de prijzen aan de pomp recordhoog. Het aantal jongeren tussen de 12 en 17 dat met justitie te maken krijgt is vorig jaar opnieuw toegenomen, meldt het OM. Ze plegen ook steeds zwaardere misdrijven. Het is niet alleen een overval, maar ook doodslag. Jongeren worden ook vaker geronseld door criminele netwerken voor allerlei acties. En het OM noemt dat zorgelijk. De Amerikaanse militairen die uit Duitsland vertrekken zijn welkom in Litouwen en Letland. We hebben goede banden met de VS en Donald Trump vindt ons goede bondgenoten, zeggen zij. Litouwen en Letland zien ook strategisch een groot voordeel. De Amerikaanse troepen zitten dan dichter bij de Russische grens. Treddeteam weer van het westen uit trekken de komende uren buien over het land, met daarin koudere lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 10 graden. Maar door een stevige wind voelt het nog kouder aan.
19: Ja, lekker. Dankjewel, Nicola. Dan gaan we naar het verkeer. Flitsmeister heeft 3 vertragingen. Dit zijn ze alle 3. A1 Hengelo-Osnabrück voor de Lutte, 5 minuten. A6 Emmeloord-Lelystad tussen Urk en de Ketelbrug, ook 5 minuten. En de laatste op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de grens met Duitsland, daar 12 minuten extra.
3: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
15: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
21: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: trappen wij af met Sonja. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En jij hebt lekkere vooruitzichten. Niet als je nu naar buiten kijkt, maar ietsje verder. Dan zie je aan de horizon alleen zo'n koperen ploert.
1: Ja, het is er al deze 33 graden.
0: Ja, waar ga je naartoe?
1: Egypte.
0: Oh, wat lekker. En wat ga je doen?
1: We hebben op ons bucketlijst staan om te gaan snorkelen.
0: Oh, dat bucketlist. Dus dat heb je nog nooit eerder gedaan?
1: We hebben het nog nooit eerder gedaan.
0: Nou,
1: dus
0: zeker
1: we zijn
0: gaan
1: echt
0: doen.
1: Benieuwd.
0: Ja, prachtig. Hou je van vis?
1: Ja, dat wel.
0: Dan zou ik dat zeker gaan doen. Heb ik het niet?

0: Sonja, wat heb jij er vandaag op?
1: Ja, ik heb gewoon een broodje gezond.
0: Geniet ervan dus, zometeen.
1: Ja, zeker. Is.
0: En
1: lekker.
0: Wat mag ik daar dan muzikaal bij serveren?
1: Ja, van Bonnie M. Happy Holiday.
0: Ah, jij bent in vakantiesfeer al. Hooray. Ik ga die voor je draaien. Zeker. En omdat ik hem ga draaien, krijg je ook nog een bammerammer broodtrommel.
1: Oh, leuk.
0: Ja,
1: leuk,
0: voor je broodje gezond de volgende keer.
1: Ja, die kunnen we meenemen.
0: Oké, fijne maandag.
1: Dank je wel. Doeg, jullie ook.

0: Wax On en Wax Off, Building a Bridge to Your Heart. Aangevraagd door Nout. Goedemiddag, het is maandag. De 11e voor jou en de 11e van mei met EI. Heb je het al gehoord? Er is een onderzoek gedaan naar welke landen het allerpopulairst zijn bij toeristen. En dat is een wereldwijd onderzoek.
1: Ja.
0: En op 3, ondanks de, zullen we zeggen, controverses rond de bejaarde baby aan het roer, staat Amerika. Bezoekersaantallen die nemen wel een beetje af daar, maar het blijft een heel gewild vakantieland.
1: Ja, maar ondanks de president is het een supermooi land natuurlijk.
0: Ik ben vorig jaar nog in New York geweest. Ja, had ik toch niet willen missen.
1: Nee, daarom.
0: Op 2 staat Spanje.
1: Snap ik.
0: En de absolute nummer 1 nog altijd is La Douze France.
1: Snap ik ook.
0: 90 miljoen toeristen per jaar die komen daar om wijntjes te drinken. Ja. En stokbroodjes met Franse kaas te eten.
1: Het is een mooi land, jammer van de Fransen.
0: Of balletje te spelen aan de voet van de Eiffeltoren als je een te dikke portemonnee hebt. En dit is ook een bijzonder verhaal. Stel, je wordt geopereerd en de arts die laat per ongeluk een schaar van 15 centimeter in je buik achter.
1: Oh.
0: 15 centimeter. Ja, bij mannen maken dat iets groter, 15 centimeter.
1: Maar ongeveer een meter groot, 15 centimeter.
0: Ja. Maar is toch een behoorlijke schaar. Hoe lang denk je dat het duurt voordat je erachter komt?
1: Nou, ik denk zelf op het moment dat je nog in bed ligt, terwijl je hechtingen er nog in zitten.
0: Zou ik ook denken. Maar een dame uit Italië is dit dus overkomen en het duurde 7 maanden.
1: 7 maanden?
0: Voordat ze door had. De chirurg die heeft inmiddels excuses gemaakt en die heeft de vrouw uitgenodigd om langs te komen, zodat hij zijn fout kan herstellen. Heel gek. De vrouw gaat liever naar een andere arts.
1: Snap ik helemaal niks van.
0: Nee, snap ik ook niks van. Maar goed, een arts die bij een operatie een schaar achterlaat is natuurlijk ook geen knip voor de neus waard. En zo is het ook. Hé, hey, padoenpas, daar is die gewoon op maandagmiddag. Hé, hey, serieuze zaken. De veiling voor Alpe d'Huez is nog altijd open. Wij halen geld op voor kankeronderzoek of tegen kanker natuurlijk. Schrikkelijke ziekte. Ik heb dit weekend zelf 1000 euro geboden op een billboard langs de A20 bij Rotterdam. Maar ik ben overboden. En jij kan daar weer over bieden. Hij staat geloof ik nu rond de 1200 euro. Maar er kan echt nog meer bij.
1: Mag je daar echt alles op zetten wat je wil?
0: Binnen de wet, denk
1: binnen
0: ik.
1: De wet. Nee, natuurlijk.
0: Dus wat jij wil, dat mag niet.
1: Nou, laat maar dan.
0: Laat maar dan. Nee, maar ga eventjes naar

0: een app om eens te laten weten wat je graag wil horen. Tot aan 1 uur bepaal jij wat ik draai. Ernst Jan die vraagt om Movie Star. Harpo vind ik leuk. En deze kwam van Angelique binnen.
1: Goedemiddag, Radio Team. Ik zou graag House on Zee willen horen van Peter Fox. Ik ben namelijk heerlijk aan het schoonmaken. En met dat liedje kan mijn tijd niet meer stuk. Groetjes, Angelique.

0: Wolken zich boven ons samen. Al waait het, al is het koud voor de tijd van het jaar. Ik word altijd zonnig in mijn hoofd van dit liedje. En ik gelukkig niet alleen, Ernst Jan ook, want die vroeg hem aan Harpo en Movie Star. En er kan meer bij, hè? Wat wil jij graag horen? Tot aan 1 uur bepaal je het. Laat het weten via de Radio 10 app. En je mag natuurlijk eventjes intikken, maar je mag ook inspreken.
1: Hoi, ik ben Nina en ik wil graag Flying High van Captain Hollywood aanvragen voor mijn collega Patricia. Oh. Zij gaat namelijk aan de slag bij EasyJet. Leuk. Tot in de lucht, Patrice.
0: Doei! Ja, doei, gaan we doen.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu!
4: Big deals bij Keukenconcurrent!
3: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
2: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met Shoptegoed.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.

0: zelf wel. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf een beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008. Of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
7: Hé, hey, bedankt.
8: Merci.
6: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
10: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
11: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
12: Dat is een zonnig prijsje.
11: Ja, zo goedkoop.
13: Aldi. Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven sausijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
14: Ah, zeg het maar.
15: Talos hier, Don't Stop Believing van Journey. Een heerlijke ballad die ik graag weer eens een keertje zou willen horen.

0: voor Carlos, Don't Stop Believin' van Journey. En jij hebt nog zo'n 20 minuten, iets minder zelfs, om te laten weten wat jij graag wil horen. Doe dat nog even via de Radio 10 app.
1: Hey, goedemiddag Robert en luisteraars. Graag Eruption en One Way Ticket. Fijne middag. Oh,

0: De allerlaatste komt zometeen van Bo. Die wil graag The Music Sounds Better With You van Stardust. En ik kreeg ook deze nog binnen.
1: Hallo Radio 10. Inge hier, de schilder. Ik zou graag de baseballs met Umbrella willen aanvragen.
0: Aha.
1: Ik sta nu af te lakken en er komt regen aan. Dus dat eigenlijk.
0: Ja, dat.
1: Nou, veel plezier vandaag. Doei. Ja,
0: jij ook heel veel plezier en vooral sterkte, want met regen kom je minder uit de verf.

0: springlevend. Op Hemelvaartsdag hoor je de hits van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn in de Stars in Heaven Top 150.
1: De Stars in Heaven Top 150.
2: Ik ken ze één voor één.
0: Komende donderdag op Radio 10.
3: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
7: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
8: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
11: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
12: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
11: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
12: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
13: Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
14: Pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
15: We denken na over een koophuis.
16: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
15: Bart, met die loopgroep?
16: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
17: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
18: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de keiharde actiefilm Roadhouse. Natuurlijk, bij Veronica.
19: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Zo dadelijk spelen wij de top 4000 quiz, misschien wel met jou. Ook de Dexys Midnight Runners komen eraan met Come On Eileen. Na het nieuws van 1 uur, Nicola Ruijs, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Als het kabinet doorgaat met de bezuinigingen op uitkeringen, dan dreigen de grote bonden met landelijke acties. Ook het verhogen van de pensioenleeftijd moet van tafel. Het kabinet krijgt daar 2 weken de tijd voor. De bonden komen met het ultimatum omdat er al maanden niks gebeurt en de bonden nu schot in de zaak willen hebben. De GGD vindt het niet nodig om de 8 Nederlanders van cruiseschip Hondius, die nu in thuisquarantaine zitten, te checken. Ze moeten 6 weken binnenblijven en mogen alleen naar buiten om een luchtje te scheppen. De GGD belt wel 2 keer per dag om te vragen hoe het met ze gaat, maar langsgaan om te controleren doen ze dus niet. Vanmiddag vertrekt de 2e repatriëringsvlucht vanaf Tenerife naar Eindhoven. Er vliegen zo'n 20 bemanningsleden mee van verschillende nationaliteiten. 2 gaan er in Nederland in thuisquarantaine. Het legerschip, de Hondius, vertrekt vanavond om 6 uur naar Rotterdam en daar wordt het helemaal schoongemaakt. En het boekje dat iedereen vorig jaar kreeg als voorbereiding op een noodsituatie is er nu ook in andere vormen. In braille, met een grote letter en ook voorgelezen. Dat is gelukt door onder meer de oogvereniging. Het is belangrijk dat mensen met een visuele beperking zich ook zelfstandig kunnen voorbereiden, zegt de directeur daarvan. Traditioneel weer nog te trekken buien over het land met koude lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 11 graden en door een harde wind voelt het nog frisser aan. En vanavond en vannacht in het noorden kans op zware windstoten.
2: Och jee. Pas op, lente from hell is het. Ja, dankjewel Nicola. Radio Team Verkeer, 7 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 grootste: A12 Arnhem-Utrecht tussen Velperbroek en Oosterbeek, 35 minuten. A50 Os-Apeldoorn tussen Grijsoord en Arnhem Centrum. Daar is de weg afgesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Vertraging daar 40 minuten. En een ongeluk gebeurt op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen de Baars en de brug over het Wilhelminakanaal. Daar 1/2 uur extra.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Op zoek naar een liveband voor je bruiloft? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.

0: Are you kidding me? Zou ik bij Anouk niet doen? Op een of andere manier toch altijd een klein beetje bang voor de geweest. Lieve mensen, wij gaan een spelletje spelen. Zo heet de lijst. En hoe heet dan het spelletje?
1: De Top 4000 quiz.
0: Zo is dat. Als je meespeelt, dan krijg je 4 vragen over liedjes uit de lijst van afgelopen december. En bij elk goed gegeven antwoord krijg je een prijs. En er gaat hier, ik zeg het nog maar eens een keertje, niemand met lege handen naar huis. Tenminste, voor zover ik weet, is dat nog nooit gebeurd. Maar als je wil meespelen, dan moet je wel het antwoord geven op de selectievraag. En dat moet dan wel het goede antwoord zijn. We zijn gestart natuurlijk deze maandag met een nieuwe werkweek. En dus luidt de vraag: wie staat er in de top 4000 met het liedje Something Got Me Started? Denk daar even over na, maar niet te lang, want dan is je plekje misschien vergeven. En stuur je antwoord in via de Radio 10-app. Wie staat er in de top 4000 met het nummer Something Got Me Started? Gebruik de Radio 10-app en

0: Radio 10 met Whitney Houston. En I'm Your Baby Tonight. Wij gaan spelen. De top 4000 quiz. En dat doen we met Patrick uit Helmond. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Onderweg naar het werk.
1: Ja, ik ben er inmiddels.
0: Oh, je bent er inmiddels. Heel goed. Ja. Waar werk je?
1: In Zomeren.
0: In Zomeren?
1: Ja, en dat doe ik in Brabant.
0: Wat doe je dan voor het werk?
1: Ik werk in een deurenfabriek.
0: In een deurenfabriek, kijk.
1: Ja, dan maken wij mooie deuren.
0: Dat idee had ik al bij de deurenfabriek, dat jullie deuren maakten. Ja. Heel goed. Voordat je gaat beginnen, kan je nog even een spelletje met ons spelen. Zullen we beginnen met de selectievraag? Want gestart met een nieuwe werkweek. Jij ook, neem ik aan, zometeen. Ja. Wie staat er in de top 4000 met het liedje Something Got Me Started?
1: Simply Red.
0: Simply Red is helemaal goed, jongen. Vraag 1. Dat betekent dat het spel nu officieel gaat beginnen. Je krijgt 4 vragen over de lijst van afgelopen december. En bij elk goed gegeven antwoord krijg je een prijs.
1: Ja.
0: Wij beginnen met Hans Beijer. Die wordt vandaag namelijk 78 jaar. En als jij je afvraagt, Hans Beijer, wie was dat ook alweer? Dan kan ik dat heel goed voorstellen. Je kent hem waarschijnlijk niet als Hans, maar wel als B1 of B100.
2: Wat zeg je?
0: Ja, precies.
1: Oh, ja.
0: De legendarische boef uit Bassie en Adriaan.
1: Ja.
0: In de top 4000 vinden wij zo af en toe ook gespuis. Denk even aan het liedje Smooth Criminal. Wie zong dat liedje?
1: Dat is Michael Jackson.
0: Dat is Michael Jackson, ja, daar hoef jij niet over na te denken.
1: Nee.
0: Heel goed, man. De 0 is van het scorebord.
3: Vraag 2.
0: En nog 3 vragen te gaan. Het is vandaag 11 mei ook de dag van de technologie. En ook in de top 4000 doen we zo af en toe wat aan technologie. Mede dankzij de act Technotronic. Maar met welk nummer staan zij in de lijst?
1: Die moet ik echt laten gaan.
0: Eind jaren 80. Belgisch, Technotronic. Rapster heette Jakit K, weet ik ook nog. Ja,
2: zo, joh.
0: Als je lang bij de radio werkt, dan zit er heel veel triviale onzin in je hoofd.
1: Ja.
0: En soms komt het eruit. Maar welk liedje staat er nou in de top 4000 van Technotronic?
1: Ik zou het niet weten.
0: Je zou het niet weten.
1: Nee, die laat ik echt gaan.
0: Je laat hem gaan. Ik kan het niet goed rekenen. Het was Pump Up the Jam.
1: Ja, het nummer ken ik.
0: Ja, dat ken je wel. Nou ja, nog 2 kansen.
3: Vraag 3.
0: En vraag 3 is een introotje. Welke hit uit de top 4000 begint zo?
1: Whitney Houston.
0: Ja hoor, helemaal goed. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Ja, dat was al goed hoor. Ik reken hem al helemaal goed. Zo hoor je er nooit zo 2 keer achter elkaar. Want ik draaide net ook al een liedje van er natuurlijk. Ja. Nog 1 vraag te gaan. Jij kan gaan voor 3 goede antwoorden. En ik hoop dat dat gaat gebeuren.
3: Vraag 4.
0: Krijg jij van Nicola?
4: Ja, het is 11 mei 2026. Dat betekent dat het vandaag precies 30 jaar geleden is... dat de IBM supercomputer Deep Blue... misschien ken je hem nog... in Philadelphia een historisch partijtje schaak... speelde tegen Garry Kasparov, de toenmalige wereldkampioen, grootmeester, noem het allemaal maar op. Ja, uiteindelijk won die kampioen een week later wel de match tegen Deep Blue met 4-2. Maar een jaar later pakte Deep Blue 2, dat is een iets geüpdate versie van die supercomputer, een revanche en klopte Kasparov met het verschil van 1 spel opnieuw in de wedstrijd over 6 partijen. Slim computertje.
0: Ja, en toen zei Kasparov... naar verluid, ach, het is maar een spelletje.
4: Ja, dat zei hij.
0: It's just a game. En wij noemen dat spelletje chess. That's the name of the game. Maar er staat ook een bandje in de top 4000... met een liedje dat zo heet. The name of the game.
1: Ja.
0: Maar welk bandje was dat ook alweer?
1: It's the name of the game, ja.
0: The name of the game.
1: Ik kom er niet op.
0: Nee? Scandinavisch zou ik denken. Scandinavisch.
1: Oh, Abba.
0: Oh, ja. Ja, helemaal spontaan, niet geholpen en helemaal goed. Dat betekent 3 goede antwoorden gegeven, Patrick.
1: Dat is schandalig dat ik dat niet weet. Mijn vader die was helemaal fan van ABBA en ik heb die nummers zo vaak gehoord.
0: Ik weet niet waar je het over hebt, want volgens mij wist je gewoon het goede antwoord en helemaal spontaan.
1: Ja, oké.
0: Van harte gefeliciteerd. Jij krijgt gewoon 3 prijzen. De Radio 10 zonnebril, de Radio 10 pet en de Bammerammer broodtrommel.
1: Dankjewel.
0: En ik wens je een fijne werkdag.
1: Hartstikke bedankt. En jullie ook een hele fijne uitzending.
0: Heel goed, dankjewel. Hoi.
1: Okay,
0: dit is Hans de

0: Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10 veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
1: Samen naar de top.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
7: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
9: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
10: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
12: Tango?
11: Huh?
12: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
18: Autotaalglas zit echt overal.
17: Opgelost. Autotaalglas.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.

0: tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
1: Bij jou in de omgeving verdient er deze maandag een dikke 10. Denk er vast over na, want we gaan ze zo meteen uitdelen. Eerst Mike.

0: gekeken naar mensen die een dikke 10 verdienen. Dat heb ik zeker gedaan. En er waren natuurlijk een hele hoop gegradigden. Maar de 13-jarige Morris uit Wageningen, die heeft toch echt gewonnen.
1: Oh?
0: Ja, want die doet namelijk iets heel goeds. Zijn vader is architect en er worden veel huizen gebouwd onder zijn toezicht. Maar er is nog wel eens hout over. En wat doe je dan met dat hout? Wat ook nog vaak thermisch bewerkt is, dat het lekker lang meegaat. Vogelhuisjes bouwen. Heeft Morris zelf ontwikkeld. Achthoekig, kleine gaatjes erin. Kan je overal ophangen. En het is speciaal voor kleine vogeltjes. En dat gaat als een gek. Die dingen worden als een gek verkocht. Hij kan het bijna niet bijhouden. Met Koninginnedag of Koningsdag. Boomer. Koningsdag. toen waren ze echt in 10 minuten allemaal uitverkocht.
1: En volgend jaar staat hij in de quote 500.
0: Ik mag het hopen. Morris is dan 14. Ja, dan mag het wel.
1: Dan wordt het tijd.
0: Dus dikke 10 voor jou.
1: Ah, goed man. Shout-out naar Morris. En ken jij ook iemand die een shout-out verdient? Laat het weten via de Radio 10-app. Intikken of inspreken. Wie verdient het?

0: op deze maandagmiddag met Depeche Mode en Enjoy the Silence. Het is 10 minuten voor 2 en dus de hoogste tijd om dikke tienen uit te gaan delen. Zijn er nog mensen die een dikke 10 verdienen? Jazeker. Daan heeft ingestuurd. Die zegt, ik wil een 10 geven aan alle medewerkers van dagbesteding Gewoon Knus uit Kollum in Friesland. Groeten, nou groeten terug. Katja die zegt, ik geef mijn dochter Caitlin Joy een dikke 10. Ze zit in de examenklas van het VWO en ze is ontzettend hard aan het leren. Ja, dat is natuurlijk nu aan de gang. Hè. Dat is afgelopen vrijdag begonnen, die examens.
1: Super spannend.
0: Morgen heeft ze haar eerste examen, dat is Nederlands. Caitlin Joy. Sterkte. Sterkte met leren. Kevin, die zegt, ik geef een dikke 10 aan mijn buurman Joop, omdat hij voor iedereen in de straat een praatje en een glimlach heeft.
1: Mooi.
0: Krijg je een dikke glimlach terug, al is die virtueel. En Hendrietta zegt, mijn mannetje Martin van Geel verdient een dikke 10 vandaag. Hij is 67, maar kan zijn werk nog niet alleen laten en dus gaat hij nog 7 maanden door.
1: Oh.
0: Netjes het jaar afmaken.
1: Goed zo.
0: Is dit de Martin van Geel die ooit technisch directeur was of niet?
1: Ja, ik heb even gezocht, maar ja? Nee, want die is 65.
0: Oh, die is 65.
1: Ja, maar anders had gekund.
0: Scheelt het. Maar toch, deze Martin van Geel verdient een dikke 10. En dan heeft Jack ook nog wat ingesproken.
2: Ik wil mevrouw Wetteke een hele dikke 10 geven. Ze is een hele goede leidinggevende en is altijd fit op werk. En daarom zijn we heel erg blij met haar. Dank je.
0: Oh, wat goed. Jack die geeft zijn vrouw een dikke 10 vanwege goede leidinggevende capaciteiten.
1: Ah,
0: nou. Ja. Ik zeg, dan gaan wij in de houding. En dan gaan we eventjes de dikke tienen uitdelen. Al zingen.

0: A2 met Edwin Diergaarde. En wij zijn er morgen weer. En wij kan ook Jeroen Nieuwenhuizen zijn.
1: Zou kunnen.
0: Als zijn stem weer terug is natuurlijk. In ieder geval zometeen veel plezier met Edwin. Dit is Toto
1: en Pamela.

0: de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
5: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wauw-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
13: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera. Radio 10.

Nederland.nl. Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale

0: Makers. Je ziet het in de Moneymakers. Vanavond om 20:30 op 6.
1: Keukenkopers, opgelet. Nu
2: big deals bij Keukenconcurrent.
1: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
6: Deze werkweek staat op de spaarstand. Over 3 dagen heb je alweer een vrije dag. En dat is een mooi vooruitzicht. Daarover gesproken, de Jonge Lee kant eraan. Komt eraan. Na het nieuws. Nicola.
7: Goedemiddag. De bonden dreigen met acties. En als antwoord daarop komt minister Velbrief met een voorstel om ze weer aan tafel te krijgen. Hij wil met ze praten over de bezuinigingen op uitkeringen. Van de bonden moeten die binnen 2 weken verdwijnen. Velbrief zegt dat hij graag wil praten, maar dat er wel ingegrepen moet worden in die uitkeringen. DigiD heeft last van een storing en daarom kan niet iedereen inloggen. Gebruikers van de app krijgen een melding dat die tijdelijk niet te gebruiken is. Op de website krijg je een foutmelding. Volgens DigiD wordt er hard gewerkt om de boel weer aan de gang te krijgen en is er geen sprake van een DDoS-aanval. Vorig jaar zomer werd in een supermarkt in Vlissingen iemand doodgeschoten en het OM wil nu dat de schutter 14 jaar de cel ingaat. Het begon allemaal met een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en een andere vrouw. Toen anderen zich ermee ging bemoeien, trok de verdachte een pistool en schoot 2 keer. En de verkeersregelaar die gisteren ruzie kreeg met een stel op de A2 bij knooppunt Everdingen gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij een afzetting wilde hij ze er niet doorlaten. Hij kreeg een klap en werd 10 meter meegesleurd op de motorkap. Het stel zei dat ze haast hadden omdat er iets heftigs was gebeurd in de familie. Radio 10 weer. Er trekken buien over het land met koude lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 11 graden. En door een harde wind voelt het ook gewoon nog eens frisser aan. Vanavond en vannacht in het noorden kans op zware windstoten.
6: Wat een sensationeel weerbericht was dat. Hey,
7: lekker hè.
6: Zo. Oei. Dankjewel. De 4 files op dit moment op de Nederlandse wegen. En de langste staan op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Voor Barneveld heb je 24 minuten vertraging. Is gelijk de langste van dit moment. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Hoogmade. Er ligt rotzooi op de weg daar. En dat zorgt voor 9 minuten vertraging. En de A59 Zonzeel-Os voor Dussen. Met je neus ertussen. 14 minuten.
8: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.

0: je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
1: Hé, hey, bedankt.
2: Merci.
0: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
4: Hé, hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
5: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
4: Voor pallets van 100 kilo?
5: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

Radio Team met Fleetwood Mac en Dreams. Het is toch wel zo dat de meeste mensen 's nachts dromen. En die dromen gaan vaak over achtervolgingen, het werk, school, te laat komen, seks en tanden die uitvallen. Eerlijk gezegd heb ik dat laatste nog nooit gedroomd, tanden die uitvallen. Ik merk dat ik de laatste tijd wel vaak droom over de stroom die uitvalt. Maar ik woon in de provincie Utrecht, vandaar dus eigenlijk. Goedemiddag, dit zijn de uren van Lang Leven, de grootste hits aller tijden. Je bent bij Radio 10, gezelligheid. Ik ben Edwin en iedereen doet er alles aan om ook in deze moderne tijden een beetje relevant te blijven natuurlijk, een beetje bij te blijven. Dat doet ook het al eeuwenoude boeddhistische geloof. Daarom is vorige week in Zuid-Korea een robot toegetreden tot het boeddhisme. Een robot, ja. En die robot heeft ook een naam, Gabi. En net als een echte monnik moet ook de robotmonnik leven zonder bezit. En daarom wordt hij geleverd zonder op.

0: gaat plaatsvinden. Daarbij sponsoren we en ondersteunen we Team Divet door samen met onze luisteraars geld in te zamelen door middel van een veiling met unieke objecten en acties. Als je mee wilt doen met de veiling, dan ga je naar radioteam.nl/doneer. En daar zie je wat er allemaal wordt aangeboden. Dan kun je natuurlijk ook bieden. Alle opbrengsten van de veiling gaan uiteraard naar kankeronderzoek. En twee veilingitems wil ik er nu even graag uitlichten.
1: Altu6 veiling.
0: Want zojuist is er een nieuw item online gegaan. Daarnet om 2:00. Dat zijn 2 tickets voor de voorstelling Doe Maar, de Nederpop Musical. Inclusief een backstage rondleiding. Die voorstelling die vindt plaats op vrijdag 19 juni om 2:00 in het Avans Theater in Leusden. Doe Maar de Musical is een musical met alle hits van Nederlands meest populaire band natuurlijk ooit. Doe Maar, dus dat wordt meezingen. En als kerst op de taart zie je met je eigen ogen het reilen en zeilen achter de schermen bij deze grote musical productie. Wil je dat beleven? Ga dan naar radioteam.nl/doneer om te bieden op deze unieke ervaring. Zoek even wat spaargeld bij elkaar en bied een mooi bedrag. Voor het zien van Doe Maar, de musical. Op vrijdag 19 juni om 2:00. En dan ook nog even aandacht voor je eigen billboard langs de snelweg. Een billboard met je eigen tekst, afbeelding of wat je maar op kwijt wilt. 2 weken lang je advertentie of boodschap op een billboard. Hoe leuk zou dat zijn? Het bedrag voor die billboard staat nu op €1200. Maar dat kan nog wel wat hoger, dacht ik zo. Als je wilt bieden, dan doe je dat via radioteam.nl/doneer. Je eigen billboard.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Dag liefie, mama houdt van jou.
3: Eerste schooldag?
2: Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt.
3: Zin in een koffietje?
2: Ja, lekker.
4: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
7: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
8: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
9: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow.
9: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroo.nl.
14: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
15: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
17: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar €1,49.
18: Dat is een zonnig prijsje.
17: Ja, zo goedkoop.
19: Aldi.
20: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
21: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
22: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
23: De top 4000 flashback die je zo gaat horen wilde eigenlijk profvoetballer worden. En verder zo dadelijk.

enorm. Al decennia lang mag je zich een van de fanatiekste supporters van de Schotse club Celtic noemen. Zo fanatiek zelf dat hij regelmatig in Celtic shirts op het podium stond. Alsof hij elk moment een penalty mocht nemen. Geen doelpunten, maar wel heel veel hits voor deze legende. Ondanks zijn stem. De top 4000 staat er vol mee. Je hoort vanmiddag nummer 6.

musical The Wiz. The Wiz Stars waren dat en een brand new day bij Radio 10. Ja, dat gaat lekker. Onze veiling wordt voor de Doe Maar Musical tickets, inclusief de exclusieve backstage rondleiding, al lekker geboden. Sinds de oproep van daarnet, zo'n 20 minuten geleden. Klinkt dat nou voor jou als muziek in je oren? Breng dan een bod uit op dit unieke item en steun daarmee Alpe d'Huez. Bieden kun je op radioteam.nl/doneer.

0: is nog springlevend. Op Hemelvaartsdag hoor je de hits van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn. In de Stars in Heaven Top 150.
1: De Stars in Heaven Top 150.
2: Ik ken ze één voor één.
0: Komende donderdag op Radio 10.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Ik wil als dino.
6: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de keiharde actiefilm Roadhouse. Natuurlijk bij Veronica.
8: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
9: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
10: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
11: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Odido. About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
14: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
17: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
18: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
20: 18+ speelbewust.
21: Hou nog even vol bij Vos en dan kun je deze werkdag ook weer afvinken. Net als Man at Work, die hoor je na het nieuws. Met Martijn Nijhuis.
22: Een man die vorig jaar in een supermarkt in Vlissingen iemand doodschoot bij een ruzie, zou die daad niet hebben gepland. En daarom gaat het volgens justitie niet om moord, maar om doodslag, en is 14 jaar gevangenisstraf geëist. De schutter zelf zegt dat hij uit paniek zijn pistool trok en schoot, maar dat gelooft justitie niet. DigiD doet het weer. Het was een tijdje lastig om in te loggen op de app en de website, Maar die problemen zijn nu allemaal verholpen. DigiD wil niet zeggen wat er aan de hand was, behalve dat het geen DDoS-aanval was. DigiD is nodig om zaken te kunnen doen met de overheid, zoals je belastingen. De Britse premier Starmer weigert op te stappen na het enorme verlies van zijn Labour-partij bij de lokale verkiezingen vorige week. Hij zei in een speech dat hij de zorgen van de kiezer begrijpt en beloofde dat hij de economie een boost zal geven. Starmer waarschuwde voor Nigel Farage van Reform. Dat is een oplichter en opportunist, zei Starmer. En het al gedegradeerde NAC Breda heeft 200 kilometer gereisd voor 8 minuten wedstrijd tegen Heerenveen. Die werd gisteren gestaakt omdat NAC-fans vuurwerk hadden gegooid. 11 mensen zijn opgepakt. De restant van de wedstrijd is dus uitgespeeld, maar vanwege de veiligheid niet in Breda. Aan de stand veranderde niks. NAC won met 2-0. Het radioteam weer. Er trekken buien over het land met koude lucht. Daardoor is het nog maar 8 tot 11 graden. Door een harde wind voelt het nog frisser aan. Vanavond en vannacht in de noorden kans op zware windstoten.
21: Dankjewel Martijn. En tot zo weer bij Gijs op 10. Er staan 3 files op de A4 Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade ben je 5 minuten extra reistijd kwijt. De A12 Utrecht-Oberhausen voor Velperbroek 11 minuten. En de langste op de A16 op dit moment. Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en de Drecht-tunnel. Valt nog mee met 12 minuten.
5: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
20: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
20: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.

Queen bij Radio 10. Dit keer weer eens met de originele stem van Freddie Mercury en Somebody to Love. Dus niet de uitvoering met George Michael, die er ook heel veel succes mee had ooit. George hoor je trouwens nog wel binnen nu en 10 minuten hier voor je bij Radio 10.

0: Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
1: Samen naar de top.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 78 Noordland, de Bocconet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Alles.

0: Peeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
5: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
6: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
5: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
6: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
3: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
12: Dat is een zonnig prijsje.
11: Ja.

0: veel van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
3: Vier jonge meiden begin jaren 90. Zo begint het doorbraakverhaal van vandaag. Je hoort het na Maroon 5, maar eerst Billy Ocean.

de doorbraak. Het is meestal een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Vier jonge vrouwen in een kleine studio in Oakland. Vier stemmen die samen zo strak klinken dat producers elkaar aankijken en zeggen: wacht eens even, gebeurt dit echt? Maar echt heel makkelijk gaat het nou ook weer niet. Audities lopen eindeloos uit en platenmaatschappijen twijfelen. Om begin jaren 90 draait alles om soloartiesten en gladde popacts. Een vrouwelijke R&B-groep met harmonie en humor? Nee, dat zou niet interessant genoeg zijn. Toch blijven ze op zoek naar die perfecte mix van soul, hip-hop en girl power. Want ze klinken niet als een typische meidengroep. Ze klinken als vier persoonlijkheden die elkaar uitdagen. En dan komt die ene track voorbij. Een beat met swag. En vooral een boodschap. Geen zielig liefdesliedje, maar vrouwen die zeggen: luister vriend, ik red me prima zonder jouw spelletjes. De studio ontploft van energie. En zodra het nummer uitkomt, slaat het wereldwijd aan. My Lovin', You're Never Gonna Get It. Dit is En Vogue.

0: in mijn keel bij dit liedje van ABBA. Emotioneel. Thank you for the music, for giving it to me. En dan moet Gijs Staverman nog beginnen zometeen aan vieren. Kan je nagaan.
1: Ik moet even mijn tranen even wegpinken, hoor.
0: Doe maar.
1: Ja, dat heb ik ook altijd.
0: Ja, nou, toch wel, hè. We zijn, wat dat betreft, zijn we eigenlijk hetzelfde ook, hè. Van die zachte eien.
1: Ontzettend zacht ei. Nou, straks misschien wordt het een hardgekookt eitje na 4 uur. Want dan hebben we weer een nieuwe aflevering van Gijs op 10 hier op Radio 10. Yes. We gaan straks even bellen met Barbara de Loor. En die kennen wij natuurlijk van heel Holland is in beweging 's ochtends. En zij is ook een bekend schaatster. En zij gaat iets inbrengen voor de veiling, voor Alpe d'Huez. En wat precies, dat gaat ze vanmiddag bekendmaken. Mm-hmm. Daarnaast hebben wij ook Arthur Brand. Dat doe ik het toch nog een keer verkeerd. Arthur Brand hebben wij straks aan de telefoon. En die heeft, dat is echt wel een soort Netflix-serie verhaal. Die komt allerlei dingen weer op het spoor. En nou heeft hij weer een schilderij gevonden uit de goudstickercollectie. Die is ooit geroofd door iemand uit Nazi-Duitsland. En die heeft hij weer...

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers. Praxis.
4: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximaal.

0: ziet het in de Moneymakers. Vanavond om 20:30 op 6.
1: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
2: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
5: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Op zoek naar een zanger voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
9: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
10: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
9: Die andere stuiterbal daar.
10: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
11: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
12: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
13: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
14: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
15: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe.

0: seconden wachten. 2-1-0, exact 4 uur. Hoog tijd. Voor het Radio 10 Nieuws, Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gijs. In Den Haag was vorige week een explosie bij het partijkantoor van D66. En het OM is nu met een verdenking gekomen. De verdachte zou de aanslag hebben gepleegd met een terroristisch oogmerk. Hij wilde D66 dus angst aanjagen. Er waren op dat moment tientallen mensen binnen. Niemand raakte gewond. In de rechtbank stond vandaag een man die meegeholpen heeft bij de kunstroof in het Drents Museum. Hij was er zelf niet bij in Assen, maar had wel een ander kenteken geregeld voor de vluchtauto. Daar heeft hij nu een taakstraf voor gekregen. Bij de roof werd geleende Roemeense kunst gestolen, die intussen dus weer terug is. In Apeldoorn is gisteravond opnieuw gedemonstreerd tegen een gepland asielzoekerscentrum. En de politie zegt nu dat daarbij 12 mensen zijn opgepakt. Ze hadden bij een rotonde dingen gesloopt en vuurwerk afgestoken. Een van hen moest de nacht op het bureau blijven, die had een agent beledigd. En een KLM-vlucht van Malaga naar Schiphol heeft afgelopen weekend uren vertraging opgelopen, blijkt nu. Een passagier had een wifi-hotspot ingesteld met de naam Allahu Akbar, er is een bom aan boord.
0: Andere mensen. Was dat de naam voor de wifi?
1: Voor de wifi-hotspot, inderdaad. Nou, andere mensen aan boord schrokken zich rot natuurlijk. Het hele vliegtuig wordt uitgekampt. Niks gevonden. Het was een grapje. Ja.
0: Maar wel een goede verbinding.
1: Ja, maak er dan gewoon van. Je mag nu gratis naar de business class met gratis champagne als wifi-hotspot.
0: Nee, dat levert geen probleem op.
1: Oké, goed punt.
0: Nee.
1: Het radioteam weer. Ook vanavond en vannacht wat regen. Kans op zware windstoten, vooral in het noorden. Morgen veel bewolking. Heel af en toe wat zon. En later op de dag regen. Het wordt er niet warmer dan 13 graden.
0: Ja, heb jij ook je winterjas aan? Ik heb mijn skijas uit de kast staan. Ja, het is hartstikke koud, man.
1: Ja, je bent niet de enige.
0: Nee, dit stond niet in mijn glazen bolletje.
1: Hè? Nou, eindelijk.
0: Ja, eindelijk. Nou ja, wie weet heeft hij het ook een keer bij het verkeerde eind. Maar goed. Dankjewel, Martijn. We gaan meteen naar Robin van de regie, want die weet waar het stilstaat. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou, bijvoorbeeld op de A2 richting Maastricht. Daar heb je tussen knopen het Vonderen en Born 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto, ook de afrit is dicht. Op de A4 richting Rotterdam sta je tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid ook 10 minuten stil door een ongeluk. En op de A15 richting Gorkum heb je tussen knooppunt Waanplein en Alblasserdam 3 kwartier vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn al dicht.
0: Oh, dat is allemaal niet zo heel fijn, maar goed.

0: ze allemaal binnen een paar minuten.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals. Alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
3: Ik ben degene die hier voor jouw lul staat. Ik ben jouw zat helemaal.
2: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in de Moneymakers. Vanavond om 8:30 op 6.
4: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
5: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood Le Pen Hill, 2 stuks, 3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, 99 cent. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
7: Zoveel money!
6: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

Met het gemak waarmee hij hits maakt, maar om hem nou een hele makkelijke artiest te noemen, dat is ook weer niet helemaal waar. Gijs op 10. Want dat schijnt helemaal niet zo te zijn. Hij is best wel moeilijk. En vooral dan voor zichzelf. Hij is, niet tegen andere mensen. Want ik heb hem ooit een keertje ontmoet. Dat heb ik wel eens verteld, hoor. Toen heb ik gehaald van die kleine ukuleles. Was bij een ander radiostation. En toen kondigde ik hem aan. En toen ging ik met mijn maat 46 op een van die ukuleles bijna staan. Oh. Ja, toen kon hij bijna geen optreden meer geven. Tegen mij was hij niet heel aardig. Ed Sheeran!

0: naam is Gijs, Gijs Staverman. En samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag Gijs.
0: En de hele middag vroeg! Oh. Ja, vinden wij het een eer om lekker een onderdeel van jouw middag te zijn. Ik zit net even op de site te kijken van radioteam.nl/doneer. Nou, dan kun je nog steeds doneren op het billboard langs de A20 bij Rotterdam. En ik moet persoonlijk even zeggen dat ik, dat ik €1300 voor een billboard wat 2 weken daar gaat staan, met jouw boodschap erop, nog niet zo heel veel.
1: Kijk, een advertentie in de lokale krant is
0: ik wil net zeggen,
1: koper, ja.
0: 1300...
2: Dubbele waard, ja.
0: Ja, dat, volgens mij is het iets van boven de €10.000 waard, toch?
2: Minstens.
0: Ja, minstens, oké. Okay. Ik zie wel dat Bas Smit gebouwd. Oh,
2: nee,
0: sorry, Bas S.
2: Bas S, dat mag ik niet zeggen. Bas S heeft wel gedaan.
0: Dat denk ik dat het Bas Smit, ja, dat zou kunnen natuurlijk. Nou, die staat op €1300. Het zou wel leuk zijn als je hem overbiedt. Dat zou helemaal te gek zijn. Ja.
2: Het is voor de Alpe d'Huez, hè?
0: Het is allemaal voor de Alpe d'Huez. En straks hebben wij weer een veiling item. En dat gaan wij straks bekendmaken. En fatbikes, die zijn vanaf vandaag niet meer welkom in het Vondelpark in Amsterdam. Rij je toch door het park, kun je een boete van €115 krijgen. Als je met een fatbike er doorheen rijdt. En Amsterdam is niet de enige stad met een verbod. In Enschede zijn ze in sommige delen van het centrum ook al verboden. En er wordt gewerkt aan een landelijk verbod. En het lijkt er dus op dat die fatbike het een beetje lastig krijgt. Hij heeft zijn langste banden wel gehad. Sommige verzekeraars die willen ze ook niet meer verzekeren, omdat ze zo vaak worden gejat. Ja. De fiets van Theo Maassen die werd een tijdje geleden ook bijna gestolen. Maar hij betrapte de dief op heterdaad.
3: Het was maar een ielig ventje. Ik pak hem beet, jongen. Ik heb hem vast. En ik haal uit, jongen. En ik raak hem zo boef zo op zijn jukbeen. En hij zakt meteen door zijn knieën. Ik denk, nee, ventjes. Ik haal hem nog een keer overeind, zo. Ik haal uit. Ik raak hem echt zo boef zo vol in zijn gezicht. Hij ploft als een zak aardappelen, ploft hij op de grond. En pas toen zag ik dat hij blijkbaar exact dezelfde fiets had als ik.
4: Radio 10.

0: is ook niet meer de jongste. Nee, hij is al 76 jaar. En hij lijdt aan een aandoening die problemen geeft met gehoor, zicht en evenwicht.
1: Oei.
0: Ja, dat is heel vervelend. Vooral als hij natuurlijk moet spelen. Hij moet optredens ook afzeggen. Hij volgt inmiddels fysiotherapie. Zijn ex-vrouw die meldt gelukkig dat het wel goed met hem gaat. En dat vindt die ex-vrouw natuurlijk ook heel fijn. Want hij moet ongelooflijk veel alimentatie moeten betalen. En als dat niet lukt, dan zou ze dat heel vervelend vinden.
1: Ja.
0: Daarvoor trouwens Gloria Gaynor, I Will Survive. Het zat in Stavermans Disco. En straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit erin?
2: Ja, er zijn weer mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. En de eindexamen zijn natuurlijk in volle gang.
0: Ja,
2: en
0: zeker.
2: Uit onderzoek blijkt dat eindexamenkandidaten vooral last hebben van één ding, Gijs.
0: Ja.
2: Ouders.
0: Oh, serieus? Ja. En kunnen wij daar wat aan doen?
2: Denk het wel.
0: Oké, nou dat hoor

0: is nog springlevend. Op Hemelvaartsdag hoor je de hits van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn. In de Stars in Heaven Top 150.
1: De Stars in Heaven Top 150.
2: Ik ken ze één voor één.
0: Komende donderdag op Radio 10.
3: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
4: Dat is een zonnig prijsje.
3: Ja, zo goedkoop.
5: Dan gaan we weer.
3: Aldi.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
9: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
10: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
11: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
12: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
13: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
14: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde.

0: Libellen.nl.
1: Met Libellen mag je gezien worden. Want bij een jaar Libellen krijg je nu een exclusieve shabby-tas ter waarde van €189,95. Lees Libellen nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libellen.nl/actie.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: En niet warmer helaas. Maar ja, de lente die komt echt wel weer terug. Al duurt het nog maanden. Waar staan de files? Dat weet Robin van der Gier, want die weet immers waar het stilstaat. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nou, bijvoorbeeld op de A2 richting Maastricht. Daar heb je een kwartier vertraging door een vrachtauto met pech tussen het Vonderen en Born. Op de A12 Den Haag-Arnhem sta je tussen de Meern en Bunnik drie kwartier stil door een ongeluk. En op de A15 richting Gorkum heb je tussen knooppunt Vaanplein en Ablasserdam drie kwartier vertraging door opruimwerkzaamheden.
0: Oké. Nou, heel veel sterkte daar. Kom veilig thuis. Wij blijven sowieso lekker bij je. En we vinden het hartstikke fijn dat wij een onderdeel van jouw middag zijn. Straks hebben we Barbara de Loor aan de telefoon. En ja, die heeft weer een item voor de veiling voor Alpe d'Huez. Dus dat gaat ze straks bekendmaken. Maar eerst het nieuws, want het is 4:30. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
2: Goedemiddag Gijs. In Apeldoorn zijn gisteravond 12 mensen opgepakt bij een uit de hand gelopen protest tegen de komst van een asielopvang, blijkt nu. De meeste voor vuurwerk en voor dingen die ze gesloopt hadden. Voor vanavond staat opnieuw een demonstratie gepland. De aanslag op het partijkantoor van D66 in Den Haag was terreur, zegt het OM. Het pand raakte vorige week beschadigd. Binnen raakte niemand gewond. De verdachte zit nog altijd vast. Een Amerikaan die vorige maand schietend een dinerzaal wilde binnendringen waar Donald Trump was, heeft alle aanklachten ontkend. Hij wordt verdacht van poging tot moord op de Amerikaanse president.
0: Ja, en hij had geen kaartje en hij wilde toch naar binnen. Nou, ja, ja dat soort dingen natuurlijk. Hè?
2: Ja, zo'n verhaal dus.
0: Ja.
2: Nou, jij weet het al lang, Gijs. De eindexamens zijn dus aan de gang. Niet alleen de eindexamenleerlingen staan onder spanning, ook hun ouders hebben er last van.
0: Oh, daar merk ik helemaal niks van, hoor. Nee.
2: Dat zou goed kunnen, want inderdaad, meer dan de helft van de ouders heeft stress in aanloop naar de examens. Maar dat zijn vooral de moeders.
0: Oh.
2: De vaders die slapen prima. Hoe zit dat bij jou?
0: Ik slaap hartstikke goed.
2: Serieus?
0: En mijn vrouw slaapt ook hartstikke goed.
2: Oh ja, je hebt gewoon opgegeven.
0: Mijn kind, nee. Mijn kind die, daarentegen die slaapt iets minder.
2: Nou ja, dat is wel de stress waar die moet liggen. Ik heb drie korte tips. Mm-hmm. Maak geen ruzie als ouder en blijf zelf rustig, want daar heeft je kind echt iets aan.
0: Nee, maar je wil natuurlijk ik snap het natuurlijk wel. Je wil het allerbeste. En je wil gewoon dat ze
2: het
0: halen.
2: Je moet het nu wel halen, maar dan moet je moet het niet alleen met je kind over de examens hebben. Hoe verleidelijk dat ook is, maar heb het gewoon over andere dingen. Want dan kunnen ze even ontspannen, anders blokkeren ze helemaal.
0: Ja, vapen, bier drinken, dat soort dingen.
2: Ja, ik denk dat dat wel ontspant. En heel maffe, ik vind een bijzondere tip. Geef je kind eens een cadeautje in examentijd. Zelfs als het niet goed heeft geleerd. Want juist nu wil je kind weten dat je er altijd voor hem of haar bent. En je zou natuurlijk
0: dat is wel
2: een goede tip, ja. Zet gewoon een billboard langs de A20 met een tekstje. Oh. Hey, heel veel succes, lieverd. Kost wat, maar dan heb je ook wat. Gewoon via radioteam.nl.
0: Ja, maar dat is heel vervelend, want dat billboard komt pas... Wanneer wordt die geplaatst? Dat weet Rick van de redactie.
3: Ergens ooit.
4: Nee, dit weten we. Week 25 en 26.
0: Nou ja, precies.
2: Fijn dat je bent gezakt, lieverd. Ja.
0: Dat kan je toch niet maken?
2: Natuurlijk wel.
0: Nou, die kinderen van jou hebben een hoop humor meegekregen alvast.

0: bieden op hele toffe items, waarvan elke euro naar dat goede doel gaat. Mijn mystery box is er vandaag uitgegaan. Saskia T. Die heeft daarop geboden. En die heeft daar best wel veel geld op gehad. 126 euro.
1: Arme vrouw.
0: Nee, ze weet niet wat erin zit natuurlijk. Nee, Saskia, hartstikke goed. Hij komt zo snel mogelijk jouw kant op. Laat even weten of ik mijn handtekening erop moet zetten. Misschien is de box wel meer waard als mijn handtekening er niet op staat. Maar dat moet je zelf even bepalen. En we gaan nu iets heel bijzonders weer toevoegen aan die veiling. Terwijl de zomer steeds dichterbij komt, zeggen wij hier op Radio 10 juist... It get on! Ja, we binden de ijzers onder voor het goede doel. En dat doen we met iemand die Nederland elke dag in beweging krijgt. Ze is wereldkampioen op de schaats en ook een kampioen op televisie. Dames en heren, elke dag op tv te zien, mag ik het horen voor Barbara de Loon. Goedemiddag, Barbara.
2: Wat een mooie aankondiging.
0: Ja, mooi.
2: Goedemiddag.
0: Nou, ik denk, doe dat speciaal, omdat wij... Kijk, jij lacht er nu meteen. En wij kennen jouw lach natuurlijk van vorig jaar. Want jij was de lach van team.
2: Jeetje, en die heeft wat opgebracht, hè?
0: Ja, die heeft behoorlijk wat geld opgebracht. Ja, nou, we hebben die persoon ook al gebeld of hij dat geld ook wil doneren van Alpe d'Huez, maar we hebben daar nog geen reactie hebben daarop gekregen. Maar goed, het lijkt wel alsof jij de enige, Barbara, de enige persoon in Nederland bent die nooit vakantie heeft. Jij bent de hele dag door, elke werkdag op tv te zien met Nederland in beweging. Hoe doe je dit?
2: Goed, hè?
0: Ja, heel knap.
2: Nee hoor, dat nemen we stiekem ook even een aantal keren op, zodat we niet elke dag in die studio hoeven te staan natuurlijk.
0: Oh, oké. Ja. En hoeveel neem je er dan op per dag?
2: Zoveel mogelijk. Een stuk of 10 per dag.
0: Oh. En staat er dan iemand naast de camera om al die dingetjes voor te doen en zo? Want ik vind het zo knap dat iedereen hetzelfde doet.
2: Nou, voor Duco niet. Oh. Voor de andere presentator, maar voor mij wel hoor.
0: Voor jou wel. Ja, want
2: ik kan het niet allemaal onthouden.
0: Je vergeet alle pasjes. Okay. 3 jaar geleden nam je het stokje over van Olga Commandeur. Blijf jij het ook doen tot je pensioen?
2: Nou, ik hoop het, want ik vind het heerlijk. En we krijgen zulke positieve reacties. Ja. En dit is gewoon natuurlijk goed om in beweging te blijven naarmate je ouder wordt.
0: Zeker. Ik denk dat het voor heel veel mensen ook echt een uitkomst is.
2: Zeker, ja.
0: Oké, maar fijn om je aan de telefoon te hebben. We gaan even zaken doen, Barbara.
3: Alpe d'Huez, veiling.
0: Ja. Wat wil jij aanbieden voor de Radio 10 veiling voor Alpe d'Huez?
2: De schaatskliniek voor 4 personen.
0: Wauw.
2: En dat gaat dus vanaf oktober, november, als de ijsbanen weer open gaan straks. Mm-hmm. Na de zomer.
0: Ja.
2: Voor 4 personen.
0: Oké. Okay.
2: In Amsterdam, Jaap Edebaan of Vechtsebanen, Utrecht. Dat maakt niet zoveel uit.
0: Even kijken waar je dichterbij bent. Dat zou,
2: Okay. Hoe heet het? Met 4 personen. Mocht je niet kunnen schaatsen, dan kan je na een uur echt wel schaatsen. Oh. Want ik ga het je leren.
0: Nou, Martijn. Martijn loopt moeilijk.
2: Als je heel goed kan schaatsen, dan kan ik je het dan nog beter leren.
0: Oeh, Okay, dus...
2: Het maakt niet uit wat je niveau is. En we maken er een uur lang gewoon een fantastische schaatskliniek van.
0: Maar kun jij in een uur iemand leren schaatsen dan?
2: Nou, dat zul je verbazen. Het is echt, als je dus... sommigen die zeggen vaak van... Ja, 100 jaar geleden heb ik die dingen nog wel eens ondergebonden. Maar in een uur kan je eigenlijk wel heel comfortabel weer... over dat ijs glijden met een paar goede aanwijzingen. Ja, dat lukt me wel hoor.
0: Oké.
2: Ja.
0: Nou, ik heb een nieuwtje meteen voor je. Want we hebben hem net online gezet. Er is nu al een bod van 100 euro binnen.
2: Meen je niet? Nou,
0: ja, dat meen
2: top.
0: Ik. Dat is toch echt... Maar dat kan meer, hè? Want zo'n schaatskliniek, wat kost dat als ik dat gewoon moet kopen?
2: Onbetaalbaar.
0: Onbetaalbaar! Oké. Nou ja, goed. Dan 100 euro, dat vind ik...
2: Nee, ik doe het ongelooflijk graag voor dit fantastische doel. En ik hoop dat mensen gaan bieden. En dan zie ik ze heel, heel graag na de zomer op het ijs.
0: Ja, nou, dat lijkt me hartstikke goed. Jij bent een topsporter natuurlijk. En je gaat altijd voor het beste resultaat. Ben je ook streng als leraar of lerares?
2: Nee, ik ben niet heel streng.
0: Nou, daar dacht je net even iets te lang over, Barbara, had ik het idee. Ja, volgens mij.
2: Maar ze moet je wel luisteren.
0: Ja, ze moet luisteren, want anders lukt. Oké. Okay. Goed, nee, een schaatskliniek. Nee. Ik zal het nog even herhalen. Een schaatskliniek voor 4 personen op de Jaap Edebaan in Amsterdam of de Vechtsebaan in Utrecht. En je krijgt de beste tips en tricks om jouw schaatsmoves tot een recht te laten komen op het ijs. Nou, ik vind het hartstikke goed.
2: En helemaal op maat, hè, voor jou.
0: Helemaal op maat gemaakt. Ja, want je krijgt maar met 4 mensen les, niet andere mensen natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Bieden op die schaatskliniek van Barbara Loor. Het kan allemaal via radio10.nl/doneer. En Martijn en ik, we hebben het er net even over gehad. Wij willen heel graag iets met je meedoen met Nederland in Beweging. Zou dat kunnen?
2: Ja, dat kan. In de studio of...
0: Nou, ik weet niet, waar kan het nog meer dan?
2: Voor de televisie ook.
0: Maar echt in de studio. Dat we gewoon met je meedoen. Snap je?
2: Ja, kom.
0: Oh, nou, dan hebben we dat met deze af. Ik denk, we gaan daar een bedrag voor bieden. Maar dan spreken we dat met deze af. Barbara de Loor.
1: Als hij het gratis kan krijgen.
2: We gaan nu alles veilen.
0: We gaan alles veilen. Wij bieden gewoon €500. Toen is Martijn, die biedt €450. Ik bied €50 mee. Dan komen wij met z'n 2 keer langs. Zullen we dat doen?
2: Heel goed.
0: Spreken we dat bij deze af. En dankjewel voor je geweldige veilingobject. Je kunt doneren via radio10.nl/doneer. Dankjewel, Barbara.
2: Ja, succes, hè.
0: Dank je. Fijne middag.

0: op een appje van Claudia. Claudia, dat is ik denk een van de grootste Teddy Swims lovers van Nederland. En die stuurt er allemaal bewegende poppetjes en duimpjes omhoog. En zegt, ja, er is Teddy, daar is Teddy.
1: Misschien staat ze even te poepen, weet je, even veel.
0: Goed, nou, dat zou best kunnen. Teddy Swims Lose Control, het was een grote hit 3 jaar geleden. En je hoort hem hier natuurlijk bij Radio 10 met straks het nieuws. Martijn, wat zit daarin?
1: De man die iets liet ontploffen bij het kantoor van D66 wordt verdacht van terreur. En de Noorse inzending voor het Songfestival heeft een bijzondere waarschuwing gekregen. Oh. Of was het nou een compliment? Dat hoor je zo.
0: Hé? Dat begrijp ik niet.
1: Nee, dat snap ik.
0: Hebben ze iets lulligs gezegd, maar dat kan als compliment worden uitgelegd.
1: Nee, ze hebben een waarschuwing gekregen die je ook als compliment zou kunnen opvatten.
0: Ik vind dit de allerbeste tease die je ooit hebt gemaakt, gewoon.
1: Ja.
0: Je hoort het zo. Eerste

0: Radio 10.
1: Gijs op 10. Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs. 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
1: Op zoek naar een spreker voor een klantendag? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap.
4: Scapino. Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
3: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroo.nl.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of drechtafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
12: Chris?
13: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu...
13: Een vrijdag. Wel in overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
15: Voor de makers. Praxis.
16: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
17: Oh, wat betekent dat voor mij?
16: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
17: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
16: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
17: En moet ik verder nog ergens op letten?
16: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
18: Ja, goedemiddag. Het is inmiddels 1 minuut over 5. Het is hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, ook goedemiddag.
19: Goedemiddag Gijs. De man die vorige week iets liet ontploffen bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terreur, zegt het OM. Het pand raakte beschadigd. Met mensen die binnen waren kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. Het waren tientallen jongeren die vergaderd hadden en die op het punt stonden om weg te gaan. Israël wijst de straffen af die de EU heeft opgelegd aan Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever die gewelddadig zijn tegen Palestijnen. Daarbij vallen ook doden. De EU moet zich niet met ons bemoeien, zegt de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken. Die staat bekend als supporter van de kolonisten. Bij een uit de hand gelopen protest tegen een asielopvang in Apeldoorn zijn gisteravond 12 mensen opgepakt, zegt de politie nu. De meeste omdat ze vuurwerk afstaken en dingen hadden gesloopt. Sommigen wonen ergens anders. Voor vanavond staat opnieuw een protest gepland. En de Noorse inzending voor het Eurovisie Songfestival heeft een waarschuwing gekregen voor iets bijzonders. De klacht is: het optreden van zanger Jonas Loof is te sexy.
18: Oh.
19: Ja, de zanger mag niet uitleggen waar die waarschuwing precies over ging, maar het is wel zeker. Bij de repetities greep hij naar zijn kruis en maakte hij seksuele bewegingen.

0: Dan moet je misschien het vasthouden.
1: Dan moet je het vasthouden, ja.
0: Anders valt het.
1: Maar nu wordt hij dus gedwongen om het af te zwakken en het wat familievriendelijker te maken. De zanger zelf kan er wel om lachen, zegt hij. Want ja, zegt hij, ik hoor niet vaak dat ik te sexy ben.
0: Nou snap ik dat. Ja, wij horen dat elke dag natuurlijk.
1: Wij zijn het gewend, maar het is een leuk compliment, toch?
0: Ja, dat vind ik ook.
1: Het radioteam weer. Oh, vanavond en vannacht fris en wat regen. Verder vooral in noorden kans op zware windstoten. Morgen opnieuw veel bewolking. Ook af en toe zon. Later op de dag regen dan. En een graad of 13.
0: Misschien moet ik dat op dat grote billboard zetten. Ik vind Martijn heel sexy.
1: Ja, ja, maar dat weet iedereen al natuurlijk.
0: Ja, maar dan ga ik geen 1400 euro voor betalen. Nee. Nee, dat is zonde. Oké, dankjewel Martijn. Joep. We gaan meteen even naar de files. Want Robin die weet hoe druk het is op de Nederlandse snelwegen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou, best wel druk. 55 files op dit moment. Op de A1 richting Apeldoorn bijvoorbeeld. Sta je tussen Amersfoort Noord en Barneveld ruim 3 kwartier stil door een ongeluk. Op de A325 sta je tussen het Gelderdam en knooppunt Velperbroek een uur stil. En op de A15 vanuit Rotterdam. Daar heb je tussen Rotterdam, Zuidplein en Alblast. Een uur vertraging door een ongeluk in de Noordtunnel. 2 rijstroken zijn al dicht.
0: Oké, nou zorg ervoor dat je veilig thuis komt en maak je niet te druk. Wij blijven sowieso lekker bij je. We gaan straks even bellen met Arthur Brand. Ja, dat is weer een verhaal. Nou, dat ga ik je zo allemaal uitleggen. En ik ga je werkdag ook afsluiten. En dat doe ik met Maywood en Rio.
3: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: Nu tot wel 600 euro extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
2: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Radio 10.

vijf in de klok zit, dan mag je je werkdag afsluiten. En dat is het nu. Het is 5 minuten over 5. Zeker, want als je dit hoort, is ook jouw werkdag.

aan papegaaien moet denken. En dat heeft dan niks met de neuzen van de dames van Meemoe te maken. Maar Rio, dat is natuurlijk ook zo'n papegaaienfilm. Met van die blauwe papegaaien. En daar hebben we jouw werkdag mee afgesloten. Want het is alweer 9 minuten over 5. Gaat snel, hè? Ja.

De Gouden Helm is alweer een tijdje terecht en terug in Roemenië. Maar vandaag werd er nog meer zoekgeraakte kunst weer gevonden. Oeh, ja, onze favoriete kunstdetective Arthur Brandt. Ja, die weet precies hoe het zit en die vertelt je zo een verhaal waar je mond van openvalt. Maar eerst Timbaland en One.

0: Operatie Kunst. Ja, dat klinkt een beetje als een Netflix-serie, een schilderij dat in de oorlog door de nazi's werd geroofd van een Joodse kunsthandelaar. Het blijkt al jaren gewoon aan een muur te hangen. Een muur, ergens, bij de erfgenamen van een hoge SS-generaal zelfs. Ja, het is een verhaal vol met familieveters, geheimen en ook intriges.
1: Crimineel, actueel.
0: En degene die dit allemaal heeft ontdekt is de man die schilderijen van Vincent van Gogh in IKEA-tassen krijgt thuisbezorgd. Kunstdetective Arthur Brandt. Arthur, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik denk dat wij een beetje een abonnement moeten afsluiten, want ik bel jou regelmatig.
2: Ja, nou ja, dat is goed nieuws natuurlijk.
0: Zeker.
2: Voor mij ook, want dat houdt in dat ik nog wel eens wat terugvind.
0: Ja, en dit is weer een zaak waar jij op bent gestuit. Hoe is deze zaak op jouw pad gekomen?
2: Ja, het gaat. Ik ben een tijdje geleden benaderd door iemand die was erachter gekomen dat hij nazaat is van een beruchte Nederlandse Waffen-SS-generaal, een zogeheten Seyfarth. Dat was een van de hoogste collaborateurs in Nederland. Hij was generaal van het Nederlandse legioen van de Waffen-SS, dat gevochten heeft bij Leningrad en ook de laatste dagen om de Slag om Berlijn zelfs.
0: Ja.
2: En die man is in 1943 vermoord, geliquideerd door het verzet. Daarna hebben de Duitsers nog heel veel Nederlanders vermoord als wraak. En daar komt die jongen achter, die man. En op dat moment, hij stort bijna in natuurlijk. En hij gaat naar de kleindochter van de generaal, dat ook een familielid van hem is. En die vertelt verhalen over vroeger, over de Tweede Wereldoorlog. En die neemt hem dan mee naar de gang en die zegt: dit schilderij heb je wel eens gezien. En dan draait het schilderij om en er zit een stickertje op van goudstikker.
0: Ja.
2: En dat is een beroemde Joodse naam waarvan heel veel kunst gestolen is. En dan zegt ze: dit is ons familiegeheim. Dit is geroofd van Joden. Dit kunnen we nooit naar buiten brengen.
0: Jeetje.
2: Die man heeft mij uiteindelijk dan benaderd.
0: Ja.
2: Want hij wilde dit verhaal naar buiten.
0: Dus die krijgt op een gegeven moment vroeging.
2: Ja, kijk, je kunt natuurlijk een familie nooit kwalijk nemen dat ze van zo'n persoon afstammen. Maar ja, als je dan 80 jaar lang een schilderij in je bezit hebt dat geroofd is van Joden, ja, dan is er toch wel een keer een moment dat je moet denken van: laten we het eens een keer teruggeven. En dat moment is niet gekomen.
0: Nee.
2: En door het vandaag in de publiciteit te brengen, hopen we dat het terugkeert.
0: Ja, want hoe is hij daar terechtgekomen? Want je zegt al, het is van goudstikker, maar daar was een hele collectie van, toch? De goudstikkercollectie, ja. De beroemde collectie.
2: Goudstikker was een Joodse kunsthandelaar, een hele grote voor de Tweede Wereldoorlog. Toen de nazi's hier binnentrokken, is hij gevlucht naar Engeland.
0: Mm-hmm.
2: Die nacht op de boot is hij een luchtje gaan scheppen en in het ruim gevallen en overleden. En toen heeft Göring zijn collectie geconfiskeerd in Nederland en een deel daarvan is geveild. En waarschijnlijk heeft deze Hendrik Seyfarth, de Waffen-SS-generaal, hem daar gekocht. En zodoende is hij in die familie gekomen.
0: Ja, ja. Oké, dus dat werd vroeger al verkocht onder nazi's?
2: Ja, de nazi's die hadden natuurlijk geld nodig voor een oorlogsmachine. En ja, op deze manier is dit werk dus in handen van deze familie gekomen.
0: Ja, en wat voor familie was dat, de Seyfarthjes? Dat klinkt een beetje als een real-life soap of een familie ruzie.
2: Nou ja, wat ik zei, een van de hoogste collaborerende Nederlanders, samen met Mussert van de NSB. Seyfarth was dus de baas van het Vrijwilligerslegioen, het Nederlandse legioen dat bij de nazi's, bij de Waffen-SS heeft meegevochten. De slag om Leningrad, de laatste slag om Berlijn.
0: Ja.
2: Dus het was een hele hoge bief.
0: Ja, en je zei die persoon die afstammeling is, een kleindochter, die schrok zich dood toen ze dit verhaal hoorde, denk ik.
2: Ja, de kleindochter van Seyfarth, daar hangt het in het huis. En die heeft tegen de Telegraaf gezegd: ja, het schilderij hangt hier inderdaad, maar ik wist niet dat het roofkunst was.
0: Nee.
2: Maar wij hebben geluidsopnamen waarin ze wel degelijk bevestigt dat ze dat
0: was. Ah, oké. Goed, en dan, ben je eigenlijk strafbaar als je zoiets... stel dat mijn opa ooit als SS'er gediend had en die heeft ook zo'n schilderij hangen. Ben ik dan strafbaar?
2: In Nederland verjaart zoiets. Dus dat is ook de reden dat we het via de pers hebben gedaan. Want je kunt er niet de politie op afsturen. Het is verjaard. En in principe mogen ze het houden. Alleen ja, ethisch gezien is het natuurlijk beter om zo'n werk terug te geven. Het gaat er vooral om natuurlijk dat het uit de goudstikkercollectie komt. De nazi's hebben de grootste kunstroof uit de geschiedenis gepleegd. En goudstikker is daar wel het symbool voor geworden. Het is een van de beroemdste namen. En dat, plus dat werk dan ook nog eens hangt bij de nazaten van een Waffen-SS-generaal. Ja, dat maakt het natuurlijk wel allemaal licht precair, om het voorzichtig uit te drukken.
0: En weten wij zeker dat het echt is, dit schilderij?
2: Ja, de advocaten van de erven Goudstikker hebben bevestigd dat dit werk inderdaad gestolen is en gezocht wordt. Mm-hmm. En natuurlijk waarschijnlijk ook echt is. We zullen hem binnenkort hopelijk in handen krijgen. En dan moeten we het nog even checken dat het geen poster is van de IKEA.
0: Nee, ik kan net zeggen.
2: Maar daar ziet het niet naar uit in ieder geval.
0: Nee. Nou, ik ben heel benieuwd. Het is sowieso fijn om je weer even te spreken. Zijn er nog andere dingen die op jouw pad zijn gekomen waar je nu nog niet over kan praten, maar wat binnenkort wel weer nieuws wordt?
2: Zeker. Alleen dat stel ik even uit. Ik moet even weer bijkomen van deze dag.
0: Ja, nee, dat snap ik heel goed. Nou, zal ik lekkere muziek voor je draaien dan?
2: Graag, ja.
0: Oké, nou ga ik dat doen. Dankjewel, Arthur.
2: Graag gedaan.

0: Het is altijd fijn om Arthur Brandt even aan de telefoon te hebben. Ik mag hem altijd callen, zoals hij... Maar ik sprak hem van tevoren even. En toen zei hij van... Ik vind het allemaal hartstikke leuk dat ik al die dingen weer vind. Maar ik zit het liefste gewoon de hele middag gewoon lekker naar Radio 10 te luisteren.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: Dat snap ik ook wel. Maar toch wel altijd een spannend jongensboek wat hij altijd even voor ons openslaat. En Blondie, hoor je op de achtergrond en Call Me. Martijn, wat is het zo in het nieuws?
2: Nou, universiteiten in Nederland hebben nog altijd problemen door de grote hack in Amerika.
0: Mm-hmm.
2: En wat doe je nou als er iemand in je huis komt klussen...
0: Oh.
2: En je bent gewoon thuis. Durf je dan gewoon op de bank te gaan liggen?
0: Oké. Daar
2: hebben we het zo over.
0: Oké.
3: De Burger King cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig, voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
10: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
11: Wow.
10: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
14: On the Way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
15: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
16: Nou,

0: smeert goed en een spiegelglad resultaat.
1: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze rubbel buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie, want die weet waar het allemaal stilstaat. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, vooral bij Rotterdam en bij Arnhem. Maar ook op de A10 Oost richting Amstel. Daar heb je tussen de Baarsjes en Buitenveldert een kwartier vertraging door een ongeluk. Op de A15 is de weg weer vrij na een ongeluk. Wel nog een uur file tussen Rotterdam-Charloos en Alblasserdam. En op de A28 sta je ook vanmiddag weer drie kwartier stil tussen de Harde en Zwolle Centrum. Omdat de linker rijstrook ook nog wel even dicht blijft, denk ik.
0: Ja, veel wegen zijn er dicht door middel van werkzaamheden. Of door middel van wegenwerkzaamheden. Nou, even sterkte erbij. Wij blijven in ieder geval lekker bij. We gaan straks die file even iets draaglijker maken. En dat doen we met de top 4000 in 40 seconden. En ik zou het heel tof vinden als jij live met me meedoet op de radio. Kun je ook nog eens 100 euro winnen. Aan thuisbezorgde goed. Maar dan moet je eerst het spel spelen. We gaan het straks doen. Eerst het nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Gijs. Universiteiten in ons land hebben nog altijd last van de grote hack vorige week van Amerikaanse onderwijssoftware. Studenten en docenten kunnen nog steeds niet in het lessysteem, zeggen ze tegen BNR. En die problemen kunnen ook nog wel even duren. De rechter heeft het voorarrest verlengd van de man die een aanslag zou hebben gepleegd op het partijkantoor van D66 in Den Haag. Hij zit nog zeker 2 weken vast en wordt verdacht van terreur. Op Tenerife vertrekken vandaag niet 1, maar 2 vliegtuigen naar Eindhoven met mensen van dat virusschip Hondius. Het gaat om vluchten die georganiseerd zijn door Nederland en door Australië.
0: Zijn meer mensen niet besmet dan wel besmet, hè?
2: Nog steeds, ja.
0: Dat is goed nieuws, toch?
2: Ja, dat lijkt me wel, ja.
0: Nou ja, ik hoorde vorige week de premier zeggen dat... dit kan niet van mens op mens overgaan. Maar er zijn nu toch wel weer wat besmettingen.
2: Het kan moeilijk van mens op mens overgaan.
0: Dat is het nuanceverschil. Dus ja, oké. Okay.
2: Gijs, Robin had een mooi verhaal. Of nou ja, mooi verhaal.
3: Nee.
2: Er wordt gewerkt aan zijn verwarming. Never ending story.
0: Dat is helemaal geen mooi verhaal.
2: Nee, don't go there. Want
0: blijf maar doorgaan.
2: Het is echt, man. Maar goed, er zijn dus de hele tijd mensen bij hem over de vloer. Maar wat doe je nou als je thuis bent? En zij staan daar te zwoegen. Ik ga dan altijd een beetje zo onhandig om die mensen heen hangen. En dan zeg ik, kan ik iets doen? Wil je koffie? Interessant. Oh, wat een boutje.
0: Mijn vader deed dat ook altijd. Maar er was een timmerman bezig. En dan stond mijn vader ernaast. En die zei dan, maar moet dat zo? Moet dat zo?
3: Oh, echt?
0: Is dat spijkertje? Zit hij daar wel goed?
2: Irritant. Ja, maar de andere uiterste vind ik ook weer gek. Dat je dan gewoon, want dat hoor ik dan van andere mensen. Oh, die zeggen ook gewoon op de bank liggen, tv kijken.
0: Ja, dat kan me niet voorstellen.
2: Nee. Makkelijk.
4: Ik heb een hulp in het huishouden. En als die er is, dan ga ik gewoon het huis uit. Ik bedoel, ik voel me zo ongemakkelijk als ik dat op de bank zou gaan liggen.
0: Maar Jos, dat is iets anders. Een hulp in de huishouding is iets anders dan een timmerman in je huis laten.
4: Ja, dat is waar. Je wilt toch even kijken ook wat hij doet.
0: Je wil even weten wat hij doet. Precies. En je zet ook een kop koffie voor hem. Want je wil hem ook, dat moet zich ook een beetje lekker voelen.
3: En ik vertrouw dit bedrijf voor geen meter natuurlijk. Want daarom speelt het ook al maanden. Maar ik ging
0: leuk
3: dus wel
0: dat jullie
3: gewoon
0: luisteren, jongens. Van,
3: Nee, maar ik ging maar gewoon op mijn laptop zitten, heel druk aan het werk doen, terwijl ik ook gewoon liever op de bank wilde liggen. Maar ja, dat doe je ook niet.
0: Nee.
3: Ja. Maar ja, ga je wel schoonmaken, wel thuis blijven? Ik weet ook niet. Ja,
2: wat ik altijd, toen mijn vader werkte in de bouw, die zei altijd, zorg dat er koffie is, dat er wat lekkers is. Als het op de laatste dag is van te klussen, zorg dat er een biertje is. En dat is natuurlijk. En die zegt, ja, laat ons met rust, want we hebben geen zin in dat gelul. Mm-hmm. En het is niet alleen aardig, maar het levert je ook nog wat op.
0: Oh.
2: Want ik heb ooit mijn douchecabine laten verbouwen.
0: Ja.
2: Daar werden toch even gratis tegeltjes in gezet.
0: Nee.
2: Zo. Dat is toch weer dankzij die.
0: Wat voor koffie schenk jij dan daar?
2: Er zat een lekker stukje taart bij.
0: Nou, ik ben dus ook druk met verbouwen bezig. En ze waren van de week waren ze met de af. Nee, wat was dat? De waterkraan waren ze bezig.
2: Ja.
0: Dus ik zei ook tegen die man: ik zeg, nou ja, hoe lang ben je bezig? Wat schat je? En toen zeg ik ben jouw schatje niet. Dat is ook een

0: En wanneer zou de trein weggaan? Oh, oké. Okay. Daar heb ik nog even. En wil je trouwens een leuke treinrit of wel een tramrit boeken, dan kan dat voor de Alpe d'Huez. Hebben wij een speciale veiling in het leven geroepen. Het is een culinaire tramrit. Het is geen treinrit, dat doet hij ook. Treintjes, daar heeft hij zijn hele tuin vol mee zitten. Maar het is een culinaire tramrit en je krijgt wat te eten. En je mag ook uit hetzelfde kopje drinken als Erik de Zwart.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Ja, en dit is Erik de Zwart. Die je net dus hoorde. Top
2: Jeroen Nieuwenhuis, een knipje kaartje.
0: Ja, ja, die knipje kaartje. Jeroen Nieuwenhuis is er ook bij. Dit, en ze hebben allemaal een pakje aan. En dan hebben ze ook zo'n petje op.
2: Heerlijk. Ik heb die hapjes gezien. Ziet er echt heel goed uit.
0: Hoor. En een spiegelei hebben ze over mij in hun hand. Of niet? Of werkt dat niet op de tram?
2: Ik
0: heb goed. Goed. Nou, je kan het in ieder geval boeken via radioteam.nl/doneren. En train. En hey, Soul Sister, hoor je op de radio. 10 nummers moet je herkennen in 40 seconden tijd. En dan kun je €100 aan thuisbezorgde goed winnen. Je kunt je kwalificeren door de volgende vraag goed te beantwoorden. Ik draaide dus net Train. Hey Soul Sister is nummer 2144 in de top 4000 van afgelopen jaar. Ze staan ook op nummer 1534 in diezelfde top 4000 met een liedje over een planeet. Ja, en de vraag is, welke planeet is dat? En daar zitten dan af en toe wat druppeltjes zitten erop. Dus welke planeet bezingen zij met druppeltjes? Dat is een hele rare Nederlandse vertaling.

0: Marloes, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedemiddag, pardon. Het is nog net geen avond.
1: Alice,
0: mag ik het één keer doen?
1: Zeker.
0: Ja, oké. Ik heb aan de telefoon Alice. Ja, dat is leuk, hè? Dat moest ik, super niet verrassen, maar ik heb nooit een Alice aan de telefoon. Dus vandaar.
1: Ja, okay. Ik ben het gewend.
0: Dat kan ik me voorstellen. 51 jaar ben je, je komt uit Bijlen en je wist het antwoord op de volgende vraag. Met welke plaat over een planeet staat Train op nummer 1534 in de top 4000? Dat is natuurlijk...
1: Jupiter.
0: The Drops of Jupiter. Daar ging het over. Nou, dat betekent dat je mee mag doen, Alice. Je krijgt 40 seconden de tijd om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Bij elk fragment moet je zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Het mag alle twee, maar dat kost allemaal veel te veel tijd. En die 40 seconden die zijn onverbiddelijk. Als je het niet weet, pas dan. Zetten we de tijd stil. Gaan we door naar het volgende fragment. Hoor je het fragment doorlopen, weet je ook dat het fout is. En als het lukt om binnen 40 seconden 10 platen of artiesten te herkennen, heb je 100 euro te pakken aan thuisbezorgde goed. Kun je vanavond meteen besteden.
1: We doen ons best.
0: Ja, nou, ik wens jullie dan ook heel veel succes. Moet ik nog iets verder uitleggen? Wij zitten hier met z'n allen de hele middag vroeg. Ja, zitten gewoon lekker bij... we een beetje aan het meeleven, hè? We kunnen niks voorzeggen, dat begrijp je natuurlijk wel. Maar we leven gewoon lekker met je mee. Ja, alles duidelijk?
1: Ja hoor, zeker.
0: Oké, dan is hier fragment nummer 1. Ja, precies. En precies met het antwoord wat je net... hebt gestuurd. Drops over Jupiter. Hier is nummer 2.
1: Bruno Mars.
0: Nou, wat een toeval. Jupiter en Mars. Dat is leuk. Oké, even kijken. Hier is nummer 3.
1: Pas.
0: Oh. Het zijn de Wonder Boys. En the Hole of the Moon. Nou, we hebben Jupiter, we hebben Mars gehad en we hebben de Moon gehad. Ja. Ik ben benieuwd wat de volgende dan gaat worden. Hier is de volgende.
1: Sky full of stars.
0: Ja, wat goed. Coldplay, Sky full of stars. 4 heb je er nu. Je moet er nog even kijken. Je hebt er 1, 2, 3 heb je er nu. 3 heb je er nu. Je moet er nog 7 en je hebt nog 27 seconden over. Nou, dat gaat wel goed, toch, Alice?
1: Ja, moet kunnen. Dat hoop
0: ik. Nee, dat moet ook kunnen en ik hoop het ook. Hier is de volgende. Ja, ik wil net zeggen, als je niet weet, moet je gewoon lekker passen, hè? Dus even kijken wat voor space plaat dit was. Rocket Man, natuurlijk, van Elton John. Ja, oké. Okay. Nou, ik heb er nog één voor je, let op.
1: Aha.
0: Aha, heel goed. En hoe heet dat nummer? Weet je dat toevallig ook? Past een beetje in de lijn van net.
1: Ja, nee.
0: The sun always shines on TV.
1: Ja,
0: dus we hebben Jupiter, Mars, the moon, stars, rocket, sun. Nou, dan ben ik benieuwd wat de volgende is. Let op.
1: Nee.
0: David Bowie en Space Oddity. Dit kostte wel een seconde hoor, Alice. Ja, dat is heel vervelend. 4 heb je er nog steeds. 4 heb je er nu. 6 moet je er nog. 11 seconden heb je nog over. Nou, als je het heel snel doet, dan moet het lukken.
1: We gaan doen.
0: Oké, okay, hier is er nog één. Heaven
1: is a place on earth.
0: Heaven is a place on earth. Ja, moest even van ver komen. Maar Earth, dat zat er dan ook in. Ik heb er nog één.
1: Venus,
0: ja! Nou, we hebben heel veel planeten al voorbij horen komen. Jacques en Blue, die zong er ook overheen. Venus. 6 heb je er nu. 4 moet je er nog. En je hebt nog 4 seconden over.
1: Oh, dat wordt krap.
0: Ja, dat wordt heel krap. Maar het is te doen. Let op. Hier is de volgende.
1: Hey.
0: Nee. Weet je niet? Oh.
1: Ja, blackout.
0: Ik zei altijd hallo van Beyoncé, maar dat is halo, is het.
1: Halo.
0: Ja. Ja. Nou, je moet er nog steeds 4. Je hebt nu nog maar 1 seconde daarvoor over.
1: Ja, kansloos.
0: Ja, ik denk ook dat het niet heel veel gaat... Maar we gaan toch even kijken of je deze misschien nog herkent.
1: Nee.
0: Nee. 5 seconden zijn al voorbij, maar het is wel een lekker nummer dit. Toch? Even luisteren, ja. DJ Sean, get ready for the lunch. Terwijl we tegen de avondeten aan zitten natuurlijk. Ja, ik moet je teleurstellen, helaas.
1: geeft niks.
0: Nee, dat weet ik, maar dat is toch vervelend. Toch?

0: Oh, ik had het idee dat we nog steeds in de lucht waren, maar blijkbaar is dat niet zo. Goed. Jorden, trouwens, Sister Sledge en The Greatest Dance. En Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Nou, de Duitse politie zegt, we hebben een bloedige aanslag voorkomen. En hoeveel stappen moet je per dag zetten om niet dikker te worden? Oh. Wat denk jij, Gijs?
0: Nou, ja.
1: Nee, niet goed. Wetenschappers die weten het wel en je hoort het zo meteen.
0: Oké, en dit was...

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus. 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus. AHA trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AHA borrelhapjes van de versafdeling. 3 stuks, 5,99. En AHA goudse kazenstukken 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
7: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
6: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
8: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de keiharde actiefilm Roadhouse. Natuurlijk bij Veronica.
9: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
10: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
11: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
13: Ik wil als dino.
14: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen mama niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
17: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
18: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
19: Radio. Ja, goeiedag.
4: avond. Inmiddels alweer 1 minuut over 6. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
19: Goedenavond, Gijs. De Duitse politie heeft met de arrestatie van een jongen van 17... waarschijnlijk een bloedige aanslag voorkomen. Het OM denkt dat hij wilde toeslaan bij een winkelcentrum, politiebureau of bar. De verdachte is een bewonderaar van terreurgroep IS... en had spullen waarmee je een bom kunt maken. Hij wordt nu psychisch onderzocht. Op Tenerife vertrekken vandaag 2 vliegtuigen met passagiers en bemanningsleden van het virusschip Hondius. De vluchten zijn georganiseerd door Nederland en Australië en gaan naar Eindhoven. Er is zeker 1 Nederlander aan boord. Het ophalen begon gisteren, toen kwamen 8 Nederlanders terug. Dick Advocaat keert per direct toch terug als bondscoach van Curaçao, meldt het AD. Volgens de krant lost hij Fred Rutte af, die hem opvolgde toen Advocaat zelf wegens familieomstandigheden terugtrad. In februari was dat. Internationals en invloedrijke sponsors hadden al aangedrongen op de terugkeer van Advocaat. En als we het AD moeten geloven, gebeurt dat dus ook. En wetenschappers hebben het precieze aantal stappen vastgesteld dat je elke dag moet zetten om op gewicht te blijven.
4: Oh.
19: Ja, als je bent afgevallen, jij kent dat niet, maar dan zit je binnen 3 tot 5 jaar weer op je oude gewicht.
4: Ja.
19: Behalve als je gaat wandelen.
4: Oh.
19: Ja, dat was al bekend, maar hoeveel stappen moet je dan zetten? Dat is nu heel precies uitgezocht. En wetenschappers zijn stom verbaasd, want bij mensen van verschillende leeftijden, heel verschillende gewichten, is het ideale aantal stappen per dag precies hetzelfde.
4: Oh.
19: 8241.
4: Oh, maar jij doet toch heel veel stappen? Daar heb je heel veel baat bij.
19: Toch? Ja, ik blijf daar prima op gewicht bij, zoals je ziet.
4: Ja, nog 20 kilo. Nog.
19: Ja, er kwam toch iets anders geks aan het licht bij dit onderzoek. Als je 4 dagen per week werkt, dan word je minder snel dik.
4: Oh.
19: Want bij 5 dagen werk heb je meer stress en heb je minder vrije tijd om te bewegen.
4: Oh. Ja, ik ben binnenkort even met de directie van dit radiostation, dat wij 4 dagen, want anders worden we te dik.
19: Ja, het is goed voor jou gewicht. Het radioteam weer. Ook vanavond en vannacht regent het. En dan is er vooral in het noorden kans op zware windstoten. Ook morgen veel bewolking, ook af en toe zon.
4: Mm.
19: Later op de dag gaat het wel regenen. Ja, ik kan die mooi maken. Het wordt een graad of 13.
4: Maar je ziet er goed uit, hoor, Martijn. Echt waar.
19: Voor een dikke man. Zie je er uit.
20: Stel je voor, Gijs Staveman nog dikker, nog grotere posters nodig.
19: Ja.
4: Dan heb je 2 bushokjes. Anders past dat er niet in. Goed, dan gaan we meteen even naar Robin van de regie. Want die weten ook waar vanavond het stilstaat. Goedenavond.
20: Goedenavond. Staan bijvoorbeeld nog op de A4. Daar heb je een kwartier vertraging tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Op de A12 sta je tussen Arnhem-Noord en knooppunt Velperbroek een kwartier stil. En op de A58 heb je tussen knooppunt Galder en Bavel 20 minuten vertraging door een ongeluk.
4: Nou, super vervelend. Heel versterkt als je daar iets mee te maken hebt. Kom veilig thuis, hè. Want dat is het allerbelangrijkste. Wij blijven sowieso deze hele file bij je. Met onder andere Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's, Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Ga ik ook voor je draaien. Ik heb cabaret van Hans Theeuwen voor je uitgezocht. En denk even na over jouw vergeetmenietje. Kun je zo weer bij me kwijt.
21: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
22: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
23: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
7: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
23: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
24: Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
25: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
26: Je voelt je thuis, maar je douwe Egbert Strik.
8: Radio 10.
27: Gijs Staverman.
8: Gijs op 10.
27: De grootste hits aller tijden. Radio 10.
28: Hey Gijs, geef eens gas, jongen.

0: Breakfast at Tiffany's, Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun. Die hoorde je daar weer voor. Goedenavond. En wees welkom, het is 13 minuten na 6 uur. Welkom bij de middagshow, terwijl het al avond is. Dit is Gijs op 10. En mijn naam is Gijs, Gijs Staverman. En samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedenavond Gijs.
0: En de hele avond crew. Oh, nee. Zitten wij lekker bij je op de achterbank als je nog onderweg bent. Het kan zijn dat je al thuis bent. Nou, dan schuiven we even aan tafel. En we vinden het super fijn dat wij een onderdeel van jouw avond zijn. Ik zit even de veilingsite zit ik meteen even te bekijken. Ja, er is heel veel bedrag geboden. €1.401 voor de billboard langs de A20 bij Rotterdam. Vinden wij dit genoeg? Of denken we, er mag wel wat meer bij, toch?
2: Ah, ja, je hebt nog 23 uur en 45 minuten.
0: Okay.
2: Morgen om 6 uur 's avonds gaat hij dicht, die veiling.
0: Precies, tenminste voor dat billboard.
2: Voor dat billboard
0: gaat hij dicht. Want er zijn dus veiling-items en die komen dus naar voren toe. En dan na een paar dagen dan sluit hij ook weer. Dus zorg ervoor dat je dit niet zomaar even laat lopen.
2: Als je een beetje ondernemer bent, dan hè?
0: Ja, precies. Dan zou je zo je boodschap 2 weken lang, hè?
2: Twee weken
0: lang langs de A20 bij Rotterdam kun je je boodschap laten zien. Nou, dat is echt heel veel geld waard. En Barbara Loor die heeft net ook een schaatsclinic aangeboden.
1: Ik vind €150 voor een VIP-avond bij Vandaag in Sight voor 4 personen ook niet heel veel, hoor.
0: Nee, maar nog niet. Nog niet. Dat kan, daar kan nog meer op geboden worden. En dan krijg je dus ook een fotomomentje met de mannen, hè? Je mag dus op de foto met Johan Derksen. Hij draait zich wel om, maar dat maakt niet uit. Gaat niet wel. En het is maandag, het is begin van een nieuwe week. Een hele speciale, spannende week voor de Belgische Ilona Berks. Ja, zij mag namelijk als eerste vrouw uit de Benelux deelnemen aan de Premier's Women's Rodeo Championship. Dat is in Texas, in Amerika. Zeg maar de Champions League van het rodeo-rijden. Of rodeo-rijden. Je moet dan zo lang mogelijk op een hysterisch bokkend paard blijven zitten. Dat is een extreme sport waar regelmatig gewonden vallen. Maar om door te kunnen gaan, moest ze het in ieder geval al 6 seconden volhouden. En dat heeft ze dus volgehouden.
1: Wow.
0: Ja, ik vond het heel knap en heel stoer. Morgen barst het op en top Amerikaanse feest los. En dan weten we of de Vlaamse Ilona mee kan komen met de wereldtop. Het is echt een bizar feest. Maar ja, je kunt wel meer vreemde conclusies trekken over de States.
3: Amerika of de Verenigde Staten ervan is een enorm land. En er wonen ook heel erg veel mensen in Amerika. Je zou het kunnen vergelijken met een zaag en een garage. Ja, kijk, als je een grote garage hebt, hè, heb je ook meer plek om daar een heleboel zagen neer te leggen. Snap je? Heb je daarentegen een kleine garage? Ja, ja. Dan is het aantal zagen waar je er kwijt kan beperkt.
4: Gijs op 10. De grootste hits aller tijden.
5: De grootste hits aller tijden.

0: replay. Dat mag ik wel even zeggen. Dat moet ik eerlijk zijn. En Robin heeft dit van het weekend ook meegemaakt. En er zijn meer mensen die het mee. Dit blijft gewoon in je hoofd zitten, dit nummer.
1: Ja.
0: Maar
1: jij kent het dansje ook heel goed.
0: Ik kan
2: het... Ja, er zit wel een goed dansje bij.
1: Ja, zeker.
0: Nou, dat dansje zit ook in mijn hoofd. En dat zal nooit iemand zien. In de ochtendshow trouwens maak je deze week kans op kaarten voor het concert van Gordon en Replay. Als je gegarandeerd naar het concert en een meet and greet wil, dan moet je vooral even gaan naar radio10.nl/doneren. Dan kun je bieden op 2 tickets voor hun concert in Ahoy in Rotterdam. Inclusief rondleiding, inclusief een meet

0: toch naar het WK en niet als supporter. En een Nederlandse acteur zegt dat hij de manier heeft gevonden om van een milde depressie af te komen.
1: Oh, wat
0: hij
1: goed.
0: Kruipt door weilanden. Wat hij daar doet, dat hoor je zo meteen.
1: Gras eten, of niet?
0: Zoiets.
1: Okay.
2: Dit jaar gaat Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst.

0: Radio 10 en Alpe d'Huez.
1: Samen naar de top. Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
3: Mijn maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
3: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.

0: maak stacks zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals. Alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
3: Ik ben degene die hier voor jou lul staat. Ik ben jou zat helemaal.
2: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in de Moneymakers. Vanavond om 21:30 op 6.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
5: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
6: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
5: Voor pallets van 100 kilo?
6: Zie het als een kans. Train die core, mensen. Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
9: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
11: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
10: Ai, de man met de hamer.
11: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
12: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
16: Ja, goedenavond. Vanavond en vannacht wat regen. Kans op zware windstoten, vooral in het noorden van het land. Morgen soms wat zon, later ook wat regen bij 13 graden. En waar staan de files nog? Dat weet Robin van de regie. Goedenavond.
17: Goedenavond, bijna nergens meer. Wel nog op de A12. Daar heb je een kwartier vertraging tussen Arnhem-Noord en knooppunt Velperbroek. Op de A28 was het al druk tussen het Harde en Zwolle Centrum. Maar er is nu ook nog eens een ongeluk gebeurd. Daarom twee rijstroken dicht en een uur vertraging daar. En op de A59 Os-Den Bosch heb je tussen Os en Rosmalen-Oost een kwartier vertraging. Ook daar door een ongeluk.
16: Oké, nou heel veel sterkte. Je merkt het alweer, de file die is sneller voorbij dan dat je denkt. Wij blijven in ieder geval nog lekker dat half uurtje even bij je. Straks het vergeten nietje kun je ook nog bij mij kwijt. Maar eerst, omdat het 6:53 is, het nieuws op Radio 10. Martijn Nijhuis, goedenavond.
18: Goedenavond Gijs. Curaçao gaat toch naar het WK met Dick Advocaat, meldt het AD. De voetbalbond hield eerder vast aan Fred Rutte, maar spelers en sponsors eisten de advocaat terug, omdat hij degene was die Curaçao naar het eerste WK ooit heeft geleid. In Spanje is een stel veroordeeld dat hun kinderen jarenlang gevangen hield in een ernstig vervuild huis. Oh. Kinderen werden begin vorig jaar bevrijd. Het stel moet bijna 3 jaar de gevangenis in. In Leiden is een herdenkingsplek gemaakt voor het meisje van 15 dat gisteren meedeed aan de halve marathon en daarbij overleed. Omroep West is te zien dat bloemen en kaartjes worden neergelegd.
16: Oh, een vreselijk verhaal.
18: Vreselijk verhaal is dat, ja.
16: Maar je mag toch niet meedoen als je onder de 16 bent?
18: Ben ik wel.
16: Nee, dat mag niet.
18: Oh, daar is het niet. Ja,
16: nee, want ik hoorde de burgemeester zeggen dat het ook bijna niet te doen was. Er waren iets van 20.000 of 25.000 aanmeldingen. En het was bijna niet te doen om alles te verifiëren of leeftijden wel kloppen en zo. Ja, ik vind het echt
18: vreselijk verhaal, ja.
16: Schuwelijk.
18: Ja. Iets heel anders, Gijs. Bij Omroep Brabant is een maf nieuwtje te zien over de Turks-Nederlandse acteur Leon Ali Shiftekhi. Misschien ken je hem wel.
16: Van Flikker Maastricht.
18: Bijvoorbeeld van Flikker Maastricht en andere series. En die man kreeg last van een depressie. En daar is hij zelf weer uitgekomen door iets, laten we zeggen, bijzonders te doen.
0: Wij gaan klavertjes 4 zoeken tussen al die honderden klavertjes 3.
18: Ja, en dat doet hij een paar keer per week. Ja, het is geen grapje hoor, je ziet het hem doen.
16: Ja, maar heerlijk.
18: En soms neemt hij ook gewoon vrienden mee, zoals Jurgen Rijman.
19: Jurgen, hoe gaat jouw vriend? Het is Sammy trouwens.
18: Ja, geloof het of niet, dat zoeken naar klavertjes 4 heeft hem dus echt geholpen.
0: Ik denk dat dit me gewoon wel weer teruggebracht heeft. Kijk eens, ik heb er 1.
19: Yes!
18: Ja, hij vindt er dus gewoon even eentje terwijl ze aan het praten zijn. Dat is een heerlijk gevoel natuurlijk.
16: Maar dat brengt toch geluk, een klavertje 4?
18: Ja.
16: Dat is toch een gelukzalig moment.
18: Ik wist dat het iets van jou was. Ja,
16: ja nou, dat, ik snap dat wel.
18: Ja, en het is dus een lekker gevoel. Zegt ook deze die samen met hem de eentje vond.
20: Dit voelt alsof dat je een beker hebt, een gouden beker. En,
18: ja, of je een gouden beker hebt gewonnen, de hoofdprijs. Het is trouwens niet het doel om een klavertje 4 te vinden.
0: Want het gaat gewoon om het zoeken zelf. Wat doet het met je? Kan je daadwerkelijk gewoon je gedachten stil laten staan?
18: Ja, ik ben eigenlijk...
16: Ik word altijd een beetje boos. Ik heb namelijk in mijn tuin heb ik dus ook klavertjes staan. En dan zit ik dus altijd, en dat ken ik nog van vroeger natuurlijk, dat ik op zoek ga naar een klavertje 4.
18: Ja, kans is best groot hoor.
16: Hoe ja,
18: groot
16: serieus?
18: Denk jij?
16: 1
18: op de
16: 500.000?
18: Nee, 1 op de 5.000.
16: Oh,
18: dat is
16: serieus?
18: Kans van 0,02%.
16: Oké.
18: Okay. Net zo grote kans dat ik ga schaatsen. Denk
16: weet je wat grappig is? Stel dat je niet kan tellen en je vindt een klavertje 4, dan heb je wel geluk, toch? Of niet?
18: Ideaal voor jou,
16: ja, zeker.

0: Alone. Ben je al naar de film geweest, Martijn?
1: Nee.
0: Is het nog steeds niet gebeurd?
1: Ik wil graag met mijn zoon, maar die heeft steeds anders. Moest je hem niet gaan.
0: Dus... Ja, hij is verkering nu, hè? Dat
2: zal hij leuk vinden als hij dat radio hoort.
0: Nee, dat,
1: ik weet niet of dat meisje dat zelf al weet.
0: Sorry. Ja. Oh, pardon. Jouw zoon heet Harry. Die heeft
2: verkeerd. Een kind.
0: Goed. Nou, nu we namen toch al een beetje verkeerd aan het roepen zijn. Jan, goedenavond.
3: Hey, goedenavond, Gijs.
0: Goedenavond. Ja, wij wilden je graag even bereiken. En toen Robin, die kon je niet bereiken. Die zei, Jos, kan ik je even...
2: Hoi, Jos, mogen we je bellen? Ja.
0: Het is voor ons ook 7:15. Hoe is het, Jan?
3: Ja, lekker, Gijs. Een beetje vermoeid. Ik heb vandaag heel lekker getuineerd.
0: Oh, wat goed. Wat heb je gedaan? Heb je wilde aardbeien eruit gehaald uit de tuin, of niet?
3: Nee, ik ben wezen wippen.
0: Oh, je bent wezen wippen? Ja.
3: Tegels wippen, hè.
0: Tegels wippen. Oh, ja.
3: Tegels wippen.
0: Moet ook gebeuren, hè.
3: Er is een initiatief vanuit de gemeenteraad. Dat je krijgt subsidie aan je tegels wipt en groen plant.
0: Oh.
3: Dus wij zijn met een mannetje of 4 of 5 bezig geweest. Ik dacht, het is wat frisser vandaag, maar het is wel mooi weer nog.
0: Ja. Natuurlijk.
3: Dus we hebben een tegeltje of nou, ik denk zeker wel 30 gewipt. En er is wel mooie groene borders teruggekomen, Gijs.
0: Oh, wat goed zeg. Nou, wat, dus je hebt wel een beetje last van je rug en van je handen, of niet?
3: Nou, niet alleen van mijn rug, zeg. Op mijn leeftijd, het hakte flink in, om niet te geloven.
0: Maar mag ik vragen hoe oud je bent dan?
3: Ik ben 63, Gijs.
0: Dat valt best mee, joh. Je kan nog van alles doen.
3: Ja, sommigen gaan in een podcast zitten en anderen gaan tegels wippen.
0: Ja, dat is waar.
3: Ja. Het verschil moet er wezen.
0: Ja, wie is er nou slimmer? Goed.
3: Jan. Dat weet ik eigenlijk niet, denk jij.
0: Jan, je had een geweldig vergeven nietje.
3: Ja, dankjewel.
0: Ja, dat is een nummer wat op een gegeven moment is uitgebracht door ook Arne Jansen in Nederland. En die heeft er 7 brieven van gemaakt, toch? Weet je?
3: Vond ik iets minder.
0: Ja, die vond het, ik wil het zeggen. Smaak, gelukkig heeft het origineel aangevraagd. Waarom dit nummer?
3: Ja, precies wat jij zegt. Dat nummer hoor je nog wel eens van Arne Jansen. Maar deze uitvoering eigenlijk nooit meer. En dan heb ik natuurlijk meer hits op de naam. Maar deze is gewoon echt vergeten. Vind ik zonde. 7 Tears.
0: Ja, 7 Tears. En dat is van de Goombe Dance Band. Die kennen wij nog van Son of Jamaica.
3: Ja, zingen gaat nog wel. Maar opstaan lukt niet meer.
0: We gaan het origineel voor je draaien. Dankjewel, Jan.
3: Dankjewel, Gijs.
0: Fijne avond.
3: Hoi.

0: of zoiets.
1: Dames en heren, hij is binnen. Hij gaat straks...
2: Leven
1: naar zeven. Oh, ja, Lex gaat hij!
2: Gijsie, een hele avond crew.
1: Ja, wij zitten hier gewoon nog lekker bij je op de achterbank, hè?
2: Ja. Ja,
1: terwijl er geen files zijn. Het is een beetje koud, is dat.
2: Is dat koud als er geen files zijn?
1: Nou, vandaag was een koude dag.
2: Ik vond het vloog me koud om het hart en om het lichaam.
1: Ik heb mij dus weer mijn winterjas laten aanmeten vandaag.
2: Echt waar?
1: Ik had hem al nog een stap
2: te
1: ver
2: gegaan. Nee, maar ik vind dan speel je toch... De frisser wordende lente te veel in de kaart. Dan laat je zien dat je laat pakken.
1: Het is een beetje karma, hè?
2: Toch dat...
1: Ja.
2: Ik ging geen tegels wippen in de tuin, zoals Jan net.
1: Nee, dat heet Jan wel. Maar die heeft er dus 35 van die... Nou, ik heb ook een paar tegels in mijn tuin. Weet je hoe zwaar die dingen zijn? Dat is niet normaal.
2: Ja, of het zijn kleine tegeltjes.
1: Nou, dat...
2: Als zij die erbij heel groot ze waren? Nee, toch?
1: Nee, maar dat heeft hij... Maar ik kan me wel een voorstelling daarvan maken. Okay. Maar goed. Ah. Lex... De bedoeling is dat jij zo direct een cryptische omschrijving geeft van een plaat... die je straks na 7 uur gaat draaien.
2: Ja.
1: En wij kunnen dan met z'n allen hier, met 4 man in de studio... kunnen daar een onvergetelijke indruk achterlaten dat wij dit raden.
2: Dat kan.
1: Maar de afgelopen paar weken
2: gaat
1: het niet zo heel goed. Dus ik ben benieuwd wat je bedacht hebt. En als wij het niet raden, dan mag altijd teamluisteraar een poging wagen.
2: Ja, via de app. Dit is de cryptische omschrijving van de plaat van vandaag.
1: Kom maar op.
2: Politieke konkelaars en een duo troonopvolgers.
3: Kings.
1: Politieke konkelaars. Dat zijn... nee, weet ik niet.
2: Politieke konkelaars en een duo troonopvolgers.
1: Prinses.
4: Two doctors and two princes.
1: Two princes. Oh, ja!
2: Verdorie, wat goed.
1: Dus niet op de naam Spindokter.
2: Dit is dus een team effort.
1: Ja, dit is heel goed.
2: Ja, zeker. Jongens, 1 puntje voor team.
1: Goed!

0: meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
1: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
2: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
1: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
0: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
3: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
4: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
6: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de tv-première van de keiharde actiefilm Roadhouse. Natuurlijk bij Veronica.
7: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellig fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
10: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
11: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
13: Lachen, winnen, meezingen. Leven na zeven is onderweg. Eerst het nieuws van 7 uur. Dat krijg je van Martijn Nijhuis, goedenavond.
14: Ja, goedenavond Lex. Dik Advocaat gaat toch met Curaçao naar het WK, meldt het AD. Bondscoach Fred Rutte heeft zich teruggetrokken onder druk van spelers en sponsors. Advocaat wist Curaçao naar dat WK te loodsen. Daarna stopte hij ermee vanwege zijn zieke dochter. Het gaat nu beter en daarom stond de advocaat open voor zo'n terugkeer. Op een school in Leiden is een gedenkplek gemaakt voor het 15-jarige meisje dat gisteren meedeed aan de halve marathon en overleed. Haar schoolgenoten hebben bloemen neergelegd en berichtjes achtergelaten. De ouders van het meisje zeggen in een verklaring: ze had goed getraind en wist wat ze deed. In Spanje is een Duits stel veroordeeld dat een 3 kinderen jarenlang gevangen hield in een ernstig vervuild huis. Ze werden begin vorig jaar bevrijd door een agent die omschreef het als een horrorhuis. Het stel moet bijna 3 jaar de gevangenis in. Ze zeggen dat ze hun kinderen wilden beschermen tegen enge ziektes. En een Amerikaanse krant schrijft dat de uitslag van het Songfestival makkelijk te beïnvloeden is als een paar honderd man samenspannen bij televoten. De krant deed onderzoek omdat Israël vorig jaar ook zoiets zou hebben gedaan en de publiekstemming won. De organisatie van het Songfestival wil er niet op reageren. Het radioteam weer. Ook vanavond en vannacht regent het. Dan is er vooral in het noorden kans op zware windstoten. Ook morgen veel bewolking ook af en toe zon. Later op de dag gaat het regenen en dan wordt het een graad of 13.
13: Martijn, dankjewel. Radio 10 verkeer dan, de Flitsmeister, 2 vertragingen. De A12 Utrecht-Oberhausen voor Velperbroek, 6 minuten. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Hattemerbroek, 10 minuten.

0: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

Islands in the stream. That is what we are. Als je lang genoeg doorrookt, ga je vanzelf dit soort teksten verzinnen, denk ik. Nee, schitterend natuurlijk. Kenny Rogers, Dolly Parton, hoorde je bij Radio 10. Op deze maandagavond is 13 minuten over 7. In de volksmond ook wel even na 7 genoemd. Die kale uit de Betuwe meldt zich voor een nieuwe leven na.

Het is 11 mei 2026. Wat gezellig dat je erbij bent. Hoe is het met je? Het was de dag waarop de hoeveelheid energie die door windmolens wordt opgewekt tegen blijkt te vallen. Ja, uit ander onderzoek bleek vandaag ook dat we in Nederland veel minder uien eten. Of het een met het ander te maken heeft, is nog niet onderzocht. De dag waarop de politie €340.000 aan cash, 2 zilverbaren en wapens in een slaapkamer van een man in Zutphen heeft gevonden. En dat is best iets bijzonders om in je slaapkamer te hebben. Wij hebben meestal alleen seks in de slaapkamer. En ook dit was humor. En het was de dag waarop de Noorse delegatie op het Songfestival een waarschuwing kreeg, omdat het optreden van zanger Jonas Love tijdens de eerste repetities te sexy was. Ik herken dit wel, ze noemen mij ook wel de Jonas Love van Radio 10. Dames en heren, de webcam staat weer aan vanavond voor Leven na 7. Lachen, winnen en meezingen. Winnen doe je straks met een Radio 10.

0: Justin. Nou, wij niet, hè. Maar de New Radicals wel. Je hoorde ze bij 10 op je maandagavond. And you get what you give. Nou, dat is wel een beetje het principe van dit spel.
1: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Want stuur jij het goede antwoord in, heb ik een hele goede prijs voor je die je kan scoren. En ja, ik was van plan vanaf deze week. Ik dacht, het wordt lente overal, zon, temperaturen schieten nog verder de 20ers in. Zonnebrillen weg te gaan geven, maar toen opeens... Hel en verdoemenis in de weerberichten. Ja, verschrikkelijk. We zijn weer even terug in de herfst. En dus heb ik moeten smeken bij de prijsafdeling. Kun je er nog een paar bij laten maken? En ze zei, Lex, jawel. Met dit weer kun je ze gewoon nog een week weggeven. De gloednieuwe State of the Art Radio 10 Paraplus. Je kunt er een winnen als je mij vertelt welke top 4000 artiest die hier drie keer heel kort achter elkaar hoort. Dan komt ie, hè?
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja, en als het nou net op dit moment bij jou begon te onweren, maar ik wil nog één keertje horen, dan komt ie. Zeg het maar, welke top 4000 artiest hoorde je? Appen is winnen.
1: Zelf zijn ze er niet meer. Maar hun muziek is nog springlevend. Op Hemelvaartsdag hoor je de hits van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn in de Stars in Heaven Top 150.
2: De Stars in Heaven Top 150.
1: Ik ken ze één voor één. Komende donderdag op Radio 10.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor €99. Hubo helpt.
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid, zoals

0: plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
2: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Lex Gaarthuis.
12: Wie blijft er straks droog met die? Radio 10 Paraplu. Je hoort het zo. Misschien ben jij het wel. Eerst

0: Noord. Ze staat ongetwijfeld ook in onze Stars in Heaven top 150. Aankomende donderdag, Hemelvaartsdag, hoor je die hier bij Radio 10. Je hoorde Prince.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja, maar wie hoorde je nou in dat spelletje? Hoor je hem, dan scoor je hem voor die Radio 10 paraplu in verband met toch, ja. Ik weet niet hoe het bij jou was, Han uit Koevoorde, maar toch minder weer, hè, vandaag.
2: Nou, het viel hier nogal mee. We hebben ook een beetje regen gehad, maar...
0: Dat is dan toch het voordeel van Koevoorde, hè?
2: Ja.
0: Ja, dan weet je waarom je er woont. Daar en nog veel meer redenen natuurlijk. Han, wat had jij een lekkere dag?
2: Ja, lekker aan het werk geweest. Nu weer gezellig thuis.
0: Ja? Ja. Persoonlijk helemaal hoogtepuntje prima. Wat je zou kunnen melden? Dat je denkt, nou, dat was toch het lichtpuntje van deze dag?
2: Eigenlijk geen... problemen gehad, dus dat is altijd goed.
0: Han, het zou verstandig zijn, zeker voor wat ik je straks zou vragen, als je zou zeggen, mijn vrouw was vandaag mijn hoogtepunt. Lekker puntje.
2: Ja, oké. Okay.
0: Ja.
2: Heb je gelijk aan, ja. Mijn vrouw.
0: Doen we er, ja. Ja, oh ja, ik hoef niet om te... Jouw vrouw. Ja. Nee, goed dat je daar zo meteen mee komt. Nee, dat vraag ik omdat jij stuurt een antwoord in op het spelletje op de vraag, wie hoorde je hier? Ja, dat is... Studie jij erbij, bij het antwoord, dit zegt mijn vrouw.
2: Ja.
0: Ja. En jij, als man die al een tijdje samen is, misschien zelfs getrouwd, weet ik niet.
2: Ja, allebei.
0: Jij kent de stelregel.
2: Ja.
0: De vrouw heeft
2: altijd gelijk.
0: Altijd gelijk.
2: Ja.
0: Han, wat zei jouw vrouw?
2: Ten CC.
0: Ze heeft ook nu gelijk.
3: Ja, geweldig. Ja, geweldig.
0: Hoe heet je vrouw, Han?
2: Vero.
0: Vero. En ze durfde zelf niet te appen of te bellen?
2: Ja, ze was even bezig.
0: Oh, ze was meerdere dingen tegelijk. Ja.
2: Had ik zoiets van...
0: Vrouwen hebben niet alleen altijd gelijk. Ze kunnen ook meerdere dingen tegelijk.
2: Ja, absoluut.
0: Wat zijn wij toch ontzettend zwak bedeeld als mannelijk geslacht eigenlijk. Han, als je erover nadenkt. Hè?
2: Ja.
0: Ongekend. Maar ja, goed. Maar
2: daarvoor hebben we gelukkig een vrouw.
0: We doen het er maar mee. Hé, hey, en de Radio 10 paraplu, die stuur ik naar jou. Maar is die dan ook voor je vrouw?
2: We delen hem.
0: Het is een groot ding. Je kan er samen onderlopen.
2: Precies.
0: Heel verstandig. Heel gezellig ook. Ik wens je daar veel plezier mee. De groetjes aan je vrouw. En een hele fijne avond.
2: Oké, dankjewel.
0: Tot later.

nog veel meer grootste hits aller tijden voor je onderweg. Door de Don't You Forget About Me. Want Leven na 7, jouw avondshow met Lex. Lachen, winnen en meezingen. Lachen, dat doen we straks. Ja, om... Ja, zal ik het al weggeven? Zal ik het al doen? Sudoku's. Ja, Sudoku's. Winnen, ja, dat doe je met Radio 10 Sokken. En meezingen doe je met onder andere... Komt-ie aan, ILO... Als in Electric Light Orchestra, Adele en Matthew Wilder. En ik geef je een inkijkje in de wereld van de Alpe d'Huez. Die wij en jij natuurlijk ook steunen deze weken. Tijdens deze maand onderweg naar die Alpe d'Huez 4 juni aanstaande. Eerst hoor je Elton John bij jouw Radio 10. Dit is I'm Still Standing.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
9: Radio 10 Pre.

0: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Radio. Sokken winnen en Matthew Wilder meezingen. Dat wil je het vervolg van Leven na 7 onderweg. Eerst het nieuws van 8 uur. Michiel Frazenstorm.
5: In Helmond zijn huizen doorzocht in een onderzoek naar drillrappers. Op internet gaan rapfilmpjes rond van de jongeren. En daarin zijn ze te zien met bivakmutsen op en wapens in hun handen. Zoals pistolen en boksbeugels. De politie heeft wapens in beslag genomen en er is één iemand opgepakt. Het OM heeft 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een man uit Leiden die zijn vriendin zou hebben vermoord met een hondenriem. Hij zou er hebben gewurgd, al beweert hij zelf dat ze zelfmoord had gepleegd. Maar het lijkt alleen maar zo, zegt het OM. De vrouw was moeder van 2 kinderen. Goed nieuws voor mensen met een kaartje voor het housefeest dat het weekend op het laatste moment werd afgeblazen in Amsterdam. De 20.000 gedupeerden krijgen compensatie, zegt de organisatie bij AT5. Het festival werd zaterdag onverwacht gecanceld omdat een grote tent op het terrein niet veilig zou zijn. En de Bond van Curaçao maakt morgen bekend of Dick Advocaat terugkeert als bondscoach, zoals het AD meldt. Er is dan een persconferentie. Na het bereiken van het WK stopt de advocaat ermee vanwege zijn zieke dochter. Nu het wat beter gaat, vroegen spelers en sponsors om zijn terugkeer. Zijn vervanger Fred Rutte is al opgestapt. Het Radio 10 weer door weer online. Soms nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Later vanavond gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog en dan een graad of 12.
6: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
8: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
9: Tango?
8: Huh?
9: Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan

0: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Radio 10.
4: Lex Gaarthuis.
5: Ja, goedenavond. De grootste hit. Dat is gezellig.

0: 7 na 7. Waarin we zeker niet opgeven, is in die strijd tegen die verschrikkelijke ziekte.
1: Alpe d'Huez.
0: En daarom over een paar weken tijd voor al die helden en heldinnen die de berg beklimmen op welke manier dan ook, lopend, fietsend, de Alpe d'Huez. Wij steunen dat doel natuurlijk financieel samen met jou. Op radio10.nl/doneer kun je een klein bedrag achterlaten of misschien wel meebieden op unieke veiling-items. Zoals bijvoorbeeld een all-inclusive feest voor 50 personen met een optreden van Dino Martin. Een billboard langs de A20 bij Rotterdam met daarop wat jij wil. Een culinaire tramrit door Amsterdam met trambestuurder Erik de Zwart en in de bediening onze eigen Jeroen Nieuwenhuizen. Of een dagje van een meet-and-greet met onze eigen Gordon. Samen met Replay is hij weer helemaal terug. Heb je hem gehoord? Me love you. Nieuwe single. En je wint tickets voor hun grootste comeback-concert en een meet-and-greet. Als je het hoogste bod plaatst op onze veiling. Radio10.nl/doneer. Daar vind je alles wat je nodig hebt. En het allemaal in het bijzonder om kankeronderzoek te steunen. En betere zorg voor mensen met kanker mogelijk te maken. We volgen Paul uit Blijswijk ook dit jaar. Hij verloor een jaar geleden zijn vrouw Yvette aan endeldarmkanker. En samen met een groot team van familie en vrienden loopt hij op 4 juni die Alpe d'Huez op. Ja, en tijdens die Alpe d'Huez heeft het team van Paul genoeg support langs de zijlijn. Een aantal vrienden en familie die zijn er ook bij. Stella is er daar één van. En zij vertelt wat zij ervan verwacht. En je hoort hoe Stella en haar twee kinderen het team van Paul gaan aanmoedigen.
2: Ja, ik kijk er wel naar uit. Ik ben ook gewoon wel heel benieuwd. Ik heb van collega's die meegedaan hebben al wel verhalen gehoord. En ja, het lijkt me gewoon heel bijzonder om met z'n allen daar Yvette te eren en haar missie voor te zetten. Wat gaan we roepen? Ik denk, hup hup op die vet, hup op die vet, hup op die vet, hup op die vet. En hup papa, en hup Paul, hup Twan, hup Anouk. Ga jij misschien een stukje rennen naast Anouk of zo? Of zeggen...
3: Misschien.
2: Ja.
1: Radio 10, Alpe d'Huez.
0: Ja, elke euro is er één. Draag je steentje bij via radio10.nl/doneer. Leven na 7. ILO is hier. Mr. Blue Sky.

Opgedragen aan Anita Witsier, die dit programma ooit zo mooi maakte bij de KRO en NCRV. Nu wegbezuinigd lijkt te worden, ongelooflijk. Memories. Maroon 5, bij 10.

0: is dit fake news. Fred Rutte weer weg bij Curaçao. Dik advocaat weer terug. Kees Jansma dan weer weg als perschef. Omdat hij niet vindt dat het allemaal goed verlopen is. Nou, dat zou al een verhaal zijn waarvan ik zou kunnen denken, is dit nou echt of word ik in de maling genomen? Nou, daar draait het om in Uit de Krant of Fabeltjesland. Ik schotel je een verhaal voor. En jij zegt mij of het echt in de krant stond of dat ik het verzonnen heb. Laat het me weten via de Radio 10-app aangaande het volgende verhaal. In Nijmegen is een bijzonder initiatief gestart. Een speciaal Sudoku-café. Waar bezoekers onder het genot van koffie gezamenlijk Sudoku's kunnen maken. Van die puzzels met die cijfertjes, weet je wel. Volgens de eigenaren ontstond het idee dat ze merkten hoeveel mensen in stilte met Sudoku's bezig waren in het gewone café. Bezoekers kunnen kiezen uit verschillende moeilijkheidsniveaus en er zijn zelfs tafels voor snel puzzelen en gezamenlijke uitdagingen. Volgens het café zorgt het voor opvallend veel fanatieke discussies over cijfers, maar dan op een verrassend rustige manier met een kopje koffie en een stukje appeltaart erbij. Krankzinnig bericht, maar stond dit echt in de krant of komt dit rechtstreeks uit Fabeltjesland? Schat je het goed in en laat je me dat weten via de Radio 10-app, dan maak je kans op Radio 10 sokken. En die zijn nergens te koop en nergens anders te vinden en vooral nergens anders te winnen. Een speciaal Sudoku-café in Nijmegen geopend. Uit de krant of Fabeltjesland, laat het me weten.
1: Dit jaar gaat Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
2: Samen naar de top.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
7: Dat is een zonnig prijsje.
6: Ja, zo goedkoop.
8: Dan gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
10: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
11: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
10: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
12: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
14: Voor de makers.
15: Praxis.
12: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
16: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby-tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar

0: €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.

0: maak stacks zilver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Schuren, afplakken, lakken.
6: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
7: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Oh, ga jij er straks vandoor met die heerlijke Radio 10 sokken op je maandagavond? Je weet het binnen een paar minuten.

0: geopend in Nijmegen. Omdat er zoveel mensen in het originele café zaten de Sudoku.
1: Ja, dat is...
2: Uit de krant of uit Fabeltjesland.
0: Maar ja, komt dat uit de krant of rechtstreeks uit Fabeltjesland? Is Sudoku nog zo populair? Helma, goedenavond.
3: Hey, hoi.
0: Maak jij nou wel eens een Sudoku?
3: Schat, ik weet nog niet wat
0: het is. Het is een soort kruiswoordpuzzel, maar dan met cijfers. Dat is de makkelijkste manier waarop ik het kan uitleggen aan iemand die niet weet wat het is.
3: Lieve schat, ik ben blond en dan noemen ze meestal dobblond.
0: Oh, maar ik ben kaal en ik heb het ook nog nooit gedaan.
3: Oh nee, ja, dan steken we gelijk over.
0: Ja, dus stel dit café bestaat in Nijmegen, het Sudoku Café, dan gaan wij er niet samen naartoe.
3: Ja, joh, dat zou wel gezellig zijn, ja.
0: Oh, maar dan nemen we gewoon, pakken we een ander café.
3: Oh, ja.
0: Ja. Mm-hmm. Wat heb jij voor hobby's dan bijvoorbeeld? Dat je zegt, nou, daar breng ik veel tijd mee door.
3: Nou, weet je, ik hou van motorrijden en ik hou van mijn Harry en ik hou van, gewoon gezelligheid.
0: Maar geen handwerk, hobby of iets in die geest?
3: Hé, hey, papa, dan ga je een andere richting uit.
0: Diamond painting of weet ik veel.
3: Oh, ja, nee, absoluut niet.
0: Nee, want ik denk, anders gaan we naar een diamond painting café. Maar ja, jij hebt natuurlijk motorcafés, hè?
3: Ja, dat klopt. Ja.
0: Nou,
3: ja,
0: dan gaan we naar zo'n motorbar, ook gezellig. Tot zover de plannen, Helma. Maar het gaat natuurlijk om de centrale vraag. Kwam dit bericht over dat Nijmeegse Sudoku-café dat laatst is geopend? Met zelfs tafels voor snel puzzelen. Kwam dat uit de krant of rechtstreeks uit Fabeltjesland?
3: Liefschat.
0: Ja, Helma.
3: Nogmaals, het komt rechtstreeks uit Fabeltjesland.
0: 90% van de appbox denkt dat het waar is. Die hebben in principe hun eerste biertje al besteld daar. Maar Helma, je zit helemaal goed. Het is een fabeltje.
4: Ik heb het
0: verzonnen. Maar wederom misschien een gat in de markt gevonden. Dat weet ik niet, dat ze nu in Nijmegen denken. Potori, dat is een goed idee van die kale gek. We openen het Sudoku Café. Dat zou kunnen natuurlijk. Maar vooralsnog is het inderdaad een hartstikke fabel. En dus, beste Helma, win je deze de Radio 10 Sudoku... Nee, de Radio 10 sokken.
3: Laat maar doen.
0: Het staat hier een draaiboek. Winnaar juicht. Dus...
3: Nou, dan ga ik voor de paraplu.
0: Wil je liever een paraplu?
3: Ja, graag.
0: Oh. Het is in principe niet de bedoeling dat luisteraars hun eigen prijs... Maar dan doen we het opnieuw. Jij wint voor deze ene keer de Radio 10 paraplu.
3: Hey, super, jongens.
0: Ja, dan klopt mijn draaiboek weer. Er staat inderdaad kandidaat juicht. Helma, fijne avond.
3: Dankjewel.
0: Tot later.
3: Tot later.
0: Hoi.
3: Dankjewel. Hoi.
0: Vervangende avond.

0: 4000 nummertjes en liedjes uit die top 4000. Welk balletje rolt eruit en vormt de aftrap van 3 uur lang Edwin Auwand? Dat is balletje.
1: 2338.
0: Die moet ik even opzoeken, jongens. Wat stond daar in de top 4000 afgelopen editie? Wat zijn nou, lieve, het nummer?
1: 2338.
0: Tuurlijk, ik zie het al. Daar stond Elvis zelf. Return to sender. Veel plezier.

De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, Atos.

0: Albert Heijn. Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
4: Keukenkopers, opgelet. Nu
5: big deals bij Keukenconcurrent.
4: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
6: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
7: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
8: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
7: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
9: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister, Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
12: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks.

0: Eerst het Radio 10 nieuws van 9 uur.
1: Het virusschip Hondius is vertrokken uit de haven van Tenerife. Vanavond werden de laatste passagiers van boord gehaald. De 30 bemanningsleden varen met het schip door naar de haven van Rotterdam, waar het over zo'n 5 dagen aankomt. Daarna worden het schip en de achtergebleven koffers ontsmet. Verdrietig nieuws over witsnuitdolfijn Albi, die ruim een week geleden aanspoelde in Egmond aan Zee. Hij is overleden, zegt SOS Dolfijn. De vrijwilligers zijn er kapot van, omdat het juist de goede kant leek op te gaan. De dolfijn gaat nu naar de Universiteit van Leiden. Daar gaan ze uitzoeken wat er met hem aan de hand was. Tata Steel in IJmuiden heeft weer een boete gekregen voor het uitstoten van schadelijke stoffen. Daar zijn grenzen voor en Tata ging daar ver overheen. De boete bedraagt zeker 3 miljoen euro. Tata was vorige week ook al in het nieuws toen bekend werd dat de directeur van Milieudefensie daar gaat werken. En het Jeugdjournaal heeft een belangrijke tv-prijs gewonnen. De Ere Zilveren Nipkoff-schijf. Dat werd onthuld in het talkshow Eva. Volgens de jury weet het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uit te leggen dan het journaal voor volwassenen. En dat al 45 jaar lang. Het Radio 10 weer door weer online. Vanavond nog een bui, maar ook opklaringen. Verder gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar tot de avond droog. Het blijft fris met 13 graden.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

let op. Ze gaat nog even met de vingers over de toetsen van de piano. Ik heb er ook al wat zin in als ik zo'n piano zie staan. We hebben hier ook eentje net buiten de studio. Moet je dat toch alles als je langs loopt eventjes? Ja, altijd leuk, hè? En ik heb talent, dat hoor je. Alicia Keys, If I Ain't Got You. Nou, als het goed is, heeft zij, Alicia Keys, thuis nog steeds een halve Grammy Award staan. Ja, die heeft ze gekregen van John Mayer. Die won in 2005, namelijk de Grammy voor Song of the Year met zijn liedje Daughters. Maar zelf vond hij eigenlijk dat Alicia Keys had moeten winnen met, nou ja, het liedje dat je net hoorde, If I Ain't Got You. Dus hij dacht op dat moment, hey, daar gaan we wat mee doen. Dus hij pakte die Grammy die hij had gekregen en hij brak hem in tweeën. Schreef vervolgens met een filmstift de naam van Alicia Keys erop en gaf haar dan, nou ja, die kant, de bovenkant van het beeldje.

Classics voor deze maandagavond. Ja, we gaan weer 3 uurtjes lang voor het leukste en het lekkerste uit de top 4000. En ja, je weet, heb je een suggestie? Laat vooral ook weer van je horen via de Radio 10 app. Zo gaan we in ieder geval in de komende minuten voor hits van Coldplay, Terence Trent D'Arby, Queen zo dadelijk. Maar ja, eerst pakken we er even eentje mee uit de Radio 10 app. Patricia, ik was nog niet begonnen of jij kwam al door met een hele lekkere, namelijk

0: for everyone.
1: Queen, Heaven for Everyone. Ja, ongetwijfeld gaat Freddie Mercury aanstaande... Wacht even hoor, dat gaat niet helemaal lekker. Dit had ik nog helemaal niet willen instarten, maar ik wil zeggen... Ongetwijfeld gaat Freddie Mercury aanstaande donderdag op Hemelvaartsdag... ook een plekje krijgen in de Stars in Heaven Top 150. Want we gaan hem natuurlijk weer uitzenden. Gaat gebeuren van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Dus die uren zullen dan geheel in het teken staan... van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn. Aanstaande donderdag dus bij Radio 10. Top 4000 Classics, zometeen met Coldplay. En nu...

0: is nog springlevend. Op Hemelvaartsdag hoor je de hits van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn in de Stars in Heaven Top 150.
1: De Stars in Heaven Top 150.
0: Ik ken ze één voor één. Komende donderdag op Radio 10.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
5: Ah, chips.
4: Maak er een potje van.

0: Nicky anders doet.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
5: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
8: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
9: Radio 10 presents

0: Weerplaza.nl.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Coubert.

was hij bezig met een grote tournee. Afgelopen week stond hij nog in Barcelona en Madrid. Meer dan 30.000 fans kwamen opdagen om massaal mee te zingen met zijn klassiekers. En door die enorme belangstelling zijn er meteen ook alweer extra concerten aangekondigd voor volgend jaar in Spanje. Komend weekend is hij weer even terug in eigen land voor een optreden in Rome. En ondertussen heeft Eros ook nog gewerkt aan nieuwe muziek. Zijn recente single heet Il mio giorno preferito. En dat is Italiaans voor mijn favoriete dag. Il mio giorno preferito. Ja, beter wordt het niet hoor, van mijn kant. Ik heb hier net echt op zitten oefenen en ik doe echt mijn best. Hè. Wat dat betreft doet zij dat ook. Met de lipjes getuit en de borsten vooruit. Dit is Mariah Carey op 10. Anytime you need a friend.

0: Radio 10, Ice House, Hey Little Girl.
1: Radio 10, support de Alpe d'Huez.
0: Ja, dat mooie evenement komt er weer aan, hè. Ook dit jaar zijn we er weer bij. Op 4 juni zullen duizenden deelnemers fietsend, hardlopend of wandelend de Alpe d'Huez trotseren tijdens Alpe d'Huez. En je weet, dat is om geld in te zamelen voor onderzoek tegen kanker. We volgen dit jaar Team Alpe d'Huez, een groep familie en vrienden die samen de Alpe d'Huez gaan beklimmen als eerbetoon aan haar, aan Yvette. Zij overleed vorig jaar op 44-jarige leeftijd aan endeldarmkanker. Maar om vooral zoveel mogelijk geld in te zamelen in de komende periode worden er via vakantieveilingen.nl ook bijzondere items geveild, waarvan de volledige opbrengst ten goede komt aan Alpe d'Huez. Ik noem daar bijvoorbeeld, dat kun je op bieden, een optreden van Tino Martin voor een klein gezin.

0: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
5: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
8: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
7: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
9: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
10: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
11: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
10: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
9: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
15: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
14: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
16: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
17: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
18: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
19: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
21: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
22: 18 plus speelbewust.
23: Eerst volgende bij de top 4000 classics wordt er eentje van Toto uit 82. Een echte klapper. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 10 uur.
0: Er is kans dat 12 medewerkers van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen besmet zijn met het Hantavirus. Ze zijn niet volgens de voorschriften omgegaan met het bloed en de urine van een patiënt die vorige week met het virus werd opgenomen. Daarom moeten de ziekenhuismedewerkers nu 6 weken in quarantaine. Intussen is opnieuw een vlucht met opvarenden van het virusschip Hondius onderweg naar Eindhoven. Het toestel vertrok vanaf Tenerife en er vliegen ruim 20 mensen mee, onder wie een Nederlander. Straks komt er nog een evacuatievlucht onze kant op. Het schip zelf is met alleen nog wat bemanningsleden aan boord onderweg naar Rotterdam. Een mbo-school in Hogeveen heeft ook last van de grote brand vorige week in een datacenter in Almere. Netwerk ligt er midden in de examenperiode uit en daarom moeten de studenten nu uitwijken naar Emmen, meldt RTV Drenthe. Er zijn bussen geregeld, want Emmen ligt niet om de hoek. En de kans dat het Olympische schaatstoernooi over 4 jaar in Nederland wordt gehouden, wordt steeds groter. De Spelen van 2030 zijn in Frankrijk, maar dat is niet van plan om zelf een stadion te bouwen. Daarom wordt er binnenkort op hoog niveau gepraat met Tialf in Heerenveen, meldt persbureau AFP. Het Radio 10 weer door weer online. Vanavond nog een bui, maar ook opklaringen. Verder gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar tot de avond droog. Het blijft fris met 13 graden.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Tech Silver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
3: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op Grando.nl. Grando, sinds 1965.
2: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
4: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood Le Pen Hill, 2 stuks, 3,99.

overal, wat er ook gebeurt. Ja, wat dat betreft liet deze Donna Lewis zich inspireren door een boek uit de jaren 50. Je merkt, ik ben er even ingedoken. Neem eens een boek met de titel Love for Lydia. En in dat boek komt een vergelijkbare liefdesverklaring voor. En ook letterlijk die woorden always and forever. Waardoor Donna Lewis dacht van, hé jongens, daar

0: in dit geval. En dan hebben we het over Nights on Broadway.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: De top 4000 classics.
3: Radio 10.
2: Radio 10.

Radio 10. Jayton Dimsdale. Ja, mocht je denken wie? Jayton Dimsdale. Ja, dat is een echte naam. Maar we kennen hem natuurlijk beter onder zijn artiestennaam Teddy Swims. Wat wel leuk is, die achternaam Swims, als je die letters nou losneemt, dan staan die voor de woorden Someone Who Isn't Me Sometimes. Ja, leuk bedacht. Hij begon ooit met covers op YouTube. En dat deed hij echt van Shania Twain tot aan Michael Jackson. Maar juist met zijn eigen emotionele nummers werd hij een echte ster. De Door in dit geval bij de top 4000 classics. Met nu George Michael.

0: exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpdu6. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpdu6.
1: Samen naar de top.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu
3: big deals bij Keukenconcurrent.
2: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
10: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Daar heb je Huub van Hubo.
12: Hoi.
11: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt. Chris?
13: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
13: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor €99. Hubo helpt.
15: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
16: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
17: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
18: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
16: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
20: Joehoe!
19: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
21: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
22: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
21: Oh, fijn. Ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
23: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Op zoek naar een brassband voor je zomerfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
25: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
26: Kia. Movement that

0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Straks onder andere nog Sister Sledge, ook hoor je Oasis zo. En nu eerst op

Jarenlang leek het onmogelijk. De broertjes Gallagher samen in één ruimte zonder dat er een stoel door de lucht vloog. Maar toch gebeurde het vorig jaar. Er kwamen reunieconcerten en ja, dat bracht heel veel geld in het laadje. Honderden miljoenen. Alleen al aan ticketverkopen, merchandising en streaming. En dat dus, terwijl die twee jarenlang riepen van ja, we gaan nooit meer samen optreden. Liam die noemde Noel ooit een man met de uitstraling van een aardappel. En Noel zelfs zijn beurt dat samenwerken met Liam voelde alsof je opgesloten zat met een man die voortdurend in je oor zat te blazen met een trompet. Nou ja, dat werkt dus. Top 4000 Classics, zo dadelijk nog met een nummer 1 hit uit 2012 van Passenger. En over nummer

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Radio 10, Passenger, Let Her Go. Ik stipte dat net al even aan. Destijds in 2012, halverwege december was dat, was dit een nummer 1 hit hier in Nederland. En wat dat betreft wil ik je alvast even meegeven dat we volgende week, de hele week, van maandag tot en met vrijdag, de nummer 1 hits top 500 gaan uitzenden met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Vanaf volgende week maandag dus, hier bij Radio 10, dagelijks van 9 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds, alleen maar nummer 1 hits.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
8: On the way to planetproof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
9: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
15: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
17: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
20: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: klaar. Nu het nieuws van 11 uur.
1: Het cruiseschip Hondius moet zondagavond aankomen in Rotterdam. Rond 8 uur zijn ze vertrokken naar Tenerife en het is 6 dagen varen. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt om resten van het hantavirus weg te krijgen. 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Andere passagiers gaan thuis in quarantaine. 12 medewerkers van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen moeten ook 6 weken in quarantaine. Zij kunnen zijn besmet omdat bij 1 patiënt de regels niet goed zijn gevolgd. Andere patiënten in het Radboud hoeven zich geen zorgen te maken. In het ziekenhuis van Leiden ligt ook een Hanta-patiënt. Daar zijn de regels wel goed gevolgd. De Britse premier Starmer ligt hard onder vuur. Meerdere ministers willen dat hij opstapt. Hij zou morgen in een vergadering te horen krijgen dat het spel voorbij is. Starmer heeft al maanden te maken met veel weerstand. En bij verkiezingen afgelopen donderdag in Engeland, Schotland en Wales verloor zijn partij Labour enorm. En de examens voor middelbare scholieren zijn nog maar net begonnen, maar toch is er al bijna 95.000 keer geklaagd. Het LAX, waar de belletjes en berichten binnenkomen, vindt dat best veel na 2 examendagen. Vandaag werd het meest geklaagd over ingewikkelde en onduidelijke vragen in het VWO-examen natuurkunde. Het Radio 10 weer door weer online. Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
6: Eerste schooldag?
5: Ja, zo lastig.
6: Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
5: Ja, lekker.
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestrikt.
9: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow!
9: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: om
1: te
0: zeggen, omdat ze het gevoel hebben dat ze dan gezichtsverlies lijden. Vrouwen zeggen gemiddeld sneller sorry, maar daar zit wel een twist aan. Onderzoekers ontdekten dat vrouwen ook sneller vinden dat ze iets verkeerd gedaan hebben. Hoe vind je die? Dus die zeggen niet per se vaker sorry, ze vinden gewoon dat daar eerder een reden voor is. En dan Kensington, nou, hun sorry gaat eigenlijk precies daarover. Over spijt hebben, maar merken dat één simpel woord soms niet genoeg is om iets te herstellen. Ja, deze ken je waarschijnlijk ook wel, hè? Iemand die als antwoord op... dan zegt, ja, dat is wel makkelijk, hè? Alleen maar even... zeggen en dat ik dan alles maar moet vergeten. Nou ja, dat is ook een lastig verhaal. Nou, alles behalve dat met de classic zou ik willen zeggen... want we hebben ook in dit uurtje nog heel veel lekkere muziek voor je uit. De top 4000. Onder andere straks David Guetta, samen met Sia. Ook hoor je Frank Boeien, The Cardigans zo dadelijk. En nu eerst een hele fijne van Earth, Wind and Fire. Om precies te zijn, de nummer...

voel niet direct rechtstreeks te vertalen naar het Nederlands. Maar als je zegt liefde maakt blind, ja, dan dekt dat toch aardig de lading. Feitelijk gaat het om iemand die zo verliefd is dat hij of zij zichzelf een beetje voor de gek houdt. We hebben het dan over iemand die rode vlaggen negeert, genoegen neemt met minder, en kort gezegd iemand die liefde boven realiteit kiest. Goed, tot zover de definitie van een love fool. We moeten ook door, mensen. In dit geval met de Frank Boeijen Groep. Dit is Kronenburg Park bij de Top 4000 Classics.

0: meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
3: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
2: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?

can't get out of. Speciaal voor iedereen die wel eens heeft vastgezeten in een pijnlijk klein momentje. En dat kan van alles zijn, maar laat ik er eentje noemen. Iemand zien zwaaien, waarvan je denkt van ken ik die? Dat je vervolgens toch maar terugzwaait. En dat je ineens beseft dat die persoon helemaal niet naar jou zwaaide, maar naar iemand achter je. Ja, dan voel je je sufferd, hè? Ja, dan voel je je sufferd. Nou, laten we dit doen. Laten we allebei even naar de radio zwaaien. Ik zwaai ook aan deze kant en dan doe jij dat terug. En wellicht heb je het daardoor een beetje een plekje gegeven, dat moment. Ik in ieder geval wel. Zometeen de Police, nu No Mercy bij 10.

nieuwe lijst die we volgende week gaan uitzenden. De nummer 1 hits top 500. De grootste nummer 1 hits uit de top 40. Die ga je dus horen vanaf maandagochtend 9 uur. Dus volgende week maandag. En wat dat betreft maakt ook deze daar kans op. Tenminste, het liedje wat je net hoorde bedoel ik dan. Om in die lijst te komen. Want dit was een nummer 1 hit in november van 1981. The Police. Every little thing she does is magic. In dit geval op een late avond bij Radio 10. Met nu, Emily Sandé.

je er nou een gekke bek bij gaan trekken bij dit soort teksten? Still crazy after all these years. Paul Simon bij Radio 10 bij de top 4000 classics. Die nu toch echt wel richting het einde gaan. Straks de nacht van 10, maar je weet, hè, morgenavond om 9 uur doen we het gewoon weer. Dan gaan we weer 3 uur lang voor het lekkerste en het leukste uit de top 4000. Wat mij betreft, graag tot dan. Ik zeg toedeloe.

0: toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Het ANP nieuws van 12 uur.
3: Een deel van de bemanning van cruiseschip Hondius zit op een vliegtuig naar Eindhoven. Ze worden daar aan het begin van de nacht verwacht. Het andere deel van de bemanning vaart het schip naar Rotterdam, waar het volledig wordt schoongemaakt. Ook alle bagage van passagiers is nog aan boord, net als het lichaam van een overleden passagier. In Apeldoorn is opnieuw gedemonstreerd tegen een geplande asielopvang. Volgens de Gelderlander stonden er zo'n 100 demonstranten op een rotonde en er werden een paar rookbommen afgestoken. Na een uur moest iedereen vertrekken en de meesten hielden zich daaraan. Een meisje van 17 dat zich misdroeg is opgepakt. Mensen die een kaartje hadden voor het festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Maar ze kunnen ook kiezen voor een kaartje voor de volgende editie. Het festival werd zaterdag geschrapt omdat de tent niet veilig zou zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in. Een kort geding kon dat niet terugdraaien. En het eerste optreden van Israël op het Songfestival is zonder problemen verlopen. Vanavond traden alle landen op voor de jurypunten. Bij de twee vorige edities ging het daar al mis voor Israël en werden ze flink uitgefloten. De Oostenrijkse omroep beloofde om niet in te grijpen als er weer protesten zouden zijn, maar die kwamen er niet. Het Radio 10 weer door weer online. Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden.

De laatste twee vliegtuigen met mensen van cruiseschip Hondius zijn geland in Eindhoven. In een van de vliegtuigen zat vooral bemanning van het schip. In het andere toestel zaten cruisepassagiers uit Australië, Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië. Zij worden vanuit Eindhoven geholpen om thuis te komen. Iedereen wordt wel eerst getest. Netflix heeft misschien een groot probleem in Amerika. In de staat Texas zijn ze aangeklaagd omdat ze zonder toestemming informatie hebben verzameld van gebruikers, ook van kinderen. Netflix zei jarenlang dat ze dat niet deden. Ze hebben ook een probleem omdat ze bewust verslavend zouden zijn door automatisch nieuwe afleveringen te starten. Een recordaantal mensen is vorig jaar weggevlucht uit hun land door conflicten en geweld. Dat waren er ruim 32 miljoen van over de hele wereld. De meeste mensen zijn gevlucht uit Iran, gevolgd door Congo in Afrika. In eerdere jaren moesten de meeste mensen vooral hun land ontvluchten door natuurrampen. En de Liberis Literatuurprijs is weer uitgereikt en hij is dit keer voor het boek Aan het einde van de oorlog van Bert Natter. Het speelt zich af in een concentratiekamp en volgt tientallen mensen. De jury vindt het boek origineel en een huzarenstukje. Natter krijgt een bronzen penning en 50.000 euro. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden.

Iedereen die op het cruiseschip Hondius zat, is weg uit Tenerife. De twee laatste vliegtuigen zijn rond 12:30 geland in Eindhoven. Daarin zaten passagiers uit Australië en Nieuw-Zeeland en een deel van de bemanning van het schip. Het schip zelf is ook vertrokken uit Tenerife en onderweg naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. Bij demonstraties tegen een AZC in Apeldoorn is een meisje van 17 opgepakt. Nadat de demonstranten een uur lang hun gang mochten gaan, wilden ze niet luisteren toen iedereen werd weggestuurd. Volgens de Gelderlander stonden er zo'n 100 demonstranten op een rotonde en werden er rookbommen afgestoken. President Zelensky zegt dat er gisteren gewoon werd gevochten aan het front tijdens het staakt het vuren. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar ervan dat ze zich niet aan het bestand hebben gehouden. Zelensky zegt dat ze de Russische acties allemaal hebben vastgelegd. Hij zei ook dat Rusland niets doet om de oorlog te beëindigen. En in Groot-Brittannië is steeds minder steun voor premier Starmer. Meerdere ministers hebben opnieuw gezegd dat hij moet vertrekken. Hij zou vanmiddag in een vergadering te horen krijgen dat het spel voorbij is. Starmer probeerde gisterochtend nog om de boel te redden met een toespraak. Daarna wilden nog meer mensen hem weg hebben. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het noorden en noordwesten komen zware windstoten voor. In andere delen van het land waait het minder hard. Overdag gaat de wind liggen. Het blijft wisselvallig met af en toe een bui en 12 graden.